0: hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Noord-Nederland geldt vandaag code oranje vanwege de extreme hitte. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. Vanwege de hitte zijn tal van evenementen afgelast of zijn openingstijden aangepast. Gisteren werd bijvoorbeeld besloten dat het Abdijfestival Aduard morgen niet doorgaat. 2 woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht na meldingen over drugshandel. In een woning in Oldenhoven bleek een hennepkwekerij in aanbouw te zijn. 2 verdachten zijn aangehouden. De politie heeft onder meer geld en drugs in beslag genomen. En er is nog niemand aangehouden voor het dichtlijmen van supermarktdeuren in de stad Groningen. Dat is gebeurd in de nacht van dinsdag op woensdag. Medewerkers van 3 supermarkten aan de Eikenlaan en de Siersteenlaan konden de winkels daardoor woensdag aanvankelijk niet openen. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
4: Ja, goedemorgen deze morgen. En fijn dat je erbij bent aan het begin van opnieuw een tropische dag. En we beginnen de dag goed met de Bluebells.

0: Halverwege jaren 80 al opgenomen in de studio. Pas begin jaren 90 werd het een grote hit van de Bluebells. Young at Heart hoorde je. Om bijna 6:07 op deze vrijdag 26 juli. Goedemorgen. Dat zeg ik niet alleen tegen jou, maar natuurlijk ook tegen Sergej in het Veen en Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er weer zijn. Opnieuw een plaknacht gehad. Hebben jullie die een beetje overleefd?
1: Viel reuze mee.
2: Ja.
1: Je had alles opengezet, waaide lekker door.
2: Oh. Ja, lekker briesje toch?
1: Ja.
0: Oh, bij mij in huis was het bloed en bloedheid.
2: Oh, had je last van de oranje koorts misschien?
0: Ja, heb je dan nou over het weer of over
2: wat denk je?
0: Nou, hebben jullie gekeken?
1: Nee,
2: ik heb nog helemaal niks gezien. Nog zelfs geen samenvatting. Nog geen tijd voor gehad vanochtend.
0: Nou, misschien dat je daar straks dan eventjes de tijd voor hebt. En dan kan ik je wel alvast vertellen dat we gewonnen hebben.
2: Oh,
0: 3-1.
2: Ga je het verklappen?
1: Ah, oh, dat vind ik zielig.
0: Ah, je hoort het zojuist.
2: Ik hoor het net al.
0: Oh. Ja, en het leuke is, ik denk dat wij daar misschien wel een beetje op jaloers moeten zijn. We gaan zo iemand bellen die erbij was.
1: Oh, wow.
0: Die zat in het stadion. Nou. Gert Grimius natuurlijk, met zijn stadskanaalvlag. We kennen hem allemaal wel. Ja. We gaan hem zometeen eventjes, ik was zich wakker bellen, maar hij is natuurlijk nog wakker. Want we hebben enorm veel tijdverschil. Maar we zijn dus gewoon door. We hebben gewonnen. Dat betekent dat we door zijn naar de volgende ronde.
2: We zijn poolwinnaar zelfs.
0: Ja, dan weten we ook al wie de tegenstander gaat worden.
2: Ja,
0: je zei gisteren al, dat wordt pittig.
2: Ja, Marokko.
0: Marokko, ja.
2: Ja, toch wel een outsider ook voor de titel, vind ik.
0: Ja, we gaan het afwachten. Die wedstrijd die is ook weer ergens midden in de nacht. Volgens mij om 3:00 in de nacht van maandag op dinsdag.
2: Klopt.
0: Zullen we volgende week wel even weer helemaal bijpraten. Nederland heeft dus gewonnen van Tunesië. In diezelfde groep speelden Zweden en Japan nog gelijk. Er werd nog meer gevoetbald hoor. Groep 1, wat dacht je daarvan? Ecuador tegen Duitsland. Daar wonnen de Ecuadorianen met 2-1. Ze zijn allebei door. Ook in diezelfde groep. Groep E, Curaçao tegen Ivoorkust. Daar won Ivoorkust met 2-0. En dat betekent dat Curaçao helaas is uitgeschakeld. Een paar minuten geleden eindigden ook nog twee wedstrijden. Ja, die werd echt op het laatste moment hier in de nacht nog gespeeld. Australië-Paraguay werd 0-0. Ze zijn wel allebei door naar de volgende ronde. En in de slotminuut won Turkije nog net van de Verenigde Staten. Daar werd het 3-2. Maar goed, het maakt helemaal niet meer uit. De Verenigde Staten zijn door.
2: Precies, nou, Turkije was al uitgeschakeld.
0: Ja. Oh. Maar goed, ja, kan ons het allemaal schelen. Al die andere uitslagen. Wij zijn gewoon door. Oh. 3-1 gewonnen. We zijn door naar de volgende ronde. En dat moet gevierd worden.
3: Holland, Holland.
0: Hier is Marco Schuimmaker en de Oranje Bewaarder.

0: Ach, ik heb er warm van. 3-1 gewonnen van Tunesië. Net als toen worden we nu weer kampioen. Marco Schuitmaker, hoor je op Noord.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Nou, vroege vogel, misschien wel geluksvogel. Gert Grimius uit Stadskanaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, nou voor jou geen goedemorgen natuurlijk. Goedenacht, denk ik.
3: Nee, het is goed 12 uur hier s'nachts.
0: Ja, jij was er een paar uurtjes geleden gewoon bij, hè?
3: Ja, we waren er gewoon bij. Nou, super.
0: Ja, hoe zou je de sfeer omschrijven daar?
3: Ja, het was geweldig. Het was even spannend. Spat het wel door, omdat het heel slecht weer was. Op komst, zeiden ze. Nou, maar het ging gelukkig door. Het viel allemaal mee. Een paar rake klappen voor de wedstrijd. Maar later wel dikke regen. Maar geen onweer of weerlicht. Dus dat was mooi meegenomen. Geen uitstel van de tijden.
0: Ja, had je een mooie plek
3: dus,
0: staan.
3: Nee, de sfeer was prachtig. Gigantisch veel Amerikanen die hier in Oranje zijn. Ja, dat is geweldig. Dus de sfeer was super.
0: Ja, begint het daar een beetje te leven in Amerika?
3: Ja, ik heb die Amerikanen zijn zo... Zo er ook mee te begaan, net als de Nederlanders. Ja, en ik zat zelf op de bus. Ik was uitgenodigd met Marcel met de bus. Met de dubbeldekker, met de fanwalk. Ja, dat was gewoon geweldig. Wat een mensen achter die bus. Vreselijk zoveel. Maar geweldig mooi, met muziek. Geen enkele wanklank. Nee, mensen de KNVB waren er ook bij. Het was in één woord geweldig.
0: De sfeer was goed vooraf en achteraf ook. Want met 3-1 gewonnen van Tunesië. Wat voor wedstrijd was het, Gert?
3: Nou, het was direct in het begin al 2-0. In het begin, binnen 6 minuten, 7 minuten, was het 2-0. Nou ja, en misschien was het achterna niet goed. Want het was niet de hele wedstrijd. Dat is even een geweldige wedstrijd. Maar... Ik vond het iets minder als tegen Zweden. Maar ja, dat komt waarschijnlijk door die snelle voorsprong van 2-0. Maar ze hebben goed gevoetbald. Ze hebben 3 puntjes weer gepakt met 3-1. Nee, het was gewoon super. Super.
0: Kijk, dus
3: de sfeer was goed. Het was uitverkocht. 68.000 mensen zaten er. Ja, geweldig mooi stadion. Dat is een hele belevenis. Dus we hadden geluk toen het afgelopen was. Ja, ik dacht even op eigen initiatief. En het duurde heel lang dat hij wegkomt met een Uber, taxi of wat dan ook. Ja. Ik hield gewoon een paar auto's aan. En hij zei, oh ja, maar die kan ook, stap maar in. Nou, ik zei, betaal je €50. Maar lang vooral kort te maken. Maar het is geweldig hoe gastvrij die mensen zijn. Die heeft ons bij het hotel afgezet. Na een half uurtje waren wij weer thuis. Dus dat was super.
0: Nou, een geweldige ervaring en dan ook nog...
3: En we ook geen geld hebben. Dus, nee.
0: Nou, wat mooi. Super. En als we dan even vooruit gaan kijken, Gert. De tegenstander, de volgende tegenstander is Marokko. Dat wordt pittig, hè?
3: Ja, je hebt twee kanten. Of Brazilië of Marokko. Maar ik denk dat ze in die zin dat Marokko ons beter gaat liggen. Maar misschien moet je dan helemaal direct aan de bak tegen Brazilië. Alhoewel, Marokko is natuurlijk ook een hele goede ploeg. Nou, morgen gaan Marcel en ik richting Mexico. En daar gaan we 2 dagen over doen. En dan gaan we met de bus bij de grens. Gaan we met een vliegbus gaan we de grens over. En dan 4 uur rijden met de bus. En dan zijn we Monterrey.
0: Ja, want jij reist helemaal achteraan, hè?
3: Ja, we reisden helemaal achteraan, ja.
0: Tot en met de finale.
3: Ja, tot midden finale. Ja, als we dan hopen dat we daar komen. Dus als deze wedstrijd beloond wordt met een overwinning. Nou ja, dan gaan wij naar Houston weer. Dan zitten we weer op de terugweg. En dan is het ook tijd om onze auto in te leveren. Dan hebben we tot 5 juli, volgende week zondag. Ja, en dan wordt het echt meer vliegen. Maar dan moeten we richting New York, Boston en dan weer terug naar Dallas. Ja, en dan natuurlijk hopelijk weer terug naar New York voor de finale.
0: Ja, wat een unieke ervaring, Gert. Blijf ervan genieten.
3: Ja, het is prachtig. Echt genieten.
0: En we gaan dromen van, dat we heel ver komen van die finale. En jij gaat nu denk ik ook dromen, want jij gaat je bedje in, hè?
3: Ik ga zo weer een bedje in,
0: Heel goed. Ja. Dankjewel dat je ons even te woord wou staan.
3: Nou, fijn. Hartstikke bedankt.
0: Ik wens je een goede nacht rust. Welterusten. Gert Grimius uit Stadskanaal.
2: De vroege vogel.

0: als je mij vraagt, een van de mooiste platen gemaakt in het Gunners. Bed Hudders en de Nozems met het beloofde laad. Zometeen de laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eens kijken we even buiten onze provinciegrenzen. We gaan naar de andere kant van de Atlantische Plas. Want met een bliksemstart heeft Oranje vannacht Tunesië verslagen met 3-1. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Maar dat kan wel door een eigen doelpunt van Tunesië.
1: Dumfries, scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Het was de 1 na snelste WK-goal van Oranje ooit, na de legendarische penalty van Johan Neeskens in de finale van 74 tegen Duitsland na. Die ging er al na 1 minuut en 26 seconden in. Maar ondanks de winst was Koeman na afloop behoorlijk kritisch op zijn jongens.
2: Dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat. Dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
0: Maar goed, Oranje is nu wel groepswinnaar. En neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. En die wedstrijd wordt om 3 uur midden in de nacht gespeeld. DEFCON in Biddinghuizen is toch afgelast. Met code rood vindt de organisatie het niet verantwoord om het festival door te laten gaan. De tienduizenden campinggasten die er al zijn, hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ja, en dat is balen natuurlijk.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk, voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: Ja, dat snap ik dan ook alweer. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. En ook veel dus uit het buitenland. Ja, en van het buitenland weer terug naar onze eigen provincie. Zometeen Noordnieuws krijg je van Rob de Vries. En Rob, heb je een tipje van de sluier voor ons?
4: Ja, dan hoor je meer over de plannen voor een groot zonnepark in het zuidelijk deel van de gemeente Westerkwartier.

0: Leonard en Bridge to Your Heart. En van de jaren 80 weer terug naar 2026. Het is 6:30 in Stad en Ommeland. Tijd voor Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sinds middernacht geldt in Noord-Nederland code oranje wegens de hitte. In de rest van het land is het zelfs code rood wegens extreme hitte en is een weeralarm afgegeven. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. Tal van evenementen zijn afgelast. Zo ging gisteravond nog een streep door het Abdijfestival Aduard, dat morgen zou worden gehouden, en door de wielerronde van Kloosterburen. Ook zijn de openingstijden van bijvoorbeeld de afvalbrengstations in Groningen aangepast. Die zijn vandaag en morgen alleen 's ochtends open. Twee woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht naar meldingen over drugshandel. Daarbij werden diverse goederen, geld en drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook een woning in Oldenhoven is doorzocht na een tip over een mogelijke hennepkwekerij. In de woning bleek inderdaad een wietkwekerij te zijn. Deze was nog in aanbouw. Twee verdachten zijn aangehouden en worden verhoord door de politie. De gemeente Westerkwartier gaat door met de plannen om een zonnepark van 60 hectare aan te leggen in het zuidelijk Westerkwartier. Blijkt uit het kerstverse coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. VZ Westerkwartier is de grootste partij en groot tegenstander van het zonnepark. Ondanks dat gaan de plannen door. Toch verwacht fractievoorzitter Frantina Kiekenbelt niet dat het zonnepark er ook echt gaat komen.
2: Ik heb daar ook al eerder over gezegd dat het plan zoals het er nu ligt zo ingewikkeld is om daar een winstgevend park van te maken, dat wij ons afvragen of daar überhaupt wel iemand op gaat inschrijven. En als...
3: Eigenlijk zegt u, we kunnen het te veilig inzetten, want het gaat toch niet door.
2: Nou, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen.
1: De politie heeft nog niemand aangehouden voor het dichtlijmen van supermarktdeuren in de stad Groningen. Medewerkers van drie supermarkten aan de Eikenlaan en de Siersteenlaan konden hun winkels daardoor eergisteren niet openen, meldde stadsblog Sikkom. Komt later alsnog nadat de sloten waren vervangen. De deuren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag dichtgelijmd, werd duidelijk uit camerabeelden. De politie heeft nog geen nieuwe meldingen gekregen van dichtgelijmde winkels. De NAM gaat materieel van voormalige Groningse gaslocaties leveren aan het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz. Dat heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt. Op een wederopbouwconferentie in Polen, meldt de NOS. Het gaat onder meer om gascompressoren. Die zullen worden gebruikt voor het herstel van Oekraïense gaslocaties. Eind vorig jaar diende Naftogaz een verzoek in bij Nederland voor materialen, waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek ging met de NAM. Wanneer de materialen naar Oekraïne worden gebracht is nog niet bekend. Een windmolens op maat in Oldenzeil is failliet. Het bedrijf legde zich toe op de productie van windturbines met een hoogte van 15 tot 20 meter. Ze zijn vooral te vinden op boerenerven. De curator schat de schuld van de onderneming op 1 miljoen euro... Het bedrijf dat 10 werknemers heeft, kampt met dalende verkoopcijfers. Om de kans op een doorstart zo gunstig mogelijk te maken, blijft windmolens op maat de komende tijd doordraaien. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Rob, dankjewel. En het is nu nog aangenaam buiten, hoor. Dat is het vanmiddag zeker niet. Zometeen een uitgebreid weerbericht van Arma.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
3: En we blikken zo nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Ging over die oproep van het waterbedrijf om zorgvuldig met drinkwater om te gaan. Doen wij Groningers dat? Nou, er kwamen hier bijzondere reacties binnen. We gaan je bijpraten zo direct na Bob.

0: En we waren ons eventjes op een tropisch eiland met Bob Marley en de Wailers. Could you be loved?
1: Lopend vuur.
0: Ja, het warme weer zorgt voor een hoger drinkwaterverbruik in onze provincie. En daarom roept Waterbedrijf Groningen inwoners op om later en korter te douchen, zodat de piekbelasting van het drinkwaternet wordt verminderd. Nou, volgens het waterbedrijf is er geen sprake van een tekort, maar zorgt het gelijktijdige gebruik van water in de ochtend en de avond voor druk op het systeem. Nou, dan wordt er daarom dus geadviseerd om bewust om te gaan met water in de tuin en ook om het wassen van auto's uit te stellen. Maar hoe denk jij erover? We spraken het gisteren al in ons lopend vuur. Ik ga zorgvuldig om met drinkwater. Dat was gisteren de stelling en daar kwamen veel reacties binnen.
2: Ja, daar zijn we blij mee. Anita van Leeuwen was bijvoorbeeld een van de mensen die reageerde. En ze schrijft dat ze eigenlijk altijd wel goed omgaat met drinkwater. Niet alleen na een waarschuwing bij warm weer, gewoon het hele jaar door. En dat is natuurlijk mooi. Richard Riepema die zegt, we hebben een 1000 liter vat regenwater. 3 regentonnen. En de plantjes en vooral de kippen die genieten daarvan, want die krijgen water uit de ton. Het drinkwater uit de kraan, dat is voor binnen en gaat zeker niet de tuin in. Greetje Pilon zegt ook altijd zuinig om te gaan met water, zowel in de zomer als in de winter. En in de zomermaanden heeft ze 4 regentonnen voor de tuin. Ik ben benieuwd hoeveel daar nog in zit, want ja, het kan wel gauw vol zijn met een plensbui, maar als je het dan gaat gebruiken in de tuin, zijn ze zeker ook zo weer leeg. Het moet ook weer bijgevuld worden natuurlijk. Warner die zegt, ja, ik wel, ik ga er zuinig mee om. De dieren krijgen hun drinken en verder geen verspilling van water. Koos Kleveringa heeft ook 2 regentonnen in de tuin. Doucht kort. Nou, hij zegt, als iedereen op een bepaalde manier een steentje bijdraagt, scheelt dat enorm. Maar vergeet ook de grootverbruikers niet, die moeten ook

0: maatregelen nemen. En er zullen ook oplossingen moeten komen. Bijvoorbeeld een grotere opslag voor overtollig regenwater. Dat we dat wat beter neerzetten. Ja, Jan Veenstra zegt het ook over de grootverbruikers. De datacenters die gebruiken miljoenen liters drinkwater. En dan moet de boer en burger zuinig zijn. Ja, het is toch een beetje krom in zijn ogen. Nou, Louise Jager die heeft ook gereageerd. Die heeft drinkwaterflesjes in de koelkast. De tuin dat doet ze met regenwater. En doucht zich nadat de zon onder is. En een wasje wordt 's ochtends of in het weekend gedraaid. Dus ook Louise uit Marum is bewust bezig met...
1: Je had zich keurig aan die oproep van het waterbedrijf. Ja, dan heeft een gewetensvraag. Doe jij dat ook?
0: Vraag je dat aan mij?
1: Ja.
0: Jawel.
1: Ja, hoe lang douche jij dan ongeveer?
0: Nou, 5 minuten.
1: Oh ja.
0: Dan heb ik alles gedaan, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, dan ben je net nat, toch?
0: Nee.
1: Nee?
0: Haartjes gewast. Gewassen.
1: Oh, de shampoo zit er ook al uit.
0: Ja, zeker.
1: Ja, knap, hoor. Ja, ja. Dat je dat allemaal kan doen in 5 minuten. Ongelooflijk.
0: Ja. Ik wou bijna zeggen, kom eens kijken, maar dat gaan we niet.
1: Maar ik ga even niet op die uitnodiging in.
0: Nee. Ja. Nog meer reacties?
1: Nee hoor. Oh. Ik ga zoveel de grond met drinkwater. Dat was gisteren de stelling van de dag. En het waterbedrijf is denk ik heel blij met deze uitkomst. Dat ja. 90% van de stemmers zegt ja, ik ga daar zorgvuldig mee om.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Katy Perry, Holy Lord en Hot and Cold. Ze is er nog niet over uit wat het gaat worden, maar dat zijn wij zeker wel. Het wordt warm, het wordt tropisch.
1: Ja, in afgelopen nacht was het best lekker hoor, want de temperatuur is mooi ver wegzakt. 15,5 graden in de stad, 27 graden werd het gisteren, onbewolkt op dit moment en de warmheid stand door zo'n 19 millibar. Visvliet gisteren 25 graden, helder op dit moment, 13,5 graden, een zwakke oost-noordoostenwind en een roodschaal zonnig weer, 16,5 graden op de thermometer. Gisteren werd 22,5 graden met een dikke 10,5 uur de zon en er is een rond 4,5 millimeter verdamd. Ja, dit is de verdoogde hardste dag van deze week. Wellicht wel van deze zomer. Want er zijn natuurlijk extreme temperaturen die even doorgepland staan. En we beginnen nu ook met flink wat zon. De wind is zwak tot matig. Komt uit het zuidoosten. En door met loopt de temperatuur op richting zo'n 32 graden op de Wadden tot 36 missies. Zoals wel 37 graden verdere provincie. Vanop maar een uur of 8. Ja, dan ligt die temperatuur al nog altijd rond de 30 tot 32 of 33 graden. En vannacht koudt ook niet verder over dan 20 of 21 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. Maar is ook bewolkt. De wind zwakt tot matig uit noordwest tot noordoostenwind 29 tot 32 graden. Op de Wadden 24 graden. En dan in de loop van de oom van het zuidwesten regen en onweersbuien. Mogelijk vergezeld van hoge en zware windsteun.
0: Ja, net als afgelopen weekend.
1: Dat is moeilijk aan te geven, maar er ben wel berekening dat het wel weer pittig onweer kan worden.
0: We gaan het afwachten en eerst maar eens die dag van vandaag doorkomen. Het wordt warm. Harma, dankjewel. Ja, en bij zomers weer hoort natuurlijk ook zomerse muziek. Het wordt zomer, dat is vrij vertaald, die nieuwe van Birdie. Et verano otra vez, die ga je zo horen. Naar de Beckman Turner Overdrive, dit is You Ain't Seen Nothing Yet.

0: van Groningen. De nummer 1 in de Noord-9 natuurlijk. Hè. Birdie et Verano otra vez. En dat is al 6 weken op rij. En daar is Mr. Birdie natuurlijk ontzettend blij mee.
1: Dat mooi is nou echt geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Joehoe. Geweldig. Nou jongens, ik neem er een mooi op. Bitburgertje. Ik neem er een op.
0: Ah, mooi man. En of hij aankomende week weer opeens staat in de Noord-9... hoor je natuurlijk morgen in Café Martini. Zometeen hier Mark Ember met Good To Be. Maar eerst de Queen herself. Hier is Madonna.

0: De Klaukste Grunniger van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
6: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
5: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
7: Begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
5: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: En om 7:02 praat Rob hierbij over de hoofdpunten uit Noordnieuws.
2: In Noord-Nederland geldt vandaag code oranje. In onze provincie worden temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. Vanwege de hitte zijn tal van evenementen afgelast of zijn openingstijden aangepast. Gisteravond werd bijvoorbeeld besloten dat het Abdijfestival Aduard morgen niet doorgaat. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie van 1,5 miljoen euro. Dat is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert.
9: Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten en dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt.
2: En 2 woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht naar meldingen van drugshandel. In de woning in Oldenhoven bleek een hennepkwekerij in aanbouw te zijn. 2 verdachten zijn aangehouden. De politie heeft onder meer geld en drugs in beslag genomen. Meer nieuws, straks om 19:30.
10: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
11: Scootmobiel of rollator nodig?
12: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
16: Mijn koffer?
15: Ja, we gaan op wereldreis.
16: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
15: Op Rockledice.
16: Van 24 tot en met 28 juni.
15: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
16: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
4: Radio Noord.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
8: Goedemorgen deze morgen. Code Oranje dus vandaag. We gaan het er zo over hebben in ons lopend vuur. Zometeen ook nog de nieuwe van Lucas en Gea. Die ga je horen naar Cool and the Gang.

0: Ja, Let's Go Dancing, Cool and the Gang. Ja, is dat wel verstandig met deze temperaturen die we vandaag krijgen? Code oranje in stad en ommeland. Ja, 34, 35, 36, misschien wel 37 graden vandaag. Nou, mocht je nog willen genieten van aangenaam weer, zou ik nou gauw nog even naar buiten gaan. 19 graden nu nog, maar vanmiddag wordt het bloedheet.
1: Ja,
0: ja,
1: worden
0: ja.
1: Puffen en zuchten.
0: Ja, gelukkig zitten wij op dit moment bij een airco. Maar we zeiden het ook al, je moet ook al gauw denken aan iedereen die wel naar buiten moet.
1: Ja.
0: Ja, ben jij zo iemand die toch met dit weer op pad gaat? Laat het ons even weten via de app van Noord 050-3188-288. Wil je iets kwijt over het weer, een evenement dat is afgelast of juist doorgaat? We zijn heel erg benieuwd. Of ook als je iets anders hebt, kun je ons altijd even appen. Vinden we leuk. 050-3188-288. Zo kregen we afgelopen nacht een appje van Manon. En Manon die vertelde ons dat we zo'n 5 jaar geleden haar hebben wakker gebeld. Hier op Radio Noord.
1: Sorry.
0: Ja, dat was op een bijzondere dag voor haar. Dat was namelijk haar trouwdag.
1: Ah.
0: Ja, ja, en ze had zichzelf natuurlijk niet opgegeven. Nee, Richard die had in de ochtend al een appje gestuurd. Oh, bel Manon even wakker, want zij gaat trouwen. En nu stuurt Manon dus een appje. Richard gaat vandaag trouwen.
1: Kijk.
0: Hoe leuk zou het zijn als jullie hem andersom ook even wakker bellen en hem een fijne dag willen wensen?
1: Heel leuk. Zullen we
0: dat gewoon eens proberen?
1: Ja.
0: Ik neem aan dat je op zo'n dag wel vroeg wakker bent.
1: Ja, natuurlijk. In elk geval van de spanning.
2: Richard.
0: Richard, goedemorgen met Stefan, Sergej en Rob van Radio Noord.
2: Goedendag.
0: Goeiedag. We bellen jou, want het is een bijzondere dag.
2: Ja, man.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren?
2: Ja, ze trainen een huwelijksbootje, hè?
0: Ja, samen met Louise.
2: Ja, Louise de Groot.
0: Louise de Groot, het wordt een bijzondere dag. Hoe staat dat met de spanning?
2: Oh, die stijgt wel een beetje, maar het valt mee, hoor. Ik heb lekker geslapen, dus...
0: Oké, dan gelukkig maar. Want hoe gaat de dag eruit zien, Richard?
2: Nou, ik ben nu onderweg naar mijn ouders. Dan ga ik me omkleden en dan stap ik in mijn oldtimer en dan haal ik Louise op. Nou, en dan worden er wat foto's gemaakt. Dan om 2 uur in de Euroborg op het stadion. En daar geven we het ja-woord en dan gaan we naar het kroegje in Zuidhorn en daar gaan we barbecuen en feest vieren vanavond.
0: Wauw, ja, wat een bijzondere locatie, de Euroborg.
2: Ja, echt. Ja, fantastisch.
0: Ja, waarom heb je voor die locatie gekozen?
2: Ja, omdat ik van jongs af aan al met mijn vader daarheen ga. En die is ook ambtenaar geworden voor 1 dag, als pad. Die had ook straks een yoga pakje aan en die gaat ons vragen, zeg maar.
0: Oh, wat mooi.
2: Ja, dat is echt heel speciaal, ja.
0: Ja, beter kun je het eigenlijk niet voorstellen. Geweldig. Het belooft een mooie dag te gaan worden. En ja, ik wou zeggen, je hebt er mooi weer bij, maar misschien is het wel een beetje te mooi vandaag.
2: Nou, ik zag wel dat de wind komt uit Noord-Oosten met windkracht. Dus dat valt mee, denk ik. Maar het is wel dorstig weer, ja.
0: Jazeker, ja. Nou, dat komt vast ook wel goed dan later vandaag bij de barbecue.
2: Dat denk ik wel. Het bier staat al koud, dus dat is altijd goed.
0: Ja, ik wens jou en Sergej en Rob natuurlijk ook een heel fijne dag samen met jou, Louise.
2: Ja,
0: en er is nog iemand die jou een fijne dag wil wensen. Heb je enig idee waarom we jou bellen?
2: Nou, ik denk mijn zus of zo.
0: Ja, zegt de naam Manon jou iets?
2: Oh, Manon. Ja, zeker. Jazeker, ken ik die.
0: Kan je nog herinneren dat jij een keer ons hebt geïnformeerd dat Manon gaat trouwen?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is nou precies ook het geval. Manon, die wens jou ook een heel fijne dag toe samen met Louise.
2: Nou, dat was super lief, ja.
0: Ja, en nogmaals, maak er een prachtige dag van, hè?
2: Ja, ik ga vanavond een drankje met haar doen.
0: Heel goed. Richard en Louise treden vandaag in het huwelijksbootje. En dat doen ze dus in de Euroborg. Fantastische locatie.
1: Ja.
0: Ja, vandaag is naast de trouwdag dus van Richard en Louise ook Koningsdag. Denk je, hè? Dat is toch...
1: Koningsdag?
0: Eind april.
1: Ben je niet een beetje in de warm?
0: Nee.
1: In de war?
0: Nee, het is echt vandaag Koningsdag op 26 juni. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo na het Gronings Goud van deze week.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
5: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
3: Gronings Goud.

0: Hij kondigde hem zelf af. Lubega en Mambo number 5. En daarvoor natuurlijk het Groningsgoud van deze week. De nieuwe van Lucas en Gea. Laat me maar gaan. Ook op 6 in de Noord 9. De hitlijst van Noord.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vandaag. Je hebt het vast meegekregen. In Noord-Nederland code oranje vanwege de extreme hitte. Voor 8 andere provincies is zelfs code rood afgekondigd. Kortom, hoge temperaturen zorgen ook vandaag voor veel overlast. Nou, evenementen ontkomen daar ook niet aan, hoor. Door de verwachte hitte zijn verschillende activiteiten afgelast of aangepast. Organisaties kiezen ervoor geen risico te nemen voor deelnemers, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers. In heel het land worden dan ook mensen opgeroepen voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning zoveel mogelijk te vermijden. Nou, door de hitte worden bovendien plannen aangepast en blijven sommige mensen liever thuis. Dat brengt ons bij de vraag, hoe ga jij om met deze zomerse extremen? De stelling van vandaag is, met deze hitte blijf ik binnen.
2: Nou, tot nu toe is dat gelukt.
0: Ja, dat is knap, ja.
2: Tot een uur of twee.
0: Ja, we moeten er wel even doorheen. Ja, je moet natuurlijk naar de radiostudio komen, maar de rest van de dag...
2: Nou ja, even afhankelijk van hoe warm het binnen is geworden. Het is vannacht wel lekker afgekoeld ook in huis. Maar het loopt redelijk snel op. Dus als het echt te gek wordt, dan ga ik de deur wel uit om in de auto te zitten met de airco aan.
0: Oh echt? Nou ja, even rondjes rijden of
2: als
0: zo?
2: Als mij te gek wordt, ja.
0: Oh, nee. Ben jij ook zo'n type, Rob?
3: Nee, dat is veel te duur, joh.
0: Ja. Ja.
3: Weet je wel wat die brandstofprijzen doen?
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja. Nou, blijf jij de rest van de dag dan binnen?
3: Ja, rustig aan. Niet te veel dingen doen. Gisteravond al boodschappen gedaan. Doe meestal op vrijdag.
2: Wat slim.
3: Overdag. Ja, daar heb ik geen zin in met 36 graden.
2: Nee.
3: Nou ja, dus dat heb ik gisteren al gedaan. En, maar goed, ja, en voor de rest gewoon... ja, ik weet niet, als ik buiten kom, dan in de schaduw. Maar binnen hebben we comfortabel airco... Sinds vorig jaar.
0: Lekker.
3: Dus dat is wel lekker, ja.
0: Nou, daarom heb ik dus expres geen boodschappen gedaan. Ik moet er vandaag nog wel eventjes tussenuit. Want in die winkels is het vaak lekker cool.
3: Nou, dat is wel zo. In de winkel wel, ja.
0: Ja, dus daarom ga ik even boodschappen doen vanmiddag. Ja, even afkoelen.
2: Ja.
0: De stelling van vandaag. Met deze hitte blijf ik binnen en reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, door eventjes te bellen of te appen naar 050-3188-288. Je kunt ook reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur dus ook terug te vinden. En stemmen, dat kan natuurlijk zoals altijd via de app en de site.
0: Ja, en het wordt niet druk in Boeten. Want 75% van de stemmers zegt op dit moment... ja, met deze hitte blijf ik binnen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Nou, vanwege de warmte in code rood, code oranje wordt veel afgelast. Maar een klein verjaardagsfeestje moet toch kunnen?
2: Ja, natuurlijk. Dat is mijn kindje.
1: Gefeliciteerd!
0: En van harte zeg ik in ieder geval tegen 1507 Groningers. Want zoveel zijn er jarigen bij ons in de provincie vandaag.
2: Zo.
0: Ook een hoop prominente jarigen. Groot feest, bijvoorbeeld in het Koninklijk Huis. Want niemand minder dan prinses Alexia is jarig.
2: Ach, wat leuk.
0: De tweede dochter van Willem-Alexander en Maxima. Vandaag 21 geworden.
2: Gaat ook snel, hè?
0: Dat gaat heel snel. Ja. Een driewerf hoera namens de ochtendploeg. Ook Bram Moscovici is jarig vandaag. De mediapersoonlijkheid en voormalig strafadvocaat is vandaag 66 geworden. 52 kaarsjes staan dan weer op de taart van radio-dj Patrick Kikken.
2: Oh ja.
0: Hij is dus ook jarig vandaag. Net als Carlo Boshart, presentator, acteur, imitator. Ja, wat kan hij niet, hè? Ook een beetje een alleskunner. Hij wordt in ieder geval 57. Ook in de sportwereld groot feest. Een bekende sportpresentator is jarig. Kees Jansma, 79. En trainer Foppe de Haan viert vandaag zijn 83ste verjaardag. Ook Henk van der Meijden is vandaag jarig. We kennen hem allemaal als oprichter van Weekblad Privé.
2: Vriend van de sterren.
0: Zo is het. Ja. 89 is hij geworden. Mooie leeftijd. De muzikale jarige gaan we natuurlijk ook nog even bij langs. Chris Isaak. Isaak is vandaag 70 geworden. Ariana Grande viert vandaag haar 33ste verjaardag. En dat vind jij denk ik wel leuk.
2: Wat?
0: Pussycat.
2: Ja, vind ik leuk.
0: Ja?
2: Ja?
0: Ken je de zangeres?
2: Tony Willet.
0: Ja, wou ik zeggen. Ja, 73 geworden.
2: Ach, wat leuk.
0: Maar, ik zei het al. Het is
2: wordt
0: vandaag...
2: fly geserveerd, hè? Een limbaas.
0: Jazeker.
2: Ja, lekker.
0: Lekker. En daar nog veel hogere temperaturen natuurlijk. Maar ja, ik zei het al.
2: Wat?
0: Het is vandaag... ook Koningsdag.
2: Ja, hoe zat dat nou? Vond ik zo'n raar verhaal?
0: Nou, dat heeft te maken met dat er een echte koning jarig is. Namelijk de koning der piraten.
2: Oh ja.
0: Het is feest met Jannes. Zijn verjaardag gaan we vieren. Hij is 53 geworden. Van harte.

0: Het weerbericht van Jannes. Laat de zon maar schijnen. Jarig ook vandaag, hè? 53 geworden. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Zometeen natuurlijk het echte weerbericht. Niet op muziek, maar gewoon van Harma Boer. En daarvoor nog Noordnieuws. Rob, wat horen we zo?
1: Ja, dan hoor je hoe Leandro Bacuna reageert op de uitschakeling van Curaçao op het WK voetbal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Goedemorgen, het is bijna 19:30. Dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
1: Goedemorgen. Sinds middernacht geldt in Noord-Nederland code oranje wegens de hitte. In de rest van het land is het zelfs code rood wegens extreme hitte. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Tal van evenementen zijn daarom afgelast. Zo ging gisteravond nog een streep door het Abdijfestival Aduard, dat morgen zou worden gehouden, en door de wielerronde van Kloosterburen. Ook zijn de openingstijden van bijvoorbeeld de afvalbrengstations in Groningen aangepast. Die zijn vandaag en morgen alleen in de ochtenduren open. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie ter waarde van 1,5 miljoen euro. De Stevin-premie is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland en is bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving wat aan heeft. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert.
12: Ik ben daar echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten en dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt voor de mensen waar we het voor doen. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
1: Op de Borgesiusweg is de hoogte van Wedde vannacht een automobilist van de weg geraakt. Daarbij is de bestuurder tegen een boom gereden en tot stilstand gekomen op landbouwgrond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk is ontstaan is niet bekend. Twee woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht naar meldingen over drugshandel. Daarbij hebben agenten diverse goederen, geld en drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook een woning in Oldenhoven is doorzocht na een tip over een mogelijke hennepkwekerij. In de woning bleek inderdaad een wietkwekerij in aanbouw te zijn. Twee verdachten zijn aangehouden en worden verhoord door de politie. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst bij de Euroborg. Gebeurde op de kruising van de Bauma Boulevard met het Helpenpark in de stad. Hierbij raakten beide auto's beschadigd. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Een paar honderd mensen hebben gisteren op de Grote Markt in Stad gedemonstreerd tegen de plannen van het kabinet om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de WW, de WIA en de AOW. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. Volgens de vakbonden blijft er nauwelijks een sociaal vangnet over voor werkenden als zij ziek worden en uitvallen. Als het kabinet de plannen niet intrekt, dan dreigen de vakbonden met nieuwe acties te komen. En voor de vier Groningers in de selectie en staf van Curaçao is het WK-sprookje voorbij. Na de 2-0 nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust is Curaçao uitgeschakeld. Het team van de broers Leandro en Giorgino Bacuna, Gerald Margarita en fysiek trainer Angelo Seintje eindigde als laatste in de groep. Geen schande met zware tegenstanders Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. De uitschakeling zorgde voor emoties bij Leandro Bacuna.
6: Na de wedstrijd gingen we even met z'n allen in een kringetje staan. Natuurlijk komen de emoties uit. Ik bedoel, toen de scheidsrechter de laatste fluitje had gefloten, dan kwam bij mij ook eigenlijk al het druk, alles wat je zeg maar, op je schouders hebt om een ploeg mee te nemen. Die emotie komt dan gewoon, die komt dan boven.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. Op dit moment trouwens 19 graden bovenop de Martini-toren. Maar die temperatuur gaat oplopen hoor. De details over het weer krijg je zo van Harma.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
14: 0683-252-162.
16: De Ochtendploeg.
17: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, een zonnepark van 60 hectare in het Westerkwartier. Het is een plan in het nieuwe coalitieakkoord. Ja, wat er nog meer in staat, dat hoor je zo naar zomerse klanken van Sergio Mendes.

0: Zijn Mash Canada.
1: De gemeente Westerkwartier gaat door met de plannen om een zonnepark van 60 hectare aan te leggen in het zuidelijk Westerkwartier. Dat blijkt uit het kersverse coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. VZ Westerkwartier is de grootste partij en groot tegenstander van het zonnepark, maar ondanks dat worden de zonneparkplannen niet stopgezet. VZ Westerkwartier fractievoorzitter Frantina Kiekenbelt hierover.
2: Ik heb daar ook al eerder over gezegd dat het plan zoals het er nu ligt zo ingewikkeld is om daar een winstgevend park van te maken. Dat wij ons afvragen of daar überhaupt wel iemand op gaat inschrijven. En als...
3: Eigenlijk zegt u, we kunnen het te veilig inzetten, want het gaat toch niet door.
2: Nou, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen. Maar als het plan, die tender, want daar hebben we het dan over, er niet zou zijn, dan zijn de mogelijkheden veel groter. Dus de kans dat er dan een zonnepark zou komen, is veel groter dan.
3: Iets anders, misschien toch wel opmerkelijk, in ieder geval een koerswijziging, is dat statushouders niet meer per definitie voorrang krijgen bij het aanwijzen van een sociale huurwoning als die vrijkomt. Kan dat eigenlijk?
2: Ja, dat kan. Korte vraag, kort antwoord, maar dat kan.
3: Dat hebben jullie denk ik wel extra gecheckt, want er staat in het akkoord omschreven dat het wettelijk gezien ook mogelijk is. Was dat nog een heikel punt in de onderhandelingen?
2: Er is natuurlijk wel over gesproken, maar niet dat we daar vechtend over straat zijn gegaan. Nee, zeker niet.
3: Dus het niet voorrang geven van statushouders bij een sociale huurwoning daar gaat u niet later mee op de koffie komen?
2: Nee, zeker niet. Nee.
3: Iets anders wat nog wel uitgezocht moet worden, las ik, is dat jullie Westerkwartierders, inwoners, voorrang willen geven op een betaalbare koopwoning. Daar zijn jullie het volgens mij nog niet helemaal over eens, want dat moet nog verder onderzocht worden.
2: Nou, we zijn het er al wel over eens. Maar wij moeten nog even onderzoeken hoe lang, hoeveel procent. Want dat schijnt nogal wettelijk wat ingewikkeld te zijn. Dus we zijn het er wel over eens dat we dat willen. Maar de cijfers, hoe dat dan precies eruit komt te zien, dat moeten we nog onderzoeken.
1: Ja, dat zei Frantina Kiekenbelt, de fractievoorzitter van VZ Westerkwartier. Nieuwkomer binnen de coalitie van VZ, Pro en ChristenUnie is de VVD. Die partij gaat na 7 jaar oppositie nu meedoen in het gemeentebestuur. Jeroen Bette wordt de nieuwe wethouder, maar op die rol wil hij nu nog niet vooruitlopen.
4: Wij hebben nu een proces met elkaar doorlopen dat we een coalitieakkoord geschreven hebben. Daarin hebben we uitgangspunten neergezet. Daarin hebben we een richting aangegeven en het is nu aan het college om daar ook een uitvoering aan te geven. En dat debat wordt dan gevoerd in de gemeenteraad.
3: Ja, u zegt het al, het is aan het college. Volgens mij gaat u daarin zitten.
4: Ik ben op dit moment fractievoorzitter van de VVD, maar het klopt inderdaad dat de fractie mij naar voren heeft geschoven als kandidaat wethouder namens de VVD. Ja.
3: Wat misschien nu

0: Een beetje een lastig gesprek, maar hoe gaat het? Ja, u kijkt er uiteraard naar uit, kan ik me voorstellen. Maar waar gaat u uw tanden gelijk inzetten?
1: Nou, we gaan eerst naar 1 juli toe. En dan is de benoeming van het nieuwe college. En dan gaan we de zomer in. En dan gaan we eens even de stukken lezen. Dus dat komt daarna wel goed.
0: Wat is nou echt het VVD-geluid in dit coalitieakkoord?
1: Ik denk dat alle partijen zichzelf zullen herkennen in dit akkoord. Alle vier. En dat als mensen het lezen en ook de kiezer het leest, dat die ook echt wel elementen zien in wat ze zeggen. Hey, VVD heeft inderdaad daar aan tafel gezeten.
0: Is dat dan terug te voeren op bijvoorbeeld dat statushouders niet meer automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning?
1: Bijvoorbeeld.
0: Of op dat inwoners van het Westerkwartier voorrang krijgen of mogelijk gaan krijgen bij een nieuwbouwwoning?
1: Er zijn echt verschillende punten in het akkoord waarin je de stem van de VVD terugziet. Maar ook van de andere partijen. Dat is hoe het werkt. Je sluit compromissen met elkaar. Je maakt een gezamenlijk akkoord. En daarin zul je alle vier de partijen herkennen.
0: Wat heeft u als VVD moeten slikken in dit geval?
1: Nou, slikken. Het is een negatieve connotatie aan wat er voor documenten ligt.
0: Misschien iets minder negatief. Wat had u liever anders gezien?
1: Nou, dat is eigenlijk dezelfde vraag in andere woorden.
0: Dan komt hetzelfde antwoord, maar dan ook in andere woorden.
1: Exact.
2: Ja, dat zei beoogd VVD-wethouder Jeroen Bette tegen verslaggever Robert Pastoor. Volgende week woensdag wordt dan het nieuwe college geïnstalleerd in de gemeente Westerkwartier.

0: Sambar, Radio Noord en Homewrecker. Ja, op dit moment geeft de thermometer hier in de stad 20 graden aan. Maar die temperatuur die zal nog wel even verder stijgen. Halma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stef.
0: Ja, want hoe warm gaat het worden vandaag?
1: Nou, dik boven de 30 graden, hè? Ja, overal. En ook op de wadden gaat die temperatuur die kant op. En ja, dat kan wel eens de warmste dag van deze zomer worden. Want dit zijn natuurlijk extremiteiten, hè? Dat gebeurt niet zo ontzettend veel. Ja, en we moeten toch wel een lekkere, frisse nacht kunnen we ons door heel rustig aan op voorbereiden. Vandoor vanuit zijn drak maken, want er is gewoon heel veel zon. En die maakt die temperatuur in de doorrichting zo'n 32 graden op de wadden tot 36, misschien zelfs wel 37 graden verder de provincie. En de wind is zwak tot matig gekomen door het zuidoosten. Vanavond om 8 uur dan ligt de temperatuur rond 31 tot 33 graden. Vannacht 20 of 21 graden als minimum. In Muiden is er flink wat zon. De wind zwak tot matig gekomen door het noordelijke richting met 29 tot 32 graden. Op de wadden 24 graden. En in de loop van de avond vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. En het kan best pittige buien worden met kans op hoge en zware windsteun.
0: Arma, dankjewel.

0: En ook in de jaren 70 maakte ze al heerlijke zonnige muziek die we kunnen draaien op zo'n dag als vandaag. Boney M was dit en Sunny. Ja, wat is er voor nodig om jongeren aan een regio te binden en ze daar ook nog eens te houden? Nou, met die vraag worstelen meerdere regio's. Maar Eemsdelta heeft nu een concreet plan klaar liggen. De bouw van een urban sportspark en een koppelplaats moeten jongeren behouden voor de regio. Programmamanager Bert-Jan Boudewes is bij deze plannen betrokken. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om jongeren in de regio te houden?
1: Nou, wat we merken is dat, en ook hebben onderzocht, is dat de jongeren heel graag in de regio willen blijven. En alleen dat het zeker regio Eemsdelta lang niet allemaal duidelijk is wat daar voor kansen voor hun liggen. En daarom is bedacht van eigenlijk rondom die school die spiknet nieuw is, moet eigenlijk ook een plek komen waar bedrijfsleven, onderwijs en ook de overheden elkaar kunnen ontmoeten. En eigenlijk die, ja, niet alleen jongeren, maar ook andere de leeftijdsgroepen kunnen helpen om die kansen wel te vinden en makkelijker te vinden.
0: Ja, want kun je iets meer vertellen over die plannen die nu klaar liggen?
1: Ja, nou, heel veel mensen hebben we waarschijnlijk al wel een keer gezien. Rondom de Eemsdelta is natuurlijk die nieuwe school gebouwd, vlak naast de N33. En daar komt nu een heel groot stuk bij in de vorm van een park tussen eigenlijk Appingedam en Delfzijl. En daar komt de koppelplaats te staan samen met een urban sportspark, waardoor de jongeren van Delfzijl en Appingedam is bedacht.
0: Ja, is dit genoeg om jongeren in de regio te houden?
1: Nou, wat we wel weten is dat jongeren het fijn vinden als er aantrekkelijke dingen zijn in de regio. En dat is natuurlijk in de afgelopen tijd door allerlei vernieuwingen door de aardbevingsproblematiek is dat best heel lastig geworden in allerlei wijken. En daarom is gezegd, laten we iets bijzonders maken in het gebied wat ook jongeren aantrekt. En ook dingen georganiseerd kunnen worden eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Ja, wat vinden jongeren dat zelf van deze plannen?
1: Nou, een groot deel van het hele plan is samen met jongeren bedacht. Jong Noord heeft zich daar ook heel erg hard voor gemaakt binnen de gemeente Eemsdelta. Ook de jongeren van de school zijn er op diverse plekken eigenlijk bij betrokken geweest en bij meegedacht. En we hebben ook jongeren gevraagd wat ze eigenlijk heel graag willen. En dat monitoren we ook, dat doet de Universiteit van Groningen. En daarom weten we eigenlijk wat de jongeren ongeveer wel en niet zouden willen. En we weten eigenlijk ook wat het bedrijfsleven heel goed wil. Dus eigenlijk vraagt iedereen om een soort van koppeling tussen de verschillende groepen.
0: Ja, was dat een moeilijke puzzel om te leggen?
1: Ja, zeker moeilijk, omdat we natuurlijk eerst te maken hadden met het samenvoegen van de scholen op één plek. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat al heel ingewikkeld is. En daar heeft de school zich knap doorheen gewerkt. En nu is er eigenlijk een nieuwe spaar aangebroken. Dus eigenlijk ook dat eigenlijk tussen Appingedam en Delfzijl een bijzondere plek komt te staan. Ja, dat is met veel overleg en participatie weer daar tot stand gekomen nu.
0: Ja, het bouwen van dit soort locaties dat staat er niet van de een op de andere dag. Wat is eigenlijk de tijdlijn voor deze plannen?
1: De wierde wordt nu bouwrijp gemaakt. Dus die plannen die worden nu echt in uitvoering gebracht. Naar de bouwvak gaat dat beginnen deze zomer. En dan waarschijnlijk 2027 is de koppelplaats klaar. En 2028 is dan ook het Urban Sportspark klaar. En daar komen dan pumptracks in, er komen fitnessroutes in. Er komen gewoon lekkere plekken waar je in de zon kunt zitten in. Er komt ook een verbinding met het station bij. Dus we werken echt helemaal aangeheeld aan beide plaatsen, Delfzijl en Appingedam, als een echt nieuw onderdeel van de beide plekken.
0: Programmamanager Bert-Jan Boudewes, dankjewel voor de toelichting. Zometeen hier de laatste nieuws van de NOS van 8 uur na deze van Diana Ross, My Old Piano.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
13: Jazeker, houden wij het vol.
14: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
12: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
15: En om 8:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie van 1,5 miljoen euro. Dat is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert.
17: Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten en dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt.
16: Op de Borgesiusweg bij Wedde is vannacht een automobilist van de weg geraakt. Daarbij is de bestuurder tegen een boom gereden. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En voor de vier Groningers in de selectie en staf van Curaçao is het WK voetbal voorbij. Curaçao eindigde na de nederlaag tegen Ivoorkust gisteravond als laatste in de groep. Na de wedstrijd kwamen bij Leandro Bacuna de tranen los. Maar hij is trots op de prestatie van de Blue Wave.
7: Ja, we hebben Curaçao gewoon op de kaart gespeeld. En iedereen weet nu eigenlijk gewoon wat Curaçao is.
16: Meer nieuws, straks om 8:30.
18: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
19: Mijn koffer?
18: Ja, we gaan op wereldreis.
19: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
18: Op Rokkeldijs.
19: Van 24 tot en met 28 juni.
18: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
19: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
20: Scootmobiel of rollator nodig?
21: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
25: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
26: Radio Noord.
27: De ochtendploeg.
28: Met Stefan Kosters.
29: Goedemorgen, iets na 8 op de vrijdag. We gaan zo het nieuws van afgelopen week bespreken. In onze nieuwsdiscussie, Henry Kruithof en Goos de Boer schuiven zo aan.

0: Heerlijke muziek van Michael McDonald en Street Freedom. En daarmee is het 8 minuten over de 8 op deze vrijdag. Het tijdstip natuurlijk dat we altijd de week bespreken die bijna achter ons ligt. De week van hoogbezoek uit Den Haag aan onze provincie. Groningers die niet zitten te wachten op kerncentrales en de oproep van het waterbedrijf om zorgvuldig om te gaan met drinkwater. Ik ga het allemaal bespreken met voormalig VVD-spindokter Henry Kruithof en verslaggever Goos de Boer van RTV Noord. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, laten we dan direct maar beginnen met het politieke nieuws. Want we hadden deze week weer hoog bezoek uit Den Haag. Het lijkt soms wel een verplichte excursie hè, voor landelijke politici rondje Groningen. Rob Jetten was in Ter Apel en noemde het onuitlegbaar dat één gemeente de asieloverlast moet dragen. En minister Heerma bezocht Loppersum in het aardbevingsgebied, waar stuitte op een muur van wantrouwen en onrust. Twee zware dossiers, twee Haagse gezichten. Maar wat levert zo'n bezoek nou ook echt wat op? Of is het vooral voor de bühne? Nou Goos, jij was erbij toen Rob Jetten in Ter Apel aankwam. Wat was het doel van zijn bezoek eigenlijk?
2: Nou ja, hij wilde gewoon gaan kijken. Kijk, we weten ook dat het de maand al daar problematisch is. En we weten eigenlijk ook al dat dat eraan staat te komen. Dat was al heel lang bekend dat het die kant weer op ging deze zomer in Ter Apel. Dus zijn asielminister was al geweest. Dus ja, dan komt er ook een moment dat de premier van dit land daar gaat kijken. Op zich is dat ook wel logisch. Alleen ik sprak met een aantal mensen in Ter Apel. En mensen hebben zoiets van, ze hebben al 8 bewindslieden gehad, geloof ik, in Ter Apel, die over deze problematiek gaan. Komen allemaal kijken, beloven allemaal van alles. Ik moet zeggen dat Jetten daar wat voorzichtig mee was geworden, want zijn asielminister zei een paar weken geleden nog: voor de zomer komen we met een structurele oplossing. Nou, het is hoogzomer inmiddels en die is er niet gekomen. Dus hij was wel wat voorzichtiger. Maar ja, in Ter Apel hebben ze zoiets van, daar is weer iemand en er komen weer beloftes. En wat hebben we er allemaal aan? Aan de andere kant is het wel zo dat we ook klagen als ze niet komen. Ze moeten ook wel de situatie bekijken. En
3: dat is waar, maar om met je openingsvraag te beginnen, het is wel voor de bühne. Ze komen echt wel voor de bühne. Ze leren er niks nieuws. Want alle problematiek die ze daar verteld wordt, weten ze natuurlijk al lang. En alle voorgangers ook, bovendien. Dus het is wel voor de bühne. Maar ja, aan de andere kant, je hebt gelijk, Goos. Als ze niet komen, is het ook niet goed. Dus...
2: Nee, maar het is wel symbolisch inderdaad. Je hebt wel gelijk. Het is wel van, nou ben ik ook geweest. En nu is de premier geweest. Nu weten we in Den Haag wel dat er hier een groot probleem is. Terwijl dit probleem, dat lag gewoon al lang op straat. En wisten we allemaal. En het lost ook eigenlijk niks op. Hè? Want dat heb ik dan wel een beetje. Dan is het afgelopen. Je hebt hem even gesproken. Ja. Nou ja, goed. Hij reageert er overal op.
3: Ze dronken een glas erin en het en alles bleef zoals het was. Ja, het is echt zo hoor. Ik ben daar behoorlijk cynisch over. Je verandert niks aan op deze manier. Het feit dat ze komen verandert niks aan de situatie. Dan moet er iets gebeuren. En de vraag is natuurlijk al jarenlang, en wat dan?
2: Ja,
3: ik ben toen Hans Alders begon als Nationaal Coördinator Groningen, het is al een paar dagen terug, ben ik met hem samen, was ik een van de 4 medewerkers die er toen zat. En ik ben daar een paar jaar tot Hans Alders wegging gebleven. De problematiek is niet veranderd. Alleen het aantal mensen dat er werkte. Toen waren
2: het
3: 4.
2: Ja, want dat waren 4. En nu zijn het er meer dan 1000. En er is nog een club. En dat is ook meer dan 1000. Dus je komt op meer dan 2000 medewerkers. Ja. En als de problemen vervolgens door die grote organisatie soepel zouden worden opgelost. Maar ik heb wel eens de indruk dat de problemen alleen maar groter worden.
0: Ja. Ja, dan is het dus niet meer dan een slimme politieke profilering misschien wel.
3: Ja, en het moet. Ik bedoel, daar het grootste gelijk in natuurlijk. Je moet wel. Je kunt ook, want anders krijg je het verhaal dat je niet komt. Het is ook zo. Dus dat...
2: Ja, die beloftes iedere keer. Ik kan me Mona Keijzer bijvoorbeeld nog herinneren. De overlastgevende asielzoekers. De kansloze, de kansarme asielzoekers. Die zou ze aanpakken. Ze noemden zelfs getallen. Ik zie haar dan nog staan voor de poort van een aanmeldcentrum. En alle media eromheen, alle ploegen eromheen. En dan stond ze te stralen enzovoort. Want
3: genoeg cynisme.
2: Eindelijk zou zij zorgen.
3: Genoeg cynisme.
2: Ja, dat is gewoon zo. En als zij nou de enige was, maar ik heb er meer meegemaakt.
3: Nee, het is waar. Je hebt volkomen gelijk.
2: Er zijn er trouwens bij waar je toch het gevoel hebben, het kan ze wel wat schelen, maar ik heb ook wel vaak tegenover een minister, een staatssecretaris of wat dan ook, premier, ook Rutte ook in het verleden gestaan, waarvan je het idee hebt van eigenlijk raakt het ze niet eens. Nee. En bij anderen heb ik dan wel het gevoel, nog wel een beetje, want daar zit nog wel een beetje empathie in.
3: Ja, wat dat betreft kan ik
2: ook heel veel niet hoor.
3: Kan ik uit insight ook vertellen dat ook Mark Rutte echt nooit echt geïnteresseerd geweest is in dit,
2: hem ook wel gevoeld. Ik heb hem ook wel vaak voor de microfoon en camera gehad. En hij is heel vrolijk, hij is heel prettig. En ik kreeg bij Jetten trouwens een beetje hetzelfde gevoel. Hè. Ik denk van, het is alsof een soort Rutte 2.0 of noem het maar op. tegenover hem staat. Maar die heeft dat ook wel een beetje. En ja, toch die glimlach. En wat je ook tegen hem zegt. Ja, dat glijdt van hem glijdt af van op een of andere manier. En ja, vervolgens is het weer in het autootje. En dan is het richting Den Haag. Ja, en dat hebben ze dan niet in de gaten. De frustratie in Groningen en het draagvlak. Ja, neemt elke keer bij zo'n bezoek eigenlijk af. Kijk eens op Facebook. Ik zag dat ook van Heerma, die was hier geweest. Hè, want er waren weer fouten gemaakt. Noem alles maar op. Er moeten allerlei versterkingsrapporten over. En als je dan op Facebook de reacties... Ja, die zijn allemaal gelijk eigenlijk uit Groningen. Zo van, ja, wat heb je eraan? Gaan ze weer naar Den Haag?
3: Ja, niks. Maar ze hebben gelijk. En ze hebben gelijk, want daar hebben ze ook niks aan. Dat is natuurlijk ook
2: maar
3: een punt.
2: Wat moet er dan wel gebeuren? Ja, dat is wel de vraag.
3: Ja, ja zeker.
2: Hoe moeten ze het dan doen? Moeten ze vanuit Den Haag doen? Is toch niet goed, hè?
3: Nee, dat zeker niet. Ik denk dat de regelgeving veel simpeler moet. Het feit dat er 2200 man bezig zijn met dit aardbevingsdossier in Groningen. Ik woon toevallig naast ze allemaal. Ik zie ze elke morgen. Die 22, nou niet alle 2200. Maar het feit dat dat nodig is, betekent dat de regelgeving te ingewikkeld is. Want daar gaat het natuurlijk om. Dus de regelgeving moet veel simpeler. Waardoor je ook met veel minder ambtenaren toe kunt. Om een veel globalere regelgeving te maken. Waarbij je veel sneller kunt werken. Alles moet gedetailleerd.
2: Gaat, hè? Ja, dat klopt. Want als het niet goed gaat, valt me nu ook weer op. Dan komt er weer een nieuwe regel.
3: Ja, natuurlijk.
2: En mensen zitten nog in die oude regel. Ja, en dan moet uitgelegd worden hoe die nieuwe regel. Ja. En mensen haken daar ook op af. Hè? Dat hoor zeker. Ik ook van mensen. Die snappen dat ook gewoon niet meer.
3: En terecht niet.
2: Dat gaat ook fout, ja. Alleen, wij constateren het hier. Alleen de vraag is even, dat geldt voor Ter Apel ook. En dat vind ik, ja...
3: Ter Apel is een lastiger probleem wat dat betreft.
2: Dat klopt. Maar het is wel bij deze problemen... en je ziet dat bij de toeslagenaffaire feitelijk ook... bij alle grote problemen in het land... dat de overheid er niet in slaagt om de vat op te krijgen.
3: Nee, dat is waar.
2: En dat is bij Ter Apel zo. En dat is al jaren zo in het hele gaswinningsdossier. En dat vind ik wel een trieste constatering. Want uiteindelijk staan de mensen die de dupe zijn... staan allemaal in de kou. Nee,
3: dat is absoluut waar.
2: En de overheid, lukt het gewoon niet.
1: Ik denk dat we over een jaar, misschien nog wel meerdere jaren... weer over hetzelfde onderwerp hier kletsen.
2: Volgende week misschien al.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Schat ik zo.
1: We gaan door naar de energietransitie. Een onderwerp dat Groningen ook als geen ander kent. Er wordt landelijk veel gesproken over de bouw van nieuwe kerncentrales. En regelmatig valt dan natuurlijk de naam van de Eemshaven als ideale locatie. Maar uit onderzoek van Ipsos blijkt heel duidelijk... het overgrote deel van de Groningers zit hier absoluut niet op te wachten. Ja, verrast deze uitslag?
3: Nee, die verrast natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, dat wisten we bovendien al wel. Er is al eerder onderzoek naar geweest. We weten dat Groningers dat niet willen. En dat vind ik een belangrijk argument, maar niet het enige. Het is een belangrijk argument dat Groningen dat niet wil. Maar je moet ook kijken naar... als die kerncentrales nodig zijn, hè, dat is een andere vraag. Dat is een vraag die overigens ook nog open ligt natuurlijk. Maar stel dat je dan zegt van nee, we hebben ze echt nodig. We hebben twee kerncentrales nodig. Dan moet je wel kijken naar de meest geschikte locatie. Dat vind ik dan ook wel weer. Zeeland valt af omdat er geen kabels liggen. Dan moeten nieuwe kabels getrokken worden vanuit Zeeland. En in Zeeland staat er alleen, dat is natuurlijk ook het punt. Je kunt niet alle energieopwekking op één plek doen. Dus daar begint het dan mee. Dan ga je kijken naar een aantal andere locaties. Ja, ik kan niet helemaal goed beoordelen waarom de anderen afvallen. Maar de Eemshaven lijkt een heel geschikte locatie voor één of twee kerncentrales. Als je twee van die kleine, dat zou dan kunnen. Ik vind niet dat je bij voorbaat moet uitsluiten, maar ik vind de stem van de Groningers zelf heel belangrijk.
2: Ja,
3: maar
2: want hoe was het weer aangevlogen? Ja. Want dat is mijn zwaar eigenlijk ook, want ik begrijp het ook allemaal wel. En ik snap ook best wel dat de Eemshaven daar geschikt voor is. Maar er blijkt niet enig empathie uit met de problemen in Groningen. Dat je het op deze manier aanvliegt en dat je het op deze manier... Want laten we wel wezen, het advies of de conclusie komt wel uit een andere hoek. Maar dat is natuurlijk in samenspraak met het kabinet, met de Haagse politiek. Dat is natuurlijk bekend. Dus ja, als je het op deze manier over mensen weer heen stort... want dat is wat er feitelijk gebeurt... ja, dan gaan al hakken in het zand, dat snap ik wel. Ja, en als je er een ander proces van maakt... je gaat eerst met mensen praten en je geeft Groningen... geef je ook nog iets van wisselgeld... ja, dan heb je in elk geval een beetje kans. Want nu heb je gewoon geen kans. Want die bestuurders hier, die zijn allemaal dwars voor gaan liggen nu al. En de inwoners van het gebied ook. En ik vind daar ook wel wat van. Want uitgerekend in deze periode dat weer eens blijkt... dat er allerlei fouten worden gemaakt in de aardbevingsdossier. Dat rapen blijft... blijft vastlopen en dat Groningen het weer moet oplossen. Ja, dan zeg je
3: maar, Groningen niet
2: oplossen.
3: Nu
2: hebben we nog een ander cadeautje.
3: Ja.
2: Leuk dat jullie dat allemaal doen en dat jullie het allemaal accepteren, ja, die problemen. En nu komen we nog even met een kerncentrale voor jullie. Ja, als je het op die manier brengt, dan kun je het vergeten.
1: Ja, ja, en ook al is de Eemshaven misschien wel de meest logische plek. 8 op de 10 Groningers is tegen. Ja, dan kun je dan als kabinet zijnde toch niet zomaar naar je neerleggen.
3: Nee, niet zomaar. Dat ben ik met je eens. Maar je kunt het naar je neerleggen. Dat is, laat wel helder blijven. Ik ben met je eens. Hè. Je moet er heel erg rekening mee houden met die bezwaren. Maar het kabinet kan beslissen om het te doen. Dus die kan alle bezwaren overroelen en kan beslissen omdat het in het belang is van het land.
2: Ja, ik heb Jette dat ook gevraagd. Hè, van, in feite, lekker dan. Problemen nog steeds in het aardbevingsgebied met de afwikkeling van allerlei toestanden. Groningen moet eigenlijk de problemen van Trapel iedere keer maar weer oplossen met noodopvang. En als cadeau krijgen we dan vervolgens die kerncentrale. En ja, dan zegt hij van, dat is toch helemaal niet zo ver. Daar moeten we nog over praten enzovoort.
3: Ja, dus,
2: ja, dat is het antwoord wat je eigenlijk kon verwachten ook wel van hem in deze. Dus hij houdt het ook open. Ik vind trouwens wel het meest opmerkelijk van deze week dat de D66-fractie in de Tweede Kamer heeft gezegd van ja, wij houden het toch wel aan vast. Want er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer, ja, van de NSC, geloof ik, dat die was, dat die kerncentrale niet in de Eemshaven zou moeten komen. En D66, de fractie, heeft nu gezegd van ja,
3: en dan blijven
2: wij hebben daarvoor gestemd. Dus wij gaan nu niet opeens het schip gaan we de andere kant op laten varen. Dus dat zegt mij wel iets, dat deze koers ook nog zeker niet gelopen is.
3: Nee, maar dat is ook zo. Het is ook nog niet gelopen. Maar het tegendeel is ook niet gelopen.
2: Nee, en er is wel een belang natuurlijk. Want wij zitten omhoog met z'n allen en kunnen net zoveel alternatieven hebben. Maar het is gewoon niet voldoende. We hebben eigenlijk, om dit land nog een beetje door te kunnen laten draaien, hebben we die kerncentrales nodig, hebben we uitbreiding nodig. Ja, en wij weten ook dat het heel lang gaat duren voordat die er uiteindelijk zijn en ook draaien. Dus ja, dat moet je nu wel eens een keer in gang gaan zetten als je het menens is. Dus ik snap het wel dat de discussie nu komt.
1: Ja, wordt vervolgd, want later dit jaar maakt de minister inderdaad de meest logische locatie bekend voor zo'n mogelijke kerncentrale.
2: Ik zeg Flevopolder, maar oké, dat kan niet.
1: Dat zou kunnen.
2: Ik heb een alternatief, Flevopolder. Oké, we zullen het zien.
1: Waterbedrijf Groningen komt met een dringende oproep. We moeten overmatig waterverbruik vermijden. Ze vragen ons concreet om bijvoorbeeld korter te douchen. En dat het liefst ook nog eens op andere tijden. Ja, heerlijk zeggen.
2: Heb je een korte douche vanmorgen?
1: Ik heb heel
2: korte
1: je al aangepast?
2: Had meer met mijn klokje te maken.
3: Ik douche altijd heel kort. Ik douche altijd heel kort. Dus dat is verder geen. Ik douche elke morgen maar heel kort. Dus
1: die oproep was niet aan jullie gericht. Dan bij deze. Wat vind je dan van zo'n oproep van het waterbedrijf? Ja. Is dat betuttelend? Pure noodzaak?
2: Moeten ze doen?
3: Nee, dat moeten ze doen. Ja, zij hebben een probleem met water, de drinkwatervoorziening. Dus dat zij in deze tijden zeggen, jongens, kom op, zo weinig mogelijk drinkwater gebruiken. Behalve om zelf te drinken, want dat moet je nou weer juist wel doen.
2: Dat is wel ingewikkeld.
3: Ja, je moet wel veel drinken.
2: Onder de douche drinken, maar misschien helpt dat.
3: Ja. Maar niet die tuin sproeien en al dat soort dingen met drinkwater. En dat begrijp ik heel goed.
1: Ja, aan de andere kant kun je toch ook allemaal logisch nadenken.
2: Dat er de afgelopen dagen heel veel zwembaden, ik zie er ook heel veel schijnen, behoorlijk vol met water zijn gestort, eerlijk gezegd. Ja, en dat is wel wat meer water dan dat je een keer gaat douchen of de wc doortrekt. Hè. Dus het is wel een beetje relatief natuurlijk.
3: Nee, dat is waar.
2: En die zitten allemaal vol op dit moment, die zwembaden, volgens mij.
1: Ja, en deze oproepen die komt volgens mij ook ieder jaar wel weer.
3: Nou ja, als het weer een keer warm wordt, dan komt
2: de zwembaden waren uitverkocht. Ik wilde nog even een zwembadje halen, maar het was uitverkocht. Dus ja, allemaal die verkocht zijn, zitten allemaal vol water op dit moment. Ja. Dus ik denk dat het kwaad al een beetje geschiet is.
1: En toen op zoek naar een ventilator? Of
2: ik heb er zelf persoonlijk niet zoveel last van. Dat het warm is, eerlijk gezegd. Nee. 'S nachts niet en overdag niet. En nee, eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk wel lekker dat het zomer is.
3: Ik vind het niet altijd prettig dat ik op het noorden woon, maar nu wel. Ik heb heel weinig last van de zon in huis en dat scheelt enorm.
1: Ja, en die extreme temperaturen die staan ook centraal in ons lopend vuur. Ik leg die nog even aan jullie voor. Code oranje in Groningen en andere provincies, 8 zelfs code rood. De stelling is, met deze hitte blijf ik binnen. Nou, jullie zijn al eventjes naar buiten geweest. Het is nu nog aangenaam, maar hoe zit dat bij de rest van de dag?
2: Ach ja, ik heb van de week ook 2,5 uur op onze premier staan te wachten in de brandende zon in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat heb ik overleefd, dus ik ga vandaag gewoon naar buiten. En ik schat zo dat ik dat wel ga halen, eerlijk gezegd. En ik vind ook wel een beetje dat we met z'n allen wel vreselijk bang zijn gemaakt met dit soort mededelingen. Ouderen bijvoorbeeld, wat doet dat met ouderen? Die krijgen het daar volgens mij meer benauwd van dan van het weer van al die waarschuwingen.
3: En ik behoor tot die doelgroep.
2: Ik ook, eigenlijk.
1: Ja, aan alle punten die die ook in het Nationale Hitteplan staan beschreven?
3: Ik heb geen idee.
2: Ik heb het ook niet bestudeerd. Ik word een beetje gek ook van alle media-aandacht. Maar dat kan ook aan mij liggen.
3: Weer een bericht, en nog een bericht. Jawel, maar het wordt misschien 40 graden in het land vandaag. Het is natuurlijk ook wel behoorlijk extreem.
2: Zeker.
3: Dus het is,
2: zeker, maar het wordt ook wel weer koeler. Dus,
3: het wordt ook wel weer koeler.
2: Het lijkt een beetje met de berichten alsof je als je buiten komt... dat je bijna neervalt. En dat vind ik zwaar.
3: Maar wij hier wel. We hebben het nogal makkelijk hier. Want we hebben geen code rood hier.
1: Ja, en dat zeggen wij ook nu vanuit een studio met een heerlijke airco die brult.
2: Auto zo meteen weer airco. Waar hebben we het eigenlijk over?
3: Komt al goed.
1: Zo is het. En misschien nog wel een zwembadje straks. Dank jullie wel voor jullie komst. Henry Kruithof en Roos de Boer. En wil je ook meepraten in ons lopend vuur van vandaag? Dat kan natuurlijk. Stemmen kan via de app van Noord of op rtvnoord.nl. En meepraten doe je zoals altijd via 050 3188 288.

0: Gewoon vrolijk van, hè? Bruno Mars van Noord en I Just Might. En inmiddels is het ook al bijna 8:30 in Stad en Ommeland. Bijna tijd voor Noordnieuws. Rob, wat horen wij zo?
1: Ja, het ene na het andere evenement werd afgelast de afgelopen dagen. Maar in Westerwolde gaat een evenement wel door. Zo denk ik, hoor je welk.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie van 1,5 miljoen euro. De Stevin-premie is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. En is speciaal bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving wat aan heeft. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert. Ook prijst de jury de manier waarop Sommer wetenschap begrijpelijk maakt voor een breed publiek, bijvoorbeeld via interviews en boeken. Sommer vertelt waarom ze dat belangrijk vindt.
9: Ik ben breinonderzoeker. Dat onderwerp leent zich daar ontzettend voor, want iedereen heeft een brein. Dus wat wij hier vinden is eigenlijk voor iedereen van belang. Wij halen veel subsidies weg bij NWO en ZonMW en Europese Commissie. En dat is natuurlijk, ja, ergens toch belastinggeld. Dus ik vind dat we ook de plicht hebben om te rapporteren over wat wij doen aan burgers in het algemeen, in Europa en in Nederland.
1: Woningeigenaren in het Westerkwartier kunnen tot en met 2030 een verhoging van de onroerende zaakbelasting tegemoet zien. Blijkt uit het coalitieprogramma dat PRO, VZ Westerkwartier, ChristenUnie en VVD gisteren hebben gepresenteerd. De belastingverhoging is volgens de partijen nodig omdat er vanaf volgend jaar structureel te weinig geld beschikbaar is. Schrappen in sociale voorzieningen behoort voor de nieuwe coalitie ook tot de mogelijkheden. Een van de afspraken in het coalitieprogramma is dat mensen die al in Westerkwartier wonen voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwbouwwoning, zegt Frantina Kiekebelt van VZ Westerkwartier.
10: We zijn het er al wel over eens, maar wij moeten nog even onderzoeken hoe lang, hoeveel procent, want dat schijnt nogal wettelijk wat ingewikkeld te zijn. Dus we zijn het er wel over eens dat we dat willen, maar de cijfers, hoe dat dan precies eruit komt te zien, dat moeten we nog onderzoeken.
1: De politie heeft nog niemand aangehouden voor het dichtlijmen van supermarktdeuren in de stad Groningen. Medewerkers van 3 supermarkten aan de Eikelaan en de Siersteenlaan konden hun winkels daardoor eergisteren niet openen, meldde stadsblog Sikkom. Dat kon later alsnog nadat de sloten waren vervangen. De deuren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vastgelijmd, zo werd duidelijk uit camerabeelden. Voor de vier Groningers en de selectie en staf van Curaçao is het spookje voorbij. Na de 2-0 nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust is de Blue Wave uitgeschakeld op het WK voetbal. Team van Leandro en Giudino Bacuna, Joe Margarita en fysiek trainer Angelo Seintje eindigde als laatste in de groep onder Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Na de wedstrijd kwamen bij Leandro Bacuna de tranen los.
11: Ja, veel vreugde, denk ik. Ik denk, als je weet waar wij vandaan komen als Curaçao zijn, wat we eigenlijk gedaan hebben, dat gewoon ja, goede emotie is. En, ik was gewoon super trots op elke speler. En, ze vroegen me ook aan het einde om wat te zeggen, maar ja, mijn woorden kwamen er niet uit, laten we het zo zeggen. Dus uiteindelijk ga ik misschien nog even als we terugkomen en in het hotel, dat alles gezakt is, ga ik nog wel even met de spelers praten en hun bedanken voor wat ze gedaan hebben. Want ja, we hebben Curaçao gewoon op de kaart gespeeld en iedereen weet nu eigenlijk gewoon ja, wat Curaçao is.
1: En de Groninger basketballer Rienk Mast is de afgelopen twee nachten niet gedraft door een team uit de Amerikaanse NBA. Maar de 24-jarige ex-speler van Donar krijgt deze zomer alsnog de kans om zich te bewijzen bij een profteam. Want Mast heeft een zogeheten Exhibit 10 contract, een jaarcontract tegen een minimumsalaris, getekend bij de Indiana Pacers, waar Rick Smits in de jaren 90 nog furoren maakte. Betekent niet direct dat Mast straks in de NBA gaat spelen. Maar als hij boven verwachting presteert, kan het jaarcontract wel worden omgezet in een normaal contract. Of hij krijgt een contract waarbij hij zowel kan uitkomen voor Indiana in de NBA als voor de opleidingsploeg van de Pacers in de G-League. Mocht Mas na een jaar alsnog worden weggestuurd uit Indianapolis, dan krijgt hij een bonus die kan oplopen tot $75.000. Meer daarover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Rob, dankjewel. Zometeen natuurlijk meer over de hitte die onderweg is. Harma gaat je zo bijpraten in een uitgebreid weerbericht.
13: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt?
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst?
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
19: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Stefan Kosters.
12: Goedemorgen. Door de hitte zijn er veel evenementen die niet doorgaan. Maar er zijn ook uitjes die dus wel doorgaan. Zometeen nog een voorbeeld. En muziek is er van The Spice Girls. Wanneer

0: Ja, heel groot in de jaren 90. De Spice Girls en Wannabe. Nou, tussen de rozen en struiken is het dit weekend weer tijd voor Dichters in de Prinsentuin. Op het programma staan tientallen voordrachten, gesprekken en workshops. En ik heb de stadsdichter van Groningen aan de lijn. Zij staat ook op het podium. Jamie Hendricks, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, we horen van veel evenementen dat ze afgelast worden, maar dit gaat nog wel door?
1: Helaas gaat de officiële opening vanavond niet door. Die zou plaatsvinden in Grand Theater, maar dat is iets te warm. Maar we hebben nog wel een vrijdagmiddagborrel bij Noordwoord zelf. Dus met wat dichters en muziek. Dus gelukkig kan dat nog wel doorgaan.
0: Dat wou ik zeggen, ja, gelukkig wel. En het is ook niet de eerste keer dat jij er staat. Kun je eens die sfeer omschrijven bij Dichters in de Prinsentuin?
1: Ja, het enige wat er bij me opkomt is magisch. Het is zo bijzonder dat dichters uit alle windstreken samenkomen in die prachtige tuin.
0: En vooral gewoon heel gezellig, denk ik.
1: Ja, dat sowieso. En ja, het is gewoon fantastisch dat er beginnende dichters geprogrammeerd worden met grote namen. En dat jij opeens staat op te treden terwijl jouw grote voorbeelden naar jou aan het kijken zijn. Ja, waar gebeurt dat nou? Ik kan me geen plek voorstellen waar dat nog meer gebeurt eigenlijk.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel culturele evenementen in de stad. En is juist daarom zo'n poëziefestival als Dichters in de Prinsentuin onmisbaar?
1: Het is absoluut onmisbaar. En het zet Groningen ook enorm op de kaart. Iedereen wil ooit een keer hebben opgetreden op Dichters in de Prinsentuin. En dat maakt het wel heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, voor de dichters is het heel leuk dus. Voor het publiek ook? Wat kunnen ze verwachten?
1: Van alles. Hele serieuze, zware poëzie tot hele lichte, humoristische poëzie en alles ertussenin. En wat het leuke aan de Prinsentuin is dat het open is. Dus er komen ook heel veel mensen langs de tuin lopen die geen idee hebben wat Dichters in de Prinsentuin is. En die komen dan binnenwandelen en die worden helemaal verrast en betoverd. En ja, dat maakt het ook zo'n hele bijzondere plek.
0: Ja, wat is jouw rol precies?
1: Ik presenteer het podium op de Grote Markt. Dat is nieuw dit jaar. We willen dus nog meer mensen lokken naar de Prinsentuin. En dat gaan we doen met een poëziepodium op de Grote Markt van 1 tot 5. Zullen daar verschillende dichters optreden. En dat mag ik presenteren, dus daar heb ik heel veel zin in. En zondag treed ik zelf op het Theeveld en in de loofgangen van de Prinsentuin.
0: Ja, met welk gevoel hoop je dat bezoekers naar jouw optreden weer naar huis toe gaan?
1: Ik doe zelf ook stand-up comedy, dus ik heb heel veel humoristische poëzie. Dus ik wil mensen vooral laten lachen

0: plezier maken, maar ook wel een beetje verward achterlaten op een positieve manier.
1: Oké, okay. Nou, heel veel plezier in ieder geval dit weekend.
0: Ja, heel erg bedankt. Ja.
1: Jamie Hendricks, stadsdichter van Groningen, dankjewel voor de toelichting. Ja, en zometeen natuurlijk Harma met een uitgebreid weerbericht. Maar eerst tijd voor nieuwe muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran zijn dit met Repeat It. Stay.

0: Ja, ze zijn echt vrienden geworden. Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze hebben dus ook samen een plaatje opgenomen. Repeat It. Hallo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, vandaag geldt in Noord-Nederland code oranje vanwege de extreme hitte. Voor 8 andere provincies zelfs code rood. Daarom is onze stelling van de dag, ons lopend vuur. Met deze hitte blijf ik binnen. Jij hebt natuurlijk ook al gestemd. Wat heb jij gestemd? Eens of oneens?
1: Nee, absoluut nooit. Ik ga gewoon mijn gang. En ik ben ook vooral heel verboden. We hebben... Ja, dat is dan ook weer zoiets. We hebben een zwembad. We hebben geen last van de hitte. En onze duiden, die kennen er ook wel over. Gewoon in mijn tandje leger. En vanmorgen op tijd ben ik al met de honden aan de wandel geweest. Alles gaat gewoon zijn gang.
0: Maar je houdt er wel een beetje rekening mee dus?
1: Nou, je moet lusten naar je lichaam en vooral heel veel water drinken. Ik denk dat dat het is. En het kan op een gegeven moment ook een beetje te gek worden van al die woorschade. Dus vrouwen, toen genoten we gewoon van het mooie weer. En als het dat te groot was, dan gingen we met mijn koor zwemmen. En we gingen naar het strand en het was feest.
0: Ja, nou, ik geniet nu ook enorm hoor. Volop onder de airco. Ja.
1: Wat, sorry?
0: Ik geniet ook volop bij de airco nu.
1: Ik nooit, ik heb niks met airco's.
0: Oh.
1: Nee, ook nooit, want daar word je alleen nog maar verkolden van. En die ding die moet regelmatig gereinigd worden. Nee hoor, gewoon het laten gewoon komen zoals het is. En gewoon een beetje rustiger aan.
0: Ja, en hoe komt het dan vandaag?
1: Sorry?
0: Hoe komt het dan vandaag?
1: Nou, het komt in ieder geval met heel veel zonnestroom. En dat gaat flink oplopen met die temperatuur. 32 graden op de Wadden. 36, misschien zelfs wel 37 graden verder de provincie in. En vanochtend maar een uur of 8 ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht een minimum van 20 of 21 graden. Hebben we dus over een tropennacht. Maar flink wat zon. Komt in de loop van de dag wel enige bewolking. Wordt 29 tot 32 graden. Op de Wadden in wat leger. Zo'n 24, 26 graden. En in de loop van de oven van het zuidwesten verspreid over de provincie. Regen en onweer buien. Ik ken best pittige buien weer met kans op hogel en zware windsteun.
0: Ja, dat is dan weer jammer. Harma, dankjewel hè.
1: Jo, tot zo.
0: De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze krijgt deze prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert. De Stevin-prijs is samen met de Spinoza-premie de hoogste wetenschappelijke onderscheiding en is speciaal bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving wat aan heeft. Verslaggever Eva Hulsje zocht Iris Sommer op en feliciteerde haar al met de prijs.
2: Ja, super. Dankjewel. Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten en dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt voor de mensen waar we het voor doen. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
3: Precies, want deze prijs is voor onderzoek met impact op de samenleving. Bijvoorbeeld naar het horen van stemmen, hè, dat sommige mensen hebben, stemmen die er helemaal niet zijn. U hebt aangetoond welke hersengebieden actief zijn als dat gebeurt. En vervolgens, wat heeft dat onderzoek dan voor effect gehad?
2: Ja, het laat zien dat de hersenen daar een belangrijke rol bij spelen. We hebben 2 hersenhelften, een rechter en een linker. Bij veruit de meeste mensen is de linker hersenhelft superbelangrijk voor taal. Die doet heel veel in taal. Dus veel mensen, als je bijvoorbeeld een beroerte krijgt, als dat de linker hersenhelft betreft, heb je grote kans op afasie, ernstige taalstoornissen. Is dat de rechter hersenhelft, dan is dat meestal niet zo. Maar die rechter hersenhelft, die heeft wel gebieden die ook wat aan taal doen. Niet zo goed als de linker, maar die kunnen wel wat. En wat we zagen tijdens het horen van stemmen, is dat juist die pseudotaalgebieden in die rechter hersenhelft, dat die actief waren. En wanneer je mensen die zelf stemmen horen dat kan uitleggen, dan geeft dat ook best wel rust. Dan weet je waar dat vandaan komt en dat je er ook niet bang voor hoeft te zijn.
3: U bent ook heel aanwezig naar buiten toe. Bijvoorbeeld met interviews in programma's, maar natuurlijk ook door het schrijven van boeken. Om wetenschap begrijpelijk uit te leggen. Waarom is dat belangrijk? Want ook daarvoor wordt u met deze prijs geroemd.
2: Ja, nou, ik ben breinonderzoeker. Dat onderwerp leent zich daar ontzettend voor, want iedereen heeft een brein. Dus wat wij hier vinden is eigenlijk voor iedereen van belang. Ik kijk primair naar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Maar heel veel dingen die wij vinden, bijvoorbeeld de invloed van de darmbacteriën en van het dieet, die zijn voor iedereen relevant. Dus dat vind ik heel fijn om te delen. in het algemeen, ja, god, wij halen veel subsidies weg bij NWO en ZonMW en Europese Commissie. En dat is natuurlijk, ja, ergens toch belastinggeld. Dus ik vind dat we ook de plicht hebben om te rapporteren over wat wij doen aan burgers in het algemeen, in Europa en in Nederland.
3: Waar bent u nou het meest trots op?
2: Ik ben trots op een aantal dingen. Vooral op mijn team. Ik heb een fantastisch team hier. Echt heel erg multidisciplinair. En met z'n allen zoeken we echt de grenzen op en duwen die verder. En dat is ontzettend dankbaar werk. Dus dat team vind ik echt, ja, geweldig. En ja, bij die Stevin-premie is ook een geldelijk bedrag. Dat ga ik ook inzetten om de jonge mensen in mijn groep wat meer toekomstzekerheid te bieden.
0: Ja, dat was een bijdrage van verslaggever Eva Hulsjer. En ze sprak natuurlijk met hoogleraar Iris Sommer. Ja, zometeen natuurlijk zomerse muziek. Monique Smit en Tim Douwsma komen eraan. Na de B-52's, hier is Love Shack.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
11: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
10: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
12: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
10: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
13: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
10: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
14: En aansluitend krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Het is 8:55. Goedemorgen Rob.
15: Goedemorgen. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie van 1,5 miljoen euro. Samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Sommer ontvangt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert.
16: Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten. En dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt.
15: Op de Borgesiusweg bij Wedde is vannacht een automobilist van de weg geraakt. Daarbij is de bestuurder tegen een boom gereden. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En voor de vier Groningers in de selectie en staf van Curaçao is het WK voetbal voorbij. Curaçao eindigde na de nederlaag gisteravond tegen Ivoorkust als laatste in de groep. Aanvoerder Leandro Bacuna is desondanks trots op de prestatie van zijn ploeg.
17: Ja, we hebben Curaçao gewoon op de kaart gespeeld en iedereen weet nu eigenlijk gewoon wat Curaçao is.
15: Meer nieuws straks om 9:30.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
20: Mijn koffer?
19: Ja, we gaan op wereldreis.
20: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
19: Op Rokkeldijs, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
20: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
21: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
22: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
21: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
23: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
24: Radio Noord.
25: De ochtendploeg.
26: Met Stefan Kosters.
27: Goedemorgen, zometeen hebben we jouw hulp nodig hoor bij het samenstellen van de top 3. En we vertellen je wat de zomerrit van dit jaar gaat worden.

0: Ja, het kan nog net, hè. Het is nog net niet te warm om lekker te discodansen. Chaka Khan op Noord en I'm Every Woman. Ja, en vanwege die hoge temperaturen worden heel veel evenementen afgelast. Heel wat voorbij horen komen hier ook op Radio Noord. Maar dat gaat niet gelden voor die 100 kilometer lange ultraloop in Westerwolde zondag. Die gaat vooralsnog gewoon door. Ongeveer 40 lopers doen mee en een van hen is medeorganisator Nico Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een ultraloop. Kun je eens vertellen wat dat precies is?
1: Nou, dat is eigenlijk een hardloopwedstrijd over een afstand van langer dan een marathon. Dus ja, meestal begint dat rond 50 kilometer. Maar het kan dus ook 100 zijn of 100 mijl, 160 kilometer.
0: Ja, in dit
1: geval... Een lange wedstrijd.
0: Ja, ja. In dit geval dus 100 kilometer over het Westerwoldepad. Maakt het eigenlijk ook uit hoe lang je erover doet om een parcours af te leggen?
1: Nee, in dit geval hebben we een vrij ruime limiet van 16 uur. Ter vergelijking in windschoten geldt voor de 100 kilometer 12 uur. Dus dit is best wel ruim. We willen op die manier ook de deelnemers de gelegenheid geven om vooral rustig aan te doen. Want het zal wel warm worden zondag.
0: Ja, want daarover gesproken. Wat zou er nog voor kunnen zorgen dat het wel wordt afgelast? Want jullie hebben het weerbericht natuurlijk ook gehoord.
1: Ja, zeker. We houden het weerbericht nauwlettend in de gaten. Nou, qua warmte verwachten we eigenlijk niet zoveel problemen. Daar hebben we ook wel wat maatregelen voor getroffen. Maar goed, warm weer kan natuurlijk ook zorgen voor onweer. En dat is wel iets wat we wel in de gaten blijven houden natuurlijk. Je wil niet dat deelnemers in het onweer terechtkomen. Dus dat zou eventueel een reden kunnen zijn om de wedstrijd te staken bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar goed, daar gaan we voorlopig niet vanuit. Dat is gewoon even afwachten.
0: Ik wou ook zeggen, dat is nog even koffiedik kijken. Ik zat hier even te googlen. Dat Westerwoldepad is 98 kilometer lang. Jullie hebben nog 2 kilometer opgeteld ergens.
1: Ja, 98 vonden we eigenlijk een beetje... Hè, 100 is net een mooie getal. En we starten iets buiten Wedde. Dan kunnen we ook nog even een mooi lusje langs de burcht van Wedde doen. Dat is ook al een mooi gebouw, hè? De borg, zeg maar. Dus op die manier hebben we nog even een extra fraaie lus van 2 kilometer toegevoegd. Zodat we op een mooi aantal van 100 kilometer uitkomen.
0: Ja, en jij doet zelf ook mee. Zoiets kun je natuurlijk niet ongetraind doen. Hoe lang ben je er al mee bezig?
1: Ben ik hier al wel een tijdje mee bezig om te trainen. Maar ik doe dit soort afstanden vaker. Dus ik heb een bepaald trainingsniveau waardoor ik deze tocht wel kan volbrengen, denk ik.
0: Ja, heb je ook een bepaald doel voor ogen?
1: Genieten. Genieten van het landschap en dat vooral. Ik heb geen tijd in gedachten. Ik ga gewoon kijken wat de omstandigheden brengen, zeg maar. En daar pas ik mijn tempo op aan.
0: Ja, dus, speelt dat ook nog mee, die lange voorbereidingstijd om het evenement gewoon door te laten gaan, bij voorbaat?
1: Kijk, de meeste deelnemers die hier meedoen, dat zijn gewoon ervaren lopers. En die plannen dit maanden van tevoren inderdaad. En geeft ook wel vertrouwen in die zin dat het zijn geen beginners. Ze weten hoe ze met de omstandigheden om kunnen gaan. En de limiet is ruim. Dus in die zin hebben we er gewoon vertrouwen in dat de deelnemers goed voorbereid aan de start staan.
0: Ja, want hoe laat en waar gaan jullie precies starten?
1: Wij starten om 6 uur 's ochtends in Wedde bij Poffert en zo. Dat is een horecagelegenheid waar ze onder andere Poffert maken. Dus hoe Gronings wil je het hebben. En dan gaan we dus eerst een ronde van een stukje van 2 kilometer door Wedde. En dan gaan we echt het Westerwoldepad op. En wat ik zei, de limiet is 16 uur. Dus we verwachten eigenlijk de laatste deelnemers iets voor 10 uur 's avonds weer binnen.
0: Heel goed. Heel veel plezier en succes aankomende zondag.
1: Ja, dankjewel. Nico, we gaan er een mooie dag van maken.
0: Nico Zwart van de Ultraloop Westerwolde. Dankjewel voor de toelichting. Zometeen nog veel meer zomerse muziek. Claudia Estefan bijvoorbeeld. Maar ook de zomerhit van het jaar. Die gaan nu horen. Cheerio.

0: Gloria en Stefan en de Miami Sound Machine natuurlijk. The rhythm is gonna get you. Top 3. Ja, we hebben zometeen je hulp nodig. Dat zeg ik zometeen. Nu al. Want we gaan beginnen met het samenstellen van onze top 3.
1: Altijd leuk.
0: 9:15. Iedere werkdag weer. Ga je hem horen. 3 platen binnen een thema. Nou ja, zoals gezegd, zoals bekend. Het thema bepalen wij. De platen bepaal jij.
1: Ja.
0: Heb je natuurlijk wel het onderwerp nodig van vandaag? Nou, regelmatig laten we ons even inspireren door een bepaalde dag van. Heb je allemaal leuke websites voor? Ja, wat stond er dan bij vandaag, 26 juni? Helemaal niks. Er is geen dag van.
1: Oh.
0: Maar, dus, toen zei jij, weet je wat, we gaan gewoon kijken naar de dag van morgen.
1: Doen we gewoon stiekem. Ja, want morgen hebben we geen top 3.
0: Nee.
1: Dus dan kunnen we alvast voor vandaag naar morgen kijken. Nou, morgen is het zeker een dag. En wat voor een dag. Er wordt ook wel landelijk veel aandacht al aan besteed in de media. Het is morgen namelijk Nederlandse Veteranendag. En er worden dus alle veteranen zeg maar in het zonnetje gezet. Ook bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede. Zo staat er te lezen. Dus platen over soldaten, het leger en alles wat erbij komt kijken.
0: Wees lekker creatief. En de eerste suggesties komen hier al binnen. We gaan even een aantal bij langs. Ja, ik heb nu het idee dat Michael van Gerwen eraan komt lopen. Want dit is ook zijn opkomstmuziek. The White Stripes, Seven Nation Army.
1: Ja, en daar zit het dus in Army.
0: Uiteraard. Ja. In die Army Now is ook al genoemd. You're in the Army Now. Status quo natuurlijk.
1: En ook een versie van Bolland en Bolland is al genoemd. Zij schreven dit nummer ooit, hè?
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Nou, leuk. Mag ook in de bednaam zitten. Wat dacht je van Army of Lovers? Ja, en zo nodig ben je uit om lekker creatief daarmee om te gaan. Soldier van Gavin DeGraw wordt ook wel genoemd. Ja, dat is een dankbaar onderwerp in de popmuziek. Ook Shania Twain maakt een plaat met dezelfde titel. Ja, en ook Direct heeft daar een plaat over gemaakt. Dat trouwens ook al doorgegeven hoor, door Henk en Ellie. Ja, en vind je dat nou een leuk liedje? App dan even Soldier On naar 050-318-288.
1: Ja.
0: Ook alle andere suggesties kunnen daarop terecht. Bijvoorbeeld als jij Ria Valk in de top 3...

0: leuk, hè, Ria Valk?
1: Altijd leuk. En er komt een berichtje binnen van P. Mulder. Ze wil graag Nick en Simon terug horen.
2: Want al ben ik zo ver weg, geeft het troost als ik zeg, ik ben dichtbij je.
1: De soldaat, Nick en Simon. Ja, het mag duidelijk zijn, hè. Het onderwerp voor de top 3 is leger, soldaat, army en alles wat erbij hoort.
0: Prachtige muziek.
1: Ja, hier moest ik dan direct weer aan denken.
0: Ja.
1: Ik ben bij de musical geweest.
0: Oh ja?
1: Dat is fantastisch. Goed, dat tezijde. Nou, nog eentje doen dan. Ja. Armand is ook al genoemd.
3: Goed, ga

050-3188-288. Als je ook zo'n prachtplaat door wil geven. Voor onze top 3 natuurlijk. Zou Alex Viss ging ook

0: Hoen als een wolf. De enige echte troubadour Alex Vissering hoor je op Noord. Maar bijna 9:30 is in Stad en Ommeland. De hoogste tijd voor het laatste nieuws. En Rob, wat horen we dan zo direct?
1: Ja, dan hoor je hoe de gemeente Oldambt inspeelt op deze hete dag. Die ook veel bruidsparen treft.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
0: En dit is Noordnieuws van 9:30. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie. De premie is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding en is speciaal bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving wat aan heeft. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert. Ook heeft de jury veel lof voor de manier waarop Sommer wetenschap begrijpelijk maakt voor een breed publiek, bijvoorbeeld via interviews en boeken. De prijs van €1,5 miljoen besteedt ze aan haar onderzoeksgroep.
9: Ik heb een fantastisch team hier. Echt heel erg multidisciplinair. En met z'n allen zoeken we echt de grenzen op en duwen die verder. En dat is ontzettend dankbaar werk. Dus dat team vind ik echt geweldig. En ja, bij die Stevin-premie is ook een geldelijk bedrag. Dat ga ik ook inzetten om de jonge mensen in mijn groep wat meer toekomstzekerheid te bieden.
1: Op de Borgesiusweg is de hoogte van Wedde vannacht een automobilist van de weg geraakt. Daarbij is de bestuurder tegen een boom gereden en tot stilstand gekomen op landbouwgrond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk is ontstaan is niet bekend. Twee woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht naar meldingen over drugshandel. Daarbij hebben agenten diverse goederen, geld en drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook een woning in Oldenhoven is doorzocht na een tip over een mogelijke hennepkwekerij. In de woning bleek inderdaad een wietkwekerij in aanbouw te zijn. Twee verdachten zijn aangehouden en worden verhoord door de politie. De gemeente Eemsdelta steekt €11,4 miljoen in uitbreiding van de campus van VO Eemsdelta in Appingedam. De gemeente gaat daarvoor naast de campus een urban sportspark aanleggen met onder meer een skatebaan, een pumptrack en fitnessvoorzieningen. Ook komt er naast campus Eemsdelta een nieuw gebouw, de koppelplaats. Daar kunnen onder meer workshops worden gegeven, worden flexwerkplekken ingericht en ook komt er een ruimte voor exposities. Programmamanager Bert-Jan Baudet Dewes hoopt de regio hiermee aantrekkelijker te maken voor jongeren.
10: Wat we merken is dat, en ook hebben onderzocht, is dat jongeren heel graag in de regio willen blijven. En alleen dat het zeker de regio Eemsdelta lang niet allemaal duidelijk is wat daar voor kansen voor hun liggen. En daarom is bedacht van eigenlijk rondom die school die splinternieuw is, moet eigenlijk ook een plek komen waar bedrijfsleven, onderwijs en ook de overheden elkaar kunnen ontmoeten. En eigenlijk die, ja, niet alleen jongeren, maar ook andere leeftijdsgroepen kunnen helpen om die kansen wel te vinden en makkelijker te vinden.
1: Na de bouwvak begint het bouwrijp maken van de wierde waarop de uitbreiding komt. De koppelplaats moet eind volgend jaar klaar zijn, het Urban Sportpark een jaar later. Voor de vier Groningers in de selectie en staf van Curaçao is het sprookje van het WK voetbal voorbij. Na de 2-0 nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust is de Blue Wave uitgeschakeld op het WK. Team van Leandro en Giorgino Bacuna, Joe Margarita en fysiek trainer Angelo Seintje eindigde als laatste in de groep onder Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. De uitschakeling zorgde voor tranen bij aanvoerder Leandro Bacuna.
11: Na de wedstrijd gingen we even met z'n allen in een kringetje staan. Ja, natuurlijk komen de emoties uit. Ik bedoel, toen de scheidsrechter de laatste fluitje had gefloten, dan kwam bij mij ook eigenlijk al het druk, alles wat je, zeg maar, op je schouders hebt om een ploeg mee te nemen. Die emotie komt dan gewoon, die komt dan boven.
1: En het is een speciale datum, 26-6-26. En dat betekent dat er vandaag veel bruiloften op de planning staan. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Oldambt, Green Wilds, merkte dat veel bruidsparen zich op deze hete dag zorgen maakten, vooral om de oudere gasten. De gemeente heeft daarom maatregelen genomen. Er zijn mobiele airco's, ventilatoren en extra water geregeld bij de huwelijksplechtigheden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Bob, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het tropische weerbericht van Harma Boer.
13: Vandaag duurde ze een gouden best. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 32 graden op de wadden tot 36 graden verder de provincie in. Vanavond om 8 uur ligt de temperatuur nog om de bieden 31 tot 33 graden en vannacht koud night verder over in 20 of 21 graden. Morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind zwak tot matig uit noordwest tot noordoost brengt 29 tot 32 graden. In de loop van de oom van nu het zuidwesten regen en onweersbuien.
12: Harma, dankjewel. En doe ook gerust mee aan onze top 3. We zoeken platen bij het thema leger. Wees creatief. Welke platen mag echt niet ontbreken vandaag? Geef het aan ons door via 050-3188-288. En misschien komt die zo wel voorbij.
14: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
17: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
18: Nu mega opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
20: De koffie staat klaar.

0: Years and Years, King, hoorde je op Noord. Top 3. Ja, we zijn nog steeds bezig met het verzamelen van prachtplaten. Die horen bij het thema leger, soldaat. Nou ja, ga er maar een beetje op door. Wees creatief, wel een paar keer gezegd. Zo is deze al doorgegeven. Joop de Knecht.
1: Ik sta op wacht. En denk aan jou.
2: Maria Vruchten belde deze net nog even door.
0: Ah, leuk. Ja. Dankjewel daarvoor. Wil je ook een plaat doorbellen? 050-3188-288 is ons nummer. Ja, Saskia en Sergei, hè?
2: Ja, dat weten niet veel mensen.
0: Ook de Dire Straits zijn genoemd. Ook zo'n mooi nummer, hè?
2: Geweldig.
0: Ja, zo komen er nog veel meer platen bij ons binnen via 050-3188-288. Soldier.

0: Ja, leuk hoor. Lang niet gehoord van deze. En dat geldt ook voor deze van Doris.
1: Zorg dat je erbij komt.
2: Bij de Halieve, bij de Halieve.
0: Ja, mooi is dit. Ja, we zeiden al, wees creatief. Nou, dat wordt zeker gedaan door Miranda die deze doorgaf. Geert Timmerman.

0: geld.
1: Jazeker, prachtig. Nou moet ik ook even denken van... Goh, wat zijn er eigenlijk veel platen bij dit thema gemaakt?
2: Ja.
1: Ook de Small Faces zag ik voorbij komen.
0: Het gaat dan over die speelgoed tinnen soldaatjes. Maar dat mag ook.
1: Tin Soldier. Connie van den Bos met Sjaki van den Hoek.
3: En ieder ging zijn eigen weg. En Sjaki werd soldaat.
1: Ja hoor, dat zat hij in de zongtekst. Rob de Nijs, die heeft ook een

0: over gemaakt. Oh. Jan Klaassen, de trompetter.
1: Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den Helder tot den Briel.
0: Jawel. Nog eentje doen dan. Ja. In onze top 3 suggesties.
2: Toppen.
0: Heb jij nou een leukere plaat die je de top 3 mag halen?
3: Ivan Rebrov is toch prachtig?
0: Nee. Je weet ons te vinden. 050-3188-288.
4: Lopend vuur.
0: Ja, dat is ook het Radio Noord reageernummer. Als je wil meepraten over onze stelling van de dag. Uiteraard ook over het gesprek van de dag.
3: Ja.
0: Want het is code oranje in Noord-Nederland. In 8 andere provincies code rood zelfs. Nou, door de hitte worden veel plannen aangepast en blijven sommige mensen liever thuis. Hoe ga jij om met deze zomersextremen? Dat brengt ons bij de stelling van vandaag. Met deze hitte blijf je binnen.
3: Nou, Martin die zegt, we gaan gewoon aan het werk en we zien wel waar het schip strandt. Gea Piek die zegt, als ik geen afspraken heb, blijf ik zoveel mogelijk binnen. Boodschappen die doe ik dan in de ochtend. In het huis is het prima uit te houden, dus als het even kan, blijf ze lekker binnen. Johan Laanstra die zal wel even weg moeten. Hij heeft namelijk een afspraak om 10 uur. Nou, dan moet je gauw weg, Johan, als je nog niet weg bent. Maar zodra hij weer thuis is, gaat hij verder niets doen. Lekker binnen blijven. En dat zegt de Harma ook, binnen blijven. En zodra het buiten warmer is, dan binnen de boel goed dicht houden. Ja, haar humeur is wel bijna code rood. Alleen daar heeft ze zelf alleen maar last van. Sterkte daarmee, Harma.
0: Ja, dan kun je ook maar beter binnen blijven.
3: Ja, inderdaad, zeg. Ik weet,
0: zeker
3: niet,
0: voor
3: hoe
0: ons. Ja.
3: Ik weet niet hoe heftig het is, maar code rood dan.
0: Dat is niet de beste.
3: Nee, Wilma Klein heeft ook gereageerd. Wij blijven lekker binnen. Ik ben heel benieuwd wie wij zijn, Wilma. Maar in elk geval veel plezier binnen. Jan Wolger die zegt, ik ga straks naar de cardio en fysio. Dus moet wel even de deur uit. Nou, volgens mij hebben ze daar ook wel een lekker aircootje aan, hoor, Jan. Maar goed, onderweg kan het dan toch nog warm zijn. Henriette Meijer die zegt, ja, ik heb hartfalen, dus ik moet mijn tempo zeker aanpassen. Ik ga even lekker zwemmen. Dat zorgt natuurlijk ook voor verkoeling. En de rest van de dag zoekt ze de schaduw op als het echt heel erg warm wordt. Anna Groen die zegt, wij blijven lekker binnen, de airco aan en veel water blijven drinken. Ons zien ze niet buiten. Nou, wellicht tot morgen dan, Hanna. We zien je vandaag niet.
0: Ja.
3: Alice Hofman die zegt, de airco gaat aan. Daar hebben ze dus ook zo'n mooie airco in de kamer. En daar blijft het. Daar blijft ze lekker in de buurt. In de avond gaat die in de slaapkamer ook aan, zodat we ook koel kunnen slapen. Lekker om ook een airco te hebben in de slaapkamer.
0: Zo is het. Met deze hitte blijf ik binnen, is onze stelling van vandaag. 77% van de Groningers is daarmee eens. Kortom, het is nijddruk in Boen.
5: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

Ja, prachtig hè. Somjaar, Dark Before the Dawn. Top 3. Ja, en die zijn ook prachtig. Alle drie, want jij hebt ze uitgekozen. Dankjewel voor het doorgeven. Plaatjes zochten we die passen bij het thema leger, oorlog, soldaat. Nou ja, noem het allemaal maar op. En natuurlijk hoort deze ook in dat rijtje thuis. Doorgegeven door Peter onder andere. Stan Ridgway en Camouflage.

0: en Bianca, die gaven onder andere door Direct Soldier On. Ja, de nummer 2 in onze top 3.
1: En we hebben nog eentje te gaan, hè?
0: Nog eentje te gaan. Dit is ook een prachtplaat, ontzettend vaak doorgegeven. Maar eerst proberen we te raden wat de plaat gaat worden in het programma hierna, De Ochtend Door.
1: Mm-hmm.
0: En de omschrijving is, je moet hier heel goed over nadenken.
1: Dat doe ik nu.
0: Ja, nou, hoe zei je dat, Rob?
1: Think.
0: Think? Van?
1: Ja.
0: A.
1: Ja.
0: Wie?
1: Ta. Franklin.
0: Nou, geweldig, jongens. Goed geraden. Het is ook nog een heerlijke plaat. Zometeen na tienen in De Ochtend Door.
1: Klopt.
0: Ja, dit is de laatste in de top 3. Die is lekker gezellig. Alhoewel het thema dat het niet echt vandaag was. En toch gaan we feest vieren. The Village People in the Navy. Goed weekend allemaal. En hou de hoofd een beetje kon, hè.

0: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland, de drie noordelijke provincies, geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
13: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
7: Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Stefan Kosters.
20: Goedemorgen, de temperatuur gaat omhoog en de platen die worden nog beter. We gaan zo buikdansen samen met Shakira naar deze van Aretha Franklin.

Ja, ik krijg het al warm als ik eraan denk. De gebuikdans van Shakira. Je hoorde hem samen met Burna Boy en Dai Dai. En dat is toch altijd opmerkelijk, hè? Dat ze zo rond het WK altijd weer hoog in de hitlijsten staat. En daarvoor ook zo'n powervrouw. Natuurlijk Aretha Franklin en Think.

0: Alsjeblieft die koffie dan.
1: Nou, is een cool glaasje water ook goed? Dan schenk ik dat voor je in. Want we gaan weer de ochtend door met heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Beesmaal, Swite and Swore the Shack? Komt er zo aan. Tears for Fears staat ook nog voor je klaar. Everybody wants to rule the world. En in de tussentijd zijn we ook gewoon per app bereikbaar. 050-3188-288. Altijd leuk als je meepraat. Gezellig zelfs. Bijvoorbeeld als je nu een zomerse hit zou willen horen. Waarom? Uiteraard heeft dat te maken met het weer. Kom maar door met al die zomerhits. 050-3188-288.

0: Onmiskenbaar B-smaal. En ja, het plaatje is wel heel toepasselijk van vandaag. Ja, misschien wel zonder zwoorden check, maar in ieder geval zwaait zeker.
1: Ruik ik fris?
0: Nou, heerlijk zelfs.
1: Snuffel nog eens even.
0: Nou, ja. Dat is een lekker geurtje hoor, die jij op hebt. Je hebt net gedoucht, denk ik.
1: Ja.
0: Aan de oproep van het waterbedrijf gehouden om niet langer dan 5 minuten te douchen.
1: Ik kan dat onder de 5 minuten.
0: Oké, ja, zelfs een shampoo zat je haren.
1: Dit machtige lijf kan dat onder de 5 minuten.
0: Oké, heel goed. Nou, je hoort het, Karel is in de house. Dat gaat betekenen dat ik het stokje door ga geven. Maar dan stel ik wel direct even dat Elton John met I'm Still Standing er nog aankomt. En ik deed natuurlijk dat oproepje van kom even door met die mooie zomerrits. Dus als je het niet erg vindt, Karel, dan kies ik er nog even gauw even eentje uit. Ik zie hier een appje binnenkomen van Arnold Wieringa. Ja, en Arnold is een van die vele toppers die vandaag buiten aan het werk is. Hij is schilder. En hij zegt, ja, daar wil ik ook wel een zomershit bij horen. Want ik heb de hele dag de zomer op mijn bolletje. Daar hoort mij eentje bij. Zomer, Andreasus.

0: Elton John en I'm Still Standing. Het is 11:02. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland van Edwin. Wat heb je voor ons? Klinkt als niks.
1: Klopt. En er zijn mensen die zeggen dat het ook niet rendabel is.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: Het is 10:30. Het laatste nieuws uit Groningen. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karel. Sinds middernacht geldt hier in het noorden code oranje wegens de hitte. In de rest van het land is zelfs code rood. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Tal van evenementen zijn daarom afgelast. Zo ging gisteravond nog een streep door het Abdijfestival Aduard, dat morgen zou worden gehouden, en door de wielerronde van Kloosterburen. Ook zijn de openingstijden van bijvoorbeeld de afvalbrengstations in Groningen aangepast. Die zijn vandaag en morgen alleen 's ochtends open. Meerdere kerken in onze provincie openen de deuren voor een koele plek. Zo is de Oosterkerk in de Oosterparkwijk in Groningen tussen 12 en 5 geopend. En ook de Marktpleinkerk in Winschoten is dan open. De gemeente Westerkwartier gaat door met de plannen om een zonnepark van 60 hectare aan te leggen in het zuidelijk Westerkwartier, blijkt uit het coalitieakkoord dat is gepresenteerd. VZ Westerkwartier is de grootste partij en groot tegenstander van het zonnepark. Maar ondanks dat gaan die plannen door. Toch verwacht VZ-fractievoorzitter Frantina Kiekenbelt niet dat het zonnepark er ook echt gaat komen.
8: Ik heb daar ook al eerder over gezegd dat het plan zoals het er nu ligt zo ingewikkeld is om daar een winstgevend park van te maken, dat wij ons afvragen of daar überhaupt wel iemand op gaat inschrijven. En als...
9: Eigenlijk zegt u, we kunnen het er veilig inzetten, want het gaat toch niet door.
8: Nou, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen.
1: Aanvaller Rui Mendes komt in het nieuwe seizoen niet terug bij FC Groningen. De Portugees had nog tot medio volgend jaar een contract, maar dat wordt ontbonden. Tot hij een nieuwe plek vindt, mag hij blijven voetballen voor FC Groningen onder 21. Rui Mendes kwam in de winter van het seizoen 23-24 over van FC Emmen en speelde in totaal 39 wedstrijden voor de FC. Ja, de voorbije dagen werd dus het ene na het andere evenement afgelast door de hitte. Maar dat geldt niet voor de 100 kilometer lange ultraloop in Westerwolde. Die gaat zondag vooralsnog gewoon door. Ongeveer 40 lopers doen mee. Medeorganisator en ultraloper Nico Zwart denkt niet dat er, ondanks de hitte, toch stiekem een prestigestrijd ontstaat.
10: Om eerlijk te zijn, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de meeste mensen gewoon leuk vinden om een mooie tocht te maken door het Groningse land. Ik denk dat de competitiedrang niet zo hoog in het vaandel staat. Ik denk dat mensen juist zeggen van, ik doe wat rustiger aan, want de omstandigheden vragen daarom.
1: Meer vragen? Kijk op rtvnoord.nl.
0: Ik kreeg ook antwoorden. En we krijgen antwoord van Harma. Wat voor weer gaan we krijgen?
11: Vandaag duurde ze een gouden best. Met een zwakke tot motige zuidoostenwind wordt 32 graden op de wadden tot 36 graden verder de provincie in. Vanavond om 8 uur ligt de temperatuur nog om de 31 tot 33 graden en vannacht koud niet verder over in 20 of 21 graden. Morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind zwak tot motig uit noordwest tot noordoost brengt 29 tot 32 graden. In de loop van de oom van het zuidwesten regen en onweersbuien.
0: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van UB40, Can't Help Falling In Love With You. En de man die heel hoog kan en ook heel erg laag. Gigantisch bereik. Zijn naam? Mika. Je hoort hem zo.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
14: Blijenberg.nl.
15: Oh, die van die deuren.
14: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
21: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
22: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
21: Wijzerweg Groningen.

UB40 op Radio Norton, Can't Help Falling In Love With You. En waar vinden we dit liedje? In het mapje met Tranquilo. Is er weer tijd voor? Wel, hè? Pak je glas maar. Hou hem bij de radio. Appetee, ijsklontje erin. Wil je ook? Zo, ik heb er nog eentje. Wie wil? Wil jij hem? Zo. Het advies voor vandaag. Tranquilo met Laidback zometeen. Sunshine Reggae. Maar eerst Taylor Swift. I had a bad

Laid back sunshine reggae op Radio Noord. Ik kwam gisteravond thuis en ik, wat is het? Ja, wat iedereen vindt en iedereen denkt en wat iedereen voelt. Hoe ga ik het eens even tackelen voor mezelf? Ik denk, ik kijk even in de vriezer. En jou hoor, ze laag droog van die roze en die blauwe koelblokken. Ideaal voor in de coolbox. Ik denk, ik doe er gewoon twee. Eentje in de linkerbroekzak en eentje in de rechterbroekzak. En af en toe even wisselen, achter in de broekzak. Het is heel simpel, maar het werkt wel. In het begin is het even heel koud en daarna dan past het lichaam zich wel aan en die koelblok ook, en dan is het wel te doen. Dus als je van die dingen hebt in huis, ja, je zou ze bij je kunnen dragen. Ik vond het wel lekker. En voor de mensen die van die maaltijden thuis bezorgd krijgen, is een grote doos. Daar zitten ook producten in die moeten extra koel blijven, zoals garnalen. En wat doen ze dan van dat, van die bedrijven om dat koel te houden? Die doen er van die gelpacks in. Als je zo'n gelpack ook een tijdje in de vriezer legt, als je ze niet gelijk weg hebt gemieterd, ideaal. Als je die in je nek legt, zit een beetje een vormpje in, dan blijft dat ook. Dus als je niet strak rechtop blijft lopen, dan valt het er niet af. Kleine tip, mij hielp het gisteren en ik vond het heerlijk. Wat ook heerlijk is, is Billy. Billy Joel, hoor je zo meteen met Tell Her About It. Maar eerst Alex Warren, Jelly Roll, op Radio Noord, The Bloodline.

0: vier stemmen kan geweldig piano spelen. Zijn naam Billy Joel, Tell Her About It. En ik zal het jou vertellen. Zometeen muziek voor je van de George Baker Selection. The Little Green Bag komt voorbij. En we spelen Tell and Bell. Een liedje dat je mee kan zingen. Een liedje met een woord dat je mag tellen. En als je weet hoe vaak dat woord voorbij komt, maak je kans op mooie prijzen. Dat en meer hoor je zometeen.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Je bent koud, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
14: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
15: Mijn koffer?
14: Ja, we gaan op wereldreis.
15: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
14: Op Rockledice.
15: Van 24 tot en met 28 juni.
14: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
15: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Nu mega opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
20: de koffie staat klaar.
21: Radio Noord.
22: De ochtend door.
23: Met Karel Oosterhuis.
0: Zometeen tellen en bel met een mooi liedje van André van Duin. Welke het is, ga ik je zometeen vertellen. Maar eerst George Baker Selection. Dit is de Little Green

heb het gevoel dat we van deze dame van Sinus Spiro nog heel veel gaan horen dit jaar. Lekker liedje. Tell him een mooi nummer van... Ja, ze zijn allemaal mooi. Alles wat we draaien is mooi en goed en om door een ringetje te halen. Een liedje van André van Duin past heel goed bij deze dag als de zon schijnt. Er zit een woord in, je voelt hem aankomen. Het woord zon. Hoe vaak komt dat woord voorbij? Als je dat straks weet aan het einde van het liedje, bel je me gelijk op 050-388-288. 050-388-288. Tel en bel vandaag met André van Duin. En als de zon schijnt, hoe vaak hoor je het woordje zon voorbij komen? Als je het weet na afloop, bel me gelijk op 050-388-288. Maak je kans op

Dat was hem, André van Duin, als de zon schijnt. Nou, hoe vaak heb je het gehoord, het woordje zon? Kom maar door, 050-3188-088. Heb je geteld? Weet je het of ga je toch een gokje wagen? Mag ook, 050-3188-288. Succes!

0: Arnold Veeman op Radio Noord en in dit hoes. Heeft Arnold opgehangen? Oh. Nee, onze kandidaat is gevlogen.
1: Even kijken, kan ik hem zo snel terugbellen? Of gaat dat niet lukken?
0: Nee, dat gaat niet lukken, helaas. Nou, meneer Rusjen, van harte gefeliciteerd. Je gaf het juiste antwoord. 18 keer werd het... Het woordje gezongen, zon, van André van Duin. Als de zon schijnt, dat antwoord is juist. De prijzen komen eraan, geen nood. Ik heb je adresgegevens keurig genoteerd. Dus het snoesterput, lekker gevuld, is onderweegs. Iedereen bedankt voor het meedoen. Iedereen bedankt voor het bellen. Heel

0: Cyril stammelen in. En die stammelt daar binnen. Edwin, het laatste nieuws zometeen. Wat heb je straks voor ons?
1: Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Het is 11:30. Het laatste nieuws uit Stad Lommeland krijgen we van Edwin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Code oranje in het noorden, code rood in de rest van het land. In onze provincie worden vandaag temperaturen tot 37 graden verwacht. De combinatie van hoge temperatuur en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Tal van evenementen zijn daarom afgelast. Openluchtbad Papiermolen in de stad Groningen maakt zich op voor de drukste dag van het jaar, verwacht de beheerder. Speciale maatregelen om de bezoekers die niet in het water liggen extra verkoeling te bieden zijn er niet. Wel is een zonnebrandcrème voor bezoekers van het zwembad. En ook zorgt het bad ervoor dat het personeel niet vergeet extra water te drinken. Een paard met ruiter is vanochtend tijdens een rit aan de uiteindeweg bij Holwierde in een sloot naast de weg beland. De brandweer heeft het paard in samenwerking met de eigenaar en een dierenarts uit de sloot gehaald. Gebeurde met een kraan. Voor zover bekend zijn paarden en ruiter niet gewond geraakt. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer krijgt vandaag de Stevin-premie van 1,5 miljoen euro. Die premie is met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland en is speciaal bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving ook wat aan heeft. Sommer krijgt de prijs voor onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert. Ook prijst de jury de manier waarop Sommer wetenschap begrijpelijk maakt voor een breed publiek. De hoogleraar vertelt waarom ze dat belangrijk vindt.
8: Ik ben breinonderzoeker. Dat onderwerp leent zich daar ontzettend voor, want iedereen heeft een brein. Dus wat wij hier vinden is eigenlijk voor iedereen van belang. Wij halen veel subsidies weg bij NWO en ZonMW en Europese Commissie. En dat is natuurlijk ergens toch belastinggeld. Dus ik vind dat we ook de plicht hebben om te rapporteren over wat wij doen aan burgers in het algemeen, in Europa en in Nederland.
1: En voor de vier Groningers in de selectie en staf van Curaçao is het WK voetbal voorbij. Na de 2-0 nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust is Curaçao uitgeschakeld. Team van Leandro en Juninho Bakuna, Jérôme Margarita en fysiektrainer Angelo Seintje eindigden als laatste in de groep onder Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Na de wedstrijd kwamen bij aanvoerder Leandro Bakuna de tranen.
9: Ja, veel vreugde denk ik. Ik denk als je weet waar wij vandaan komen als Curaçao zijn, wat we eigenlijk gedaan hebben. Dat gewoon goede emotie is. En ik was gewoon super trots op elke speler. En ze vroegen me ook aan het einde om wat te zeggen. Maar ja, mijn woorden kwamen er niet uit. Laat me het zo zeggen. Dus uiteindelijk ga ik misschien nog even als we terugkomen. En in de hotel, dat alles gezakt is, ga ik nog wel even met de spelers praten. En hun bedanken voor wat ze gedaan hebben. Want we hebben Curaçao gewoon op de kaart gespeeld. En iedereen weet nu eigenlijk gewoon wat Curaçao is.
1: Zij de oudste FC Groningen speler. Meer sport op rtvnoord.nl.
0: Ja, dankjewel. Ik heb nu al meerdere voetballers gehoord die blij waren. Die spraken over vreugdetranen. Maar zo klonk het niet.
1: Nou ja, goed, ze hadden ook wel even een ronde verder willen gaan naar het gelijkspel tegen Ecuador. Dat was al echt wonderlijk. Die 7-1 tegen Duitsland, ja, die moet je dan maar snel vergeten. Maar ze hebben het op dit toneel toch best goed gedaan.
0: Ja, absoluut. Wie het ook altijd goed doet... Ja, dat is onze Harma.
10: Vandaag duurde ze een gouden best. Met een zwakke tot motige Zuidoostenwind wordt 32 graden op de Wadden tot 36 graden verder de provincie in. Vanavond om 8 uur ligt de temperatuur nog om de bieden 31 tot 33 graden. En vannacht koud niet verder over in 20 of 21 graden. Maar wordt een dag met flink wat zon. De wind zwak tot motig uit noordwest tot noordoost brengt 29 tot 32 graden. In de loop van de oom van het zuidwesten regen en onweersbuien.
0: Harma, dankjewel. Incognito zometeen met Jocelyn Brown, Always There. En James Blunt die vraagt of je nog even wil blijven. Stay the night. Gaan we lekker samen plakken.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: Incognito, always there op Radio Noord. Zometeen zetten we hem in de, ik zou bijna willen zeggen, de eerste versnelling met een mooie van de Commodores, de Night Shift. Maar eerst twee toppers, twee helden, twee liveards, twee artiesten die al jarenlang samen zijn. Twee artiesten die al jarenlang garant staan voor een feestje. Een andere zomerhit van Lucas en Gea. Oh, oh, oh, wat een hitte. Ik heb er van de week weer gehoord, ik moest toch weer grijnzen. En ze verrassen steeds opnieuw. Lucas en Gea, Gronings Goud, de nieuwste van ze. Laat me gaan.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat me maar gaan.
3: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
1: Gronings Goud.
3: Alles

The Night Shift van de Commodores op Radio Noord. Dan vraag ik mezelf af, wie oh wie heeft vandaag al het idee gehad van laat ik eens een stukje ontbijtspek pakken en dat op de motorkap leggen. Misschien eerst even een beetje bakvet erop, daarna gewoon een stukje spek en een eitje. Kijken of dat werkt. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb wel filmpjes gezien, maar vandaag zou een superdag zijn om dat eens een keer te testen. Gewoon een eitje bakken op de motorkap van je auto. Als je dat doet, maak dan een filmpje en stuur hem door via de WhatsApp op 050-3188-288. En wie weet kan Wino dat straks dat filmpje even uitzenden op TV Noord. Maar als de schade is aan je lak, dan heb ik het niet gedaan. Dan heb je het zelf gedaan, hè? Eitje pakken op de motorkap en kijken wat er gebeurt. Ik denk als je een zwarte auto hebt dat het dan beter gaat. Dat wordt wel warm. Over warm gesproken. Blue Gate, Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Natuurlijk op Radio Noord.

0: Christina, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Nivino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het buiten?
1: Nou, warm. Ik heb zelf een zwarte auto en die staat vol in de zon. Als ik nu tijd had gehad, had ik jouw suggestie eventjes uitgevoerd. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, ja.
0: Ik weet niet of dat goed is voor de lak, maar het lijkt me heel grappig om een ei te bakken op je auto. Er moet toch iemand in Groningen zijn die zegt van, ja, ik heb een oude koets, ik wil het wel eens proberen, ik ga dat gewoon doen.
1: Maar wat zou er slecht aan zijn voor de lak? De lak is al heet.
2: Er zit toch genoeg PFAS in die lak?
0: Nee, ze zeggen, als je vogelpoep op je auto hebt, dan moet je het zo snel mogelijk afhalen, want dat vreet gewoon in.
1: Er zit zuur in, maar in ei zit denk ik niet zoveel zuur, denk ik. Ik weet het ook niet. Het komt wel uit hetzelfde gat.
0: Ik kijk naar Edwin. Ik heb gewoon hoop dat hij gewoon eventjes chemisch kan ontleden wat er in het ei zit.
2: Nou, volgens mij werkt die lak wel als een soort teflon-coating. Ja. Als het maar heet genoeg is.
0: Ja. Nou, ben benieuwd wanneer het eerste filmpje binnenkomt op 050-3188-288. Zometeen, wat heb je voor ons?
1: Nou ja, er zijn beroepen waar je nu, nou ja, liever niet buiten lopen. Bijvoorbeeld voor de postbodes, kan ik me zo voorstellen. Mm-hmm. Dat soort zaken. Maar er zijn ook beroepen die juist nu wel heel aantrekkelijk zijn. En zorgen voor een temperatuursverschil als jij bijvoorbeeld even een luchtje wil scheppen, sigaretje wil roken, wat dan ook. Temperatuursverschil van 65 graden.
0: Sorry? 65?
1: 65 graden temperatuursverschil.
0: Maar dat is niet gezond voor de mens. Dat moet je toch in etappes doen?
1: Ik weet niet hoe dat zit, maar één man die heeft dat geluk, of misschien wel het ongeluk, om dat werk uit te voeren. En dat hoor je zo meteen. We gaan ook naar iemand die nu al in Frankrijk zit en overmorgen 3, 4, 5 bergen op gaat fietsen met 5000 meter hoogteverschillen. Maar voor een goed doel en dan ook nog eens met de emotionele waarde voor hem.
0: Ik zag net een collega van ons, die stuurde mij een berichtje, die heeft vandaag een vrije dag. Ja. En die had op de fiets een mooie tocht gemaakt. Die dacht van, ik moet even hier bij die gele M, moet ik even wat halen. En die heeft een prijzige fiets. Ja. Die is met de fiets naar binnen gegaan en vonden ze geen probleem.
1: Oh mooi.
0: Kon, ja.
1: Wie was het?
0: Gewoon een collega van ons.
1: Wie dan?
0: Pascal.
1: Oh, lekker Pascal, eet smakelijk.
0: Nee, drinken.
1: Oh, drinken.
0: Nee, drinken.
1: Oké. En vrije ronde, hè? Altijd wat anders. Ik ben benieuwd wat het ons weer gaat brengen allemaal. En Sergej zit er ook bij en dan weet je, dan is het altijd gezellig.
0: Mooi. Dat en meer zometeen tussen 12 en 2. Nivino en Sergo. Sergo?
1: Sergio.
0: Sergio. Ja, dat mag ook.
2: Sí.
0: Nivino.
1: Buongiorno.
0: En Sergej. Kijk, ik moet even een glaasje water. Dat ga ik even doen.
1: En lekker smakelijk, hè, met dat gebakken eitje.
2: Ciao.

0: Eneke, maar ook wel Joke. Het is een Velderhof.
1: Verwen jij je maar.
0: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Waar mee?
0: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, een hele goede middag.
14: Goedemiddag. De politie in Groningen zoekt de aanrander van een jonge vrouw uit Groningen. Dat gebeurde allemaal in de vroege ochtend van 2 april op de Nieuwe Weg in Groningen. Het is code oranje hier in het noorden, code rood in de rest van het land. Temperaturen kunnen hier toch nog wel oplopen tot 37 graden. Tal van evenementen zijn daarom afgelast. Een aanvaller, Rui Mendes, komt in het nieuwe seizoen niet terug bij FC Groningen. Portugees had nog tot medio volgend jaar een contract, maar dat wordt ontbonden.
13: Dankjewel, meer om 12:30.
15: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
19: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
20: Radio Noord.
21: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
13: Goedemiddag, code tussen de middag tot 2 uur op Radio Noord. Met zometeen een heel bijzonder beroep op dit moment.
23: Radio Noord. Wat een weertje zeg.

0: ABBA met Summer Night City. Om 11:08 op deze, nou, toch wel bijzondere dag. Want nou, het is al wel eens benoemd, denk ik, vandaag. Het is heet. Code oranje dus ook in de provincie. En we proberen ons zo goed mogelijk elkaar er doorheen te slepen. Kijk ook eventjes, zeker als ze ietsje ouder zijn, even bij de buurvrouw of buurman of het er allemaal goed gaat. En dan hoop ik dat we het allemaal gewoon normaal kunnen redden vandaag. En wie het sowieso wel gaat redden, dat hoop je dan maar, is iemand die toch al een bijzondere baan heeft. Want hij zit op dit moment niet buiten in de hitte, maar hij zit in een koelcel. En dat betekent meer dan 60 graden verschil als hij even naar buiten loopt om even een luchtje te scheppen, sigaretje te roken, zoals hij zelf zegt. Het is iemand die werkt bij een groothandel en daar dus zijn werkzaamheden in de koelcel verricht. Hij heet Robert de Vries. Nou, wat wil je nog meer? Zullen we gewoon eens gaan luisteren hoe het hem vergaat? Onze collega Dimitri is bij hem langs geweest eerder vandaag.
1: Ja, ik ben er al aan gewend. Ik doe dit al heel wat jaartjes, dus ja, ik weet niet beter eigenlijk de laatste jaren.
2: Ja. Want we staan in het Fries gedeelte. Wat doe jij hier voor werk?
1: Alles wat binnenkomt op zijn plaats zetten. En zorgen dat alles goed aangevuld is, zodat de jongens s'avonds hun lijsten kunnen pikken.
2: Ja, want buiten liep ik nog in korte mouwen en in korte broek. Ik sta nu met een winterjas. Ja, jij staat helemaal bij alsof je bij in de Noordpool nu zit.
1: Ja, nee. Eventjes, zoals dat zou het wel eventjes kunnen. Maar als je echt, zoals wij de hele dag, dan moet je wel even een beetje beter beschermen de kleding aan. Dus geen overbodige luxe. Nee,
2: hoe is het om te werken in zo'n kou terwijl het buiten zo warm is?
1: Op dit moment lekker. Normaal heb ik ook wel eens in de winterperiode zelf dat het nog wat kouder is. Dan wordt het hier ook wat kouder. Dan heb ik wel eens van, ik denk dat we binnen gaan begonnen. Maar dat heeft iedereen bij je wel eens werkt. Heb je je dag niet, dat heb ook ik. Dus maar over het algemeen is het prima te doen.
2: Ja, in die 15 jaar dat jij al voor Hanos werkt, heb je ooit zo'n temperatuurverschil meegemaakt?
1: Nou, dit is wel heel extreem. We hebben wel eens eerder wat meegemaakt, maar deze is toch wel weer een paar graden erbovenop. Dus ja, maar we komen er wel doorheen.
2: Ja. En dan straks als je vrij bent, is het dan acclimatiseren en kun je dan weer naar buiten? Of moet dat echt wel even duren?
1: Ja, wel even rustig aan. Eventjes, meestal ga ik dan 10 minuten van tevoren even, of vast even eruit. Een beetje rondlopen. En dan wel de jas uit en dan iedere keer een beetje meer uit. En dan moet het goed komen.
0: Aldus Robert de Vries, 26 graden onder nul. Maakt dat jou een beetje jaloers, Sergej?
3: Nee, op dit moment niet. Nee. Okay. Dat is wel heel koud hoor. Goeie dag zeg.
0: Het is ook nooit goed.
3: De winterjas hangt alweer in de kast. Dus,
0: Hey Harma, hoe is het?
4: Ja, prima.
0: Kunnen we nog meer verwachten van dit soort temperatuur? Nog hoger of blijft het hierbij?
4: Vandaag wel. Maar dit zou best wel als de warmste of de hardste dag van deze zomer kunnen weten natuurlijk. Want dit gebeurt niet al te vaak. De data groot nemen op dit moment op de meeste plekken in de provincie al aantikt. En de temperatuur die stijgt door tot nu door 5. Dus en ik kijk wel eens even woorden of dat we uitkomen. Maar de zon die brandt natuurlijk ook. En ja, morgen wordt zo'n dag voordat we op dit moment in het zuiden van Nederland al met zitten. Dat door die luchtvochtigheid zo gigantisch hoog is en dat door die regen- en onweersbuien kans er al in komt. Maar dat wordt misschien hier niet eerder dan nacht. En dan is het ook altijd weer heel lokaal houden het weer zich kan gedrongen. Dus want er zit wel weer de een en ander aan te komen. Maar de ene plek kreeg weer meer als de ander. Nou ja, we houden er allemaal met onweer kan gewoon verlopen. Wolkenburg, dat er in avond groot. De wind die er waait is een warme zuidoostenkwind. Slocht een 32 graden. De barometer staat op 16 mm. Dat er in Avengroot in Windschoten en in Roodschaal. 6 uur de zon erbij. Onbewolkt zon overgoten 24 kilometer zicht. En een zwakke tot matige oostelijke wind. Ja, nou, voor vanmiddag. De zon blijft er volop bij. En de wind is zwak tot matig. Komt nu het zuidoosten. En door met wat zo'n 31, 32 graden op de warm. Tot 6, 37 graden verder de provincie in. Vooral maar minuten wacht. Dan ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht in koud ook niet verder over. Dan zo'n 20, 21 graden. Dat betekent dat we het hebben over een tropennacht. Nou, maar wat dat betreft een hele onaangename dag qua geval. Omdat die luchtvochtigheid omhoog gaat. En dan zit de wind in noordelijke richtings. Noordwest tot noordoost. maakt niks uit, want we zitten gewoon in die warme bubbel. En er wordt 29 tot 32 graden. En op de wadden wordt dat in de door die verkoelende wind is zo'n 24 graden. In de loop van de oom wordt de kans op regen en onweer vanuit het zuidwesten groter. En daar ben pittige buien die de windvuur kunnen komen met kans op hogel en zware windsteun. En dono in de nacht geleidelijk aan mistbanken en een minimum rond een graad of 19. Dus die warmte hangt in nog. Zondag regenmatig zon, ook een poel buien. Kans op onweer zit erin. 24 tot 29 graden. Maandag dan zitten we aan de andere kant in van het koolfront. En het blijft het droog met regenmatig zon. En de wind draait naar het noordwesten met het aangenomen 22 tot 24 graden. En dinsdag woensdag droog weer, bewolkt, zon en 23 graden. Dus we moeten nog even poel doen, derby.
0: Komt allemaal gouden aan, maar toch?
4: Ach, zo is dat.
0: Gouden weekend.
4: Zo is het net zo. Hoi.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Stel, je bent jarenlang topsporter geweest. Wat ga je dan doen na je carrière? Ongetwijfeld heeft Dennis Bos zich dat ook afgevraagd. De ex-volleyballer was erbij toen Lycurgus de een en na de andere prijs won, de grootste club van Nederland werd. En stopte zelf 4 jaar geleden als speler. Daarna rolde hij in een commerciële functie bij de club. En werd zelfs nog weer even toegevoegd aan de selectie toen ze omhoog zaten. Maar nu is hij al een tijd bezig met een heel ander doel. Het fietsen van de Gran Fondo La Marmotte. En dat is overmorgen al. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat houdt dat precies in, die Gran Fondo La Marmotte?
1: Het is in de basis een wielren-evenement. En dat is een van de zwaardere Gran Fondo's. Dus je moet eigenlijk denken aan een koers. Een van de zwaarste koersen van Europa. In het Franse berggebied, in de Alpen.
0: Ja, welke bergen ga je pakken?
1: Omdat die zo zwaar is, dat zijn dus je begint met de Glandon. Er zijn eigenlijk 4 de Alpenreuzen. Dus je begint met de Glandon, de Telegraaf, de Galibier. En als toetje krijg je de Alpe d'Huez voor de kiezen. Wow. Allemaal op één dag.
0: Als je dan nog op de fiets zit, hè?
1: Als je nog op de fiets zit, ja, natuurlijk. We gaan gewoon doortrappen. We gaan niet stoppen.
0: Nou, doe jij dit en je koppelt het ook aan een goed doel, de Hersenstichting. Waarom doe je dit, Dennis?
1: Dit jaar is het 20 jaar geleden dat mijn vader kwam te overlijden. En eigenlijk gingen we dit doen. Ik doe het samen met een vriend. Gewoon vanuit een leuke motivatie. We gaan een rondje fietsen. Maar ik dacht juist om hier een goed doel aan te koppelen. Om mijn vader te herdenken. En ook daar geld voor op te halen. Dus vandaar dacht ik, weet je wat, ik koppel een actie eraan met de Hersenstichting. Om hem toch zo tijdens mijn volleybalcarrière, dat weet jij ook, heb ik altijd met rugnummer 18 gespeeld. Omdat mijn vader op 18 februari geboren is. Dus ik heb nu ook het rugnummer 18 op mijn stuur geplakt. Dus als ik het allemaal even niet meer weet op de fiets en flink aan het afzien ben, dat ik even naar beneden kan kijken. En daarna herinnerd wordt waar ik het onder andere ook voor doe. En dat is natuurlijk niets mooier om dan ook een mooi doel eraan te koppelen, geld op te halen. Zodat hopelijk andere mensen dat niet meer hoeven mee te maken wat wij 20 jaar geleden hebben meegemaakt.
0: En is dit iets wat jij al tijdens je volleybalcarrière nastreeft? Of kwam dit erna van, hey, dit wil ik gaan doen?
1: Ja, eigenlijk het laatste wat je zegt. Sowieso het fietsen. Ik had nooit gedacht dat ik zou gaan wielrennen met mijn 2 meter en 100 kilo zwaar. Ik heb nou niet per se een contador lichaam, een klimmers lichaam. Maar geen uitdaging is te groot. Dus ik dacht van ja, waarom niet? Alles kan, zolang je het maar wilt.
0: Ja, dat heb jij van Ayan Thai geleerd, zeker, jouw ex-trainer.
1: Zeker. Gewoon doortrainen, gewoon
0: wat
1: gaan.
0: Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Dit is wel heel anders dan volleyballen. Hoe bereid je je dan voor?
1: Ten eerste moet je een goed schema hebben. Dus ik heb een mooi schema voor mezelf opgesteld. En ik ben al sinds 2 januari, want ik moest eerst even op 1 januari een dagje bijkomen. Vanaf 2 januari ben ik gaan trainen, 3-4 keer per week. Dus dan per training ben je ongeveer 2 uur bezig. En dat bereid je steeds meer uit. Dus dat heb ik de afgelopen 6 maanden heb ik dat non-stop gedaan. Goed materiaal. En ik moet hem toch even noemen. Maar via Broekhuis Fietsen in Groningen heb ik een mooi materiaal gekregen. Dus een hele goede fiets om ook dit te kunnen doen. En goede trainingen te kunnen leveren.
0: Lycurgus blauwe fiets.
1: Lycurgus blauw, zeker. Ja. Het is een mooie Lycurgus blauwe fiets. Hey, met een mooi blauw pakje erbij.
0: Is het, want het is overmorgen al, Dennis.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor? En is het daar ook zo warm zoals hier? Je hebt het vast een beetje meegekregen.
1: Nou, ik sta nu bovenaan de Alpe d'Huez. Ik heb een heel mooi uitzicht nu, want ik sta bij de finish. Om een startnummer zo meteen op te halen. En het is hier ook echt bloedheet. Dus momenteel is het ook iets van 4, 35 graden hier. En ik heb nog niks gehoord of het doorgaat, ja of nee. Althans, ik ga ervan uit dat het gewoon doorgaat. Het is wel goed oppassen. We hebben deze week de Alpe d'Huez gereden. Die hebben we gisteren gedaan. En eergisteren de Glandon. Ja, en dat is echt wel heel uitdagend. Zeker met deze hitte erbij.
0: Maar Dennis, wacht even. Jij hebt hier nu een half jaar op gelicht. Je hebt er ook nog zo'n mooi persoonlijk doel aangekoppeld. Kan het zomaar zijn dat je zondag krijgt te horen, we stappen niet op, het gaat niet door?
1: Ja, zeker. Ja. Dus zo. Ik heb gisteren een berichtje gekregen van Theo Sikkema. Jullie ook al bekend. Een vriend van hem die fietste mee aan een Gran Fondo, ook aan een koers in de Vogezen in Frankrijk. En die is gecanceld. Dus ja, ik hou met alles rekening, maar we gaan er natuurlijk wel vanuit dat het doorgaat.
0: Ik hoop het voor je. En nou zei jij ook, je hebt 18 op je stuur. Volgens mij is je vader er elke kilometer bij, hè? Ook de zware kilometers.
1: Zeker.
0: Als je dan, en het gaat gewoon door Dennis, daar gaan we vanuit. Als je dan die finish hebt gehaald, wat zou hij dan zeggen?
1: Nou, dat krijg ik nu. Terwijl ik in de 34 graden zon sta, krijg ik daar wel een beetje kippenvel van als je dat zegt. Maar ik denk wel dat hij ontzettend trots zou zijn. En ik denk dat ik daar ook zeker even aan zal denken als ik hier de finish passeer.
0: Geniet ervan, Dennis. Je doet het allemaal voor een goed doel. Dus je hebt dat streefbedrag, €4.000, heb jij al gehaald. Maar je kunt gewoon nog gesponsord worden als je zoekt op voordehersenstichting.nl. En Dennis Borst daarbij, dan komt dat helemaal goed. We denken aan je, Dennis, zeker, op de fiets zondag.
1: Zeker. Dankjewel, dat is helemaal goed.
0: Hoi.
1: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Hoi. Dennis Borst vanuit Frankrijk voor die monsterprestatie. Edwin Jongendijk nu op Radio Noord met Minderp.

0: David Guetta en Sia, Beautiful People. Zometeen Noord Nieuws met Beautiful Edwin. En daarna altijd wat anders. Vrije ronde.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Half 1, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Even kijken of de hitte even... Ja, daar heb ik hem. Ik begin met de politie die de aanranden zoekt van een jonge vrouw in Groningen. Dat gebeurde in de vroege ochtend van 2 april op de Nieuwe Weg in Groningen. De vrouw liep rond 3 uur 's nachts vanuit de binnenstad in de richting van het Damsterdiep toen ze werd aangerand. Het slachtoffer wist zich na enkele seconden los te rukken en is weggerend. De politie zoekt een man met een donkere huidskleur, wat langer kroeshaar en was ongeveer 1,75 meter lang. Woningeigenaren in het Westerkwartier kunnen tot en met 2030 een verhoging van de onroerend zaakbelasting tegemoet zien. Dat blijkt uit het coalitieprogramma dat VZ Westerkwartier, Pro-VVD en ChristenUnie hebben gepresenteerd. De belastingverhoging is volgens de partijen nodig omdat er vanaf volgend jaar structureel te weinig geld beschikbaar is. Het schrappen in sociale voorzieningen behoort voor de coalitie ook tot de mogelijkheden. Een van de andere afspraken in het coalitieprogramma is dat mensen die al in de gemeente wonen voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwbouwwoning, zegt Frantina Kiekebelt van VZ Westerkwartier.
10: We zijn het er al wel over eens, maar wij moeten nog even onderzoeken hoe lang, hoeveel procent, want dat schijnt nogal wettelijk wat ingewikkeld te zijn. Dus we zijn het er wel over eens dat we dat willen. Maar de cijfers, hoe dat dan precies eruit komt te zien, dat moeten we nog onderzoeken.
9: De gemeente Eemsdelta steekt bijna 11,5 miljoen euro in uitbreiding van de campus van VO Eemsdelta in Appingedam. De gemeente gaat er een urban sports park aanleggen met onder meer een skatebaan, een pumptrack en fitnessvoorzieningen. Ook komt er naast de campus een nieuw gebouw, de Koppelplaats. Daar kunnen onder meer workshops en exposities worden gegeven. En er komen flexwerkplekken. Programmamanager Bert-Jan Bodewis hoopt de regio hiermee aantrekkelijker te maken voor jongeren.
11: Wat we merken is dat, en ook hebben onderzocht, is dat de jongeren heel graag in de regio willen blijven. En alleen dat het, zeker de regio Eemsdelta, lang niet allemaal duidelijk is wat daar voor kansen voor hun liggen. En daarom is bedacht van eigenlijk rondom die school die spiknet nieuw is, moet eigenlijk ook een plek komen waar bedrijfsleven, onderwijs en ook de overheden elkaar kunnen ontmoeten. En eigenlijk die, ja, niet alleen jongeren, maar ook andere leeftijdsgroepen kunnen helpen om die kansen wel te vinden en makkelijker te vinden.
9: Na de bouwvak begint het bouwrijp maken van de wierde waarop de uitbreiding komt. De koppelplaats moet eind volgend jaar klaar zijn. Het Urban Sports Park een jaar later. Aanvaller Rui Mendes komt in het nieuwe seizoen niet terug bij FC Groningen. Portugees had nog tot medio volgend jaar een contract, maar dat wordt ontbonden. Tot hij een nieuwe plek vindt mag hij blijven voetballen voor FC Groningen onder 21. Rui Mendes kwam in de winter van het seizoen 23-24 over van FC Emmen. Speelde in totaal 39 wedstrijden voor de FC. En dan nog even terug naar de hitte.
12: want op 5 plekken in de provincie Groningen, daar wordt afgeraden het water in te gaan. Het gaat om de Botjes Zwembaai bij Zuidbroek, het Proosmeer bij Wagenborgen, Park Emslandermeer bij Vlachtwedde en Moekenschat bij Ter Apel. Want daar is de waterkwaliteit volgens de provincie zo slecht dat het maag- en darmklachten kan opleveren.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, het rijdt diep. Altijd lekker.
12: Of de koelcel.
0: De koelcel, ja, inderdaad. We kijken bij de weerkamer van Harma, hoe warm het daar is.
13: Vanmiddag is het zon overgegaan. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 31, 32 graden op de Wadden tot 6, 37 graden verder de provincie in. Vanaf een minuut of 8 ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht koud night verder over de zon 20, 21 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind is zwak tot matig, komt in noordelijke regens. Met 29 tot 32 graden op de Wadden, zo'n 24 graden. En de loop van de oom van het zuidwesten regen en onweersbuien.
0: Ja, en dan is het zomaar tijd voor de vrije ronde. Altijd wat anders. Code oranje is het. Wordt er een beetje om jou gedacht. En wie helpt jou dan? Of ben jij zelf iemand die al even bij de buurman of buurvrouw langs is geweest? Is er nog wel een evenement dat niet doorgaat door de hitte? Of juist wel? Dan is dit ook het moment om dat met ons te delen. Nou, je hoorde het net van Edwin. Bepaalde zwemplekken zijn verboden. Eigenlijk lijkt het bijna om te gaan zwemmen, omdat het water te slecht is. Wat is nou dé zwemplek in de provincie waar je dan heen kan gaan? Wat is jouw ultieme zwemtip in de provincie voor deze hete dag? En wil je nog ergens op terugkomen van afgelopen week? Bijvoorbeeld tips om je huisdier koel te houden. Kan dat ook? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
14: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
15: Mijn koffer?
14: Ja, we gaan op wereldreis.
15: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
14: Op Rokkeldijs. Van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
15: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
16: De deuren van Blijenberg vallen op
17: Blijenberg.nl.
18: Oh, die van die deuren.
17: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Nu mega opruiming bij
22: Meertens Meubelen.
21: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
23: de koffie staat klaar.
24: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.

0: vrije ronde, altijd wat anders. Nogmaals, het mag overal overgaan. Een nieuwste update wat betreft zwemplas, Edwin, was tijdens de reclame nog...
1: Ja, de Lettel Better Plas. Daar is blauwalg. Kun je ook maagklachten van krijgen, maar ook huidirritatie.
0: Ja, niet doen jongens, niet doen. Maar waar moet je dan wel zwemmen? Laat het ons weten. 050-3188-288. Wat is een prachtige zwemplek in de provincie. We hebben er allemaal wat aan als je het hier even op de radio wil delen met ons. Het mag dus overal overgaan. Dus we kunnen hitte-gerelateerde onderwerpen behandelen. Zoals afgelopen week hebben we het over de huisdieren gehad. Hoe hou je het zo cool mogelijk voor de huisdieren? Er kwamen goede tips voor binnen, mooie voorbeelden. En ik heb weer kennis gemaakt met heel veel dieren die in de provincie wonen. En ik heb ook gezien dat we heel veel dierenliefde hebben in de provincie. Dus dat was sowieso mooi. We kunnen daar nog even op terugkomen als je zegt, nou, ik heb ook nog een tip, laat het dan weten. Nou, evenementen gaan heel veel opeens niet door. Door de hitte is er nog eentje waarvan je zegt, ja, dat moet men wel even weten dat deze niet doorgaat. Laat het hier dan ook even weten. Of zijn

0: hij nog wel zitten. 12:15 dacht ik, ja, ik ga hem wel kijken. 12:05 dacht ik, doe toch de tv uit. En toen ben ik naar bed gegaan.
1: Ja.
0: Vind ik toch wel verstandig van mezelf.
1: Jazeker.
0: Maar anders had ik me helemaal ellendig gevoeld. Maar maandag dus 3 uur 's nachts.
1: Ja, dat ga ik niet doen.
0: Nee?
1: Nee. Ik vind dat YouTube-kanaaltje van de NOS vind ik perfect. 'S Ochtends dan geen pushberichten aanzetten, dat soort dingen. Maar dan gewoon even zonder uitslag, samenvatting, 15 minuten. Nou, dan heb je ook de hele wedstrijd gezien.
0: Hoeveel is geworden dan?
1: Je bedoelt tegen Tunesië?
0: Ja.
1: Dat heb je niet meegekregen?
0: Nee.
1: Jawel.
0: Brobby weer, hè?
1: Ja.
0: Die gaat ons wereldkampioen maken.
1: Trouwens, over zwemmen gesproken.
0: Ja. Nog één?
1: 18 ondernemers in de Zwanenstraat in Groningen. Die plaatsen vandaag zwembadjes in de straat.
0: Oh, wat goed.
1: Waterpistolen liggen ook klaar.
0: Ja, ja.
1: Drankjes, ijsjes.
0: En wie is dan de eerste grappenmaker die daar overal een fles Dreft in gooit?
1: Ah, oh, nee toch?
0: Ja. Ja, dat heb je dan altijd.
1: Ja, die zul je dan ook hebben.
0: Bij die fonteinen op de grote... Ja, ik moet daar stiekem ook wel om lachen vaak. Maar goed. We gaan naar Eddie Korrenga. Die zit ook wel bij een mooie zwemplek, denk ik. Hoewel, niet in de sluis, Eddie, hè?
2: Nee, niet in de sluis, maar wel vlak naast de Nivino in de schaduw.
0: Want waar ben je nu, Eddie?
2: Ik zit nu bij de Nijveenster Kolksluis, niet zo ver bij jullie vandaan, aan het Hoornse Diepje. En dat is de doorgang van het Hoornse Diep naar het Tatervolse Meer.
0: Ik kan mij die sluis nog wel herinneren, Eddie.
2: Ja, jij was daar vorig jaar.
0: Met de boot, rondje Zummer.
2: Ja, mooi man.
0: En dat was echt een prachtig plekje, hele mooie sluis, ook heel oud was het.
2: Ja. Bijna 100 jaar, hè?
0: Ja, mooi. Ja, en jij bent er ook een tijdje bij, Eddie. Hoe gaat het daar? Is het daar druk?
2: Nee, het is niet druk nou. Het is heel rustig. Er komen nu de eerste bootjes zijn wat op het Paterbosmeer. En hier vlakbij is ook de zonneweide, zeg maar. En daar zie ik wat mensen. Ik zie er wat parasols. En daar zijn een paar die een duik nemen in het meer. Ik zie een paar zwemmen. En er komt net een zeilbootje langs. Gaat niet hard. Maar toch staat er nog wel een klein beetje wind op het meer, hoor. Dat valt mij nog mee.
0: Ah, oké. Dat is lekker. Dus is het nou juist lekker dan, Eddie, om nu te gaan varen? Of is het te heet?
2: Ja, kijk, als er een beetje wind bij is, valt wel mee. Maar de kans op verbranden is natuurlijk wel groot, hè. Want je voelt niet dat je verbrandt. De koele wind over het meer. Maar toch, die zon die komt van twee kanten, hè. Van boven en van kaats van het meer terug. Dus wat dat betreft gaat het wel hard, denk ik, hoor.
0: Ja, maar moet je het dan wel doen? Wat is jouw inschatting?
2: Ah, dat moeten ze maar zelf weten. En dan springen ze maar een keer overboord.
0: Ja, dat is lekker.
2: Toch?
0: Oh, dat is zo lekker.
2: Ja, man, springen ze er lekker in.
0: Nee. Hou jij het een beetje cool, nee. Eddie, voor jezelf ook?
2: Ja hoor. Okay. Ja hoor, het is hier heel goed te doen. We hebben heel grote kastanjebomen hier staan. En de sluiskantoor zit aardig in de schaduw. Het is vorig jaar ook helemaal geïsoleerd. Dus we hebben het tegen kou, maar nu ook blijkt tegen warmte hebben we het goed aangepakt.
0: Je hebt het mooi voor elkaar, Eddie.
2: Ja hoor, ik heb het goed voor elkaar wat dat betreft.
0: Dus ik hoef geen oproep te doen nu, dat mensen ijsjes naar jou toe komen brengen ofzo?
2: Nee hoor, wat mij betreft niet. Bovendien, we gaan wel ietsje eerder sluiten, want alle bruggen in de gemeente Groningen die sluiten om 3 uur vanmiddag. Dus wij zijn ook om 3 uur dicht en niet tot 7 uur vanavond.
0: Oh.
2: Dat heeft ook geen zin, want als wij de mensen eruit zouden laten, dan kunnen ze geen kant op.
0: Nee. Dus, goed dat je
2: dus
0: het zegt.
2: Alles in de hele gemeente Groningen gaan de binnenbruggen, gaan allemaal om 3 uur dicht. En wij gaan ook om 3 uur dicht.
0: Dus dat betekent dat jij eigenlijk, als jij weer naar, weet ik veel, je bent op Paterswoldse Meer aan het varen, maar je moet weer naar de Diepering, dan moet je daar om 1:30 eigenlijk, moet je alweer vertrekken van Paterswoldse Meer?
2: Ja, dan moet je 1:30... 2 uur, het is ongeveer 25 minuten varen, maar ja, dan moet je niet te laat zijn. Maar ach, ik denk dat het wel meevalt. Mensen hebben het wel in de gaten.
0: Oké, Eddie, goed bezig. Geniet ervan vandaag.
2: Helemaal goed.
0: Okay.
2: Ja, dankjewel, Nivino.
0: Hoi. Mooi. Mooi kerel, jong, Eddie. Die moet ons maar eens wat vaker bellen als er wat te doen is rondom die sluis.
3: Mooi.
0: En een hele mooie sluis ook.
3: Ja,
0: prachtig plek.
3: Bijzondere plek.
0: Zeker. Ook bijzondere plek. Bij hem, Marinus of Night.
4: Zo is dat, Mourinho.
0: Ja, vertel kerel, is dat een beetje vol te houden?
4: Ja, ik heb bij mijn, waar ik woon, door dokter, heb ik geen zin. Ik zit lekker onder mijn afdakje, heerlijk cool. Fris windje een beetje. Ja hoor, best te doen.
0: Lekker pilsje erbij, Marinus of niet?
4: Absoluut niet, maar ik drink geen alcohol, dus nee.
0: Nou ja, alcoholvrij, hè? We hebben het erover gehad verleden week.
4: Ja, maar ik zit met suikers uit, hè, wat kriegen. Oh. En alcoholvrij zit ook wel suikers in, dus...
0: Ja, dat was naar hem. Wat is het ultieme drankje voor die zelf dan, Marinus, biedt het weer?
4: IJskoud water uit de koelkast.
0: Oké. Okay. Oh, nou, dan ben je al wel een beetje aan het zuchten en steunen, hoor ik, Marinus, of niet?
4: Ja, maar het is ook een beetje buiten...

0: buitenaardse temperaturen. Hè. Dit is wel. Het is er nou, maar ja, ik heb thuis een beetje koud. Een beetje de temperatuur van volgende week, zeg maar.
1: Ja, dat is lekker. Maar verwacht gewoon een probleem? Doe ons het wel vol van de ogen? Oké. Okay.
0: Nee, lekker rustig.
1: Marinus, geniet ervan.
0: Maar weer naar mop komen? Nee.
1: Oh, bels van mop. Wacht even, Marinus.
0: Oh, dat ook. Dat,
1: ja, dat was ik nou. Is dat mop die je wel ken?
0: Ja. Ja,
1: oh, ja, ja. Dat zegt zo wat zien.
0: Ja, deze ken ik wel.
1: Oké, okay, nou, wacht even, Marinus.
0: Ja.
1: Ja hoor. Zeg maar.
0: Nou, de met twee van die vogelkiezers die staan op blauwe zo wie de brug. En die kijkt waar die tronen. En die denkt van, verrek, er komt een meeuw af, like, maar doet dat bij staat paard. Nou, die kan het boomoefengebied weg van zich. En die dacht dat er aanschoot werd. Maar hij komt bij sluis en gaat er op kop, like. Nou, dat maakt toen rood worden dat hij dat doet.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, hij gaat vrijslaan in en dan gaat er op kop, like, want hij wil die ellende niet aanzoen.
1: Wat een timing ook weer, Marinus. Marinus, bedankt hè.
0: Yo,
1: mooi. Mooi. Ja, tuurlijk, is ook zo. Het is vrijdag, dan kan altijd mobben.
2: Ja, hoor. Ja.
1: En zeker anti-Friese mob.
2: Maar ja, of niet? Van lachen word je ook weer warm, hè?
1: Ja,
2: is dat nou wel verstandig?
1: We moeten niet te leuk zijn.
2: Gevaarlijk, hoor. Ja.
1: Dus als je oranje hebt,
2: nooit te veel laken.
1: Nou, niet zo stoken nu, toch? Maken we er een heel groot ding van die weercodes? Wat vind jij?
2: Nou, ik durf er niet zoveel over te zeggen, want ik zit de hele dag hier al in de airco. Maar als je dan eventjes buiten bent, is het wel warm. Ja, je moet gewoon oppassen. Ja, het is zomer, maar voor sommige mensen kan het wel even echt opletten geblazen zijn.
1: We gaan naar brandend zand. Dave, of night?
3: Ja.
1: Ja, is te down?
3: Ja, wel. Ja, mijn tip is, je moet gewoon twee keer per dag koud douchen.
1: Koud douchen?
3: Ja, en dan koel je sneller af.
1: Oh.
3: Als je te warm hebt, dan ga je even douchen, dan koel je eventjes weer af.
1: Hey Dave, dat is wel een goeie, ja. En dat doe jij dus? Zo hou jij het vol?
3: Ja, ik ga 's ochtends doen en dan als eind van de middag ongeveer 4 uur, dan ga ik weer. En voordat ik op weg ga, om 10 uur ga ik weer en dan slaap. Dan
1: dat is 3 keer per dag douchen dus, Dave, als ik meetel.
3: Ja.
1: En mag dat allemaal gewoon van het waterbedrijf?
3: Ja. Jawel. Want wij betalen er ook allemaal voor, ja.
1: Nou, dat is ook weer waar, hè. Dat is ook weer waar. Klant is koning, Dave. En vind je dit nou leuk, dit soort temperatuur?
3: Niet elke dag. Eén keer is wel leuk, maar dit is wel echt heftig.
1: Ja. Wat doe je dan voor de rest op zo'n dag?
3: Gewoon op elkaar een beetje gamen, met je binnen zitten.
1: Gamen?
3: Ja.
1: Ah, Dave.
3: Het
1: is lekker naar buiten,
3: zit is naar de spoor van.
1: Dit is een mooi excuus om te gamen nu, hè?
3: Nee, als buiten is veel te warm.
1: Ja, is het ook gelijk. Dave, doe de groeten in het zand en nou, lekker vaak douchen.
3: Ja.
1: Oké, okay, mooi.
3: Mooi.
1: Dave,
2: je kan zo'n spelcomputer ook naar buiten nemen natuurlijk, hè?
1: Of werkt dat niet zo? Of mee onder de douche. Of niet?
2: Ja, dat kan ook.
1: Krijg je dan kortsluiting?
2: Misschien.
1: Garros weer, Wienand, goeiedag.
4: Ja, goeiemiddag.
1: Mooi.
4: Ik ben Wienand.
1: Is het te down, Wienand?
4: Ja, best, hè. Ik ben al bij je ben.
1: Ah, oké. Okay.
4: Dus ik heb al gediend allemaal dicht en Luxoflex en zo.
1: Oké. Okay.
4: Ik kan het dan uit zo'n warmte binnen.
1: En deuren ook dicht, hè? Of de deuren, is die ook dicht?
4: Ja, die is ook dicht.
1: Oké, okay, ja.
4: Oh, straks ga je het open, maar die mag de route. Die mag nog Loppersum.
1: Oh.
4: Dan zwembad, hè?
1: Oh, ga je in Loppersum zwemmen? Dat is toch een open luchtbad, Wienand?
4: Ja, dat is een open luchtbad met saltwaterbad is dat.
1: Oh, is dit...
4: Zo'n waterbad van Nederland.
1: Is dit
4: nou
1: de zwemtip?
4: Zo'n water.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Dus dit is de zwemtip van Wienand.
4: Ja, dat klopt allemaal.
1: Woon je in Garrelsweer?
4: Ja, ik woon in Garrelsweer, dus dat is 5 kilometer fietsen ongeveer.
1: Ja, oké. Okay. In Garrelsweer kun je toch ook wel zwemmen?
4: Alsjeblieft.
1: Damsterdijp is dat toch?
4: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan.
1: Ja, dat liet mij ook wel wat.
4: Want het zwembad is pas ook om je op, mensen ik ten weg ging.
1: Ja.
4: Ik ging soms voor de 14 in Damsterdijk zwemmen. 400 meter of zo.
1: Gauw bezig. En wat is daar nou zo lekker aan, Wienand? Dat zwemmen in dat open water, zeg maar.
4: Nou, dat... hoe zeg je daar? Omdat er zoveel roemte is.
1: Ja.
4: En het is gewoon nooit meer geloord en zo.
1: Nee.
4: Maar dat vind ik ook hartstikke prettig.
1: Nee, ik ook nooit. Oké, Wienand. Nou, bedankt voor de tip. Het KP Zeilbad is dat, hè?
4: Ja, maar je zult er ook wel in meebellen. Daar denk ik nog wel meer informatie over het bad.
1: Oh, dat zal wel, ja. Maar daar heb ik geen tijd voor op dit moment, Wienand.
4: Oké.
1: Want Dirk Wierenga hangt ook al online. Bedankt Wienand, tot de volgende keer. Veel plezier in Loppersum. Ja. Dirk heeft ook een zwemtip. Of nee, Dirk?
5: Ja, mooi. Mooi. Gisteren hebben we een zwemvierdaagse gehad. Daar waren zo'n 150 mensen die daar waren.
1: In Winsum, hè?
5: Winsum, ja.
1: Ja.
5: De Ogevier.
1: Kijk, ik dacht al. Waar is je nou?
5: Nu de gooi zwembad open.
1: Ja.
5: Dus ik zo. En ik zeg het door weer zwemmen en bij ons hier voor aan het weg van de dijk, bij de brug,
1: ja.
5: Bij de weg door Lauwers Hoogstel, door zwemmen ze dus ook allemaal juist hier zo op Krasveld.
1: Ja, dat weet ik, want dat is ook de plek voor de najaarsduik. Wat vindt ze nou zo van, dat er altijd drukte voor de deuren?
5: Oh, gezellig. Okay. Die jongens, die hebben de mooie weerbeen en ja. Ja. Het beste in het is heerlijk warm. Echt.
1: Ja, hè? Ben je er zelf ook al in geweest?
5: Nee, ik vind dat nooit niet. Ik heb er de vrouwgarantie van door, maar nee. Oh. Nooit.
1: Waarom nooit?
5: Nee. Ik moet mijn vieven, die moet ik altijd de filters, die moet ik hem schoon. En een vrouw durft wel dat het lekker heerlijk warm wordt er is.
1: Ja, oké. En anders gooist de kuning er gewoon in, Dirk of nooit?
5: Ja, nee. Die zwemt elke morgen.
1: Oké, ja. Oh, in het Winsum Dijp?
5: Ja, nee, echt in het zwembad.
1: Ah, oké. Okay. En is het een beetje vol te houden met het weer, met zijn buit?
5: Ja, zeker. Wie zit nou hier achter thuis? Bij ons hoordokje, bij een mooie tovel en daar zitten we heerlijk te eten.
1: Oh, wat zitten jullie te eten, jongens?
5: En soms bij hem een borreltje en doorbaten vanuit een toenaars. En slo. Daar hebben we wel van de biologische winkel maar gehad.
1: Ah, toch maar.
5: Ja, heerlijk. Ja.
1: Nou,
5: ja. En die zit in die bier, hè?
1: Ja, dat weet ik. Dirk Groen aan Kunnie.
5: Goed zo. Jo, groen door zo in iedereen. En wat met je kalm, ja, en cold. Ja, mooi. Ja,
1: mooi.
5: Mooi.
1: Mooi. Zo grappig, hè? Als ze dan bellen, dit echtpaar, dan krijg je één aan de lijn, maar eigenlijk krijg je de andere er altijd bij, hè?
2: Ja, voor niks.
1: En ze belden altijd heel strikt om de buurt.
2: Oh,
1: volgende keer belt Kunnie.
2: Dat is netjes, ja.
1: En dan hoor je Dirk op de achtergrond. Vind ik altijd mooi. Kevin in Scheemden. Mooi, Kevin.
6: Ja, goeiedag. Hebben we die weer wel gehad?
1: Nou, ja, zeker. Met die ook?
6: Nou, alleen een beetje alleen warm, hè?
1: Ja. Hoe warm is het in Scheemden?
6: Het is hier even kijken, hoor. 30 of niet, 30 groen of zo, voor mij.
1: 31? Binnen, Kevin?
6: Ik ben.
1: Oké. En is het ook code oranje op Radio Carousel, Kevin? Ga je dit wel deur?
6: Ja, ik ga ze nog gewoon even de trouw niet doen, ja.
1: Ja, want vorige week, toen ging ik naar deur, hè. Veel teleurgestelde mensen, Foxby.
6: Maar dit is nog een trouw niet doen.
1: Ah, oké. Nou, kloor, Kevin.
6: En nu gaan we beachvolleybal zo.
1: Beachvolleybal?
6: Ja, hier is Schengen.
1: Mooi, ja. Dus ook met?
6: Nee, gewoon even kijken.
1: Maar dan ben je wel een grote kerel. Dat komt wel gauw niet met volleybal, hè?
6: Ja. Gewoon even kijken of zo.
1: Wat is nou het lekkerste drankje, Kevin, bij dit weer?
6: Cola.
1: Cola. Oh, en dan lekker boeten, hè, daarna.
6: Hey, ja.
1: Kevin, goud weekend, kerel.
6: Ja, doe ook.
1: Kom aan. Mooi. Mooi. Mooi. Even kijken of het in België ook zo heet is. Wat zou het zijn? Code rood in België, Harry?
7: België, denk je, dat ik in België zit?
1: Oh, zit je
7: niet
1: in België?
7: Ik zit, maar ik zit niet in België, dat wil ik wel zeggen dan.
1: Okay.
7: Maar ik zeg niet waar ik zit. Okay. Dat is allemaal nadelen namelijk.
1: Ja,
2: heime locatie.
7: Ja, dat is allemaal gecompliceerd hoor.
1: Het kan ook voordelen hebben, Harry, hoor, als men weet waar jij zit.
7: Ja, als je weet waar je zit, dat heeft voordelen, ja. Ja. Ja, als je een ongeluk krijgt of zoiets, dat ze vrij kunnen komen en ze weten waar je zit. Dat is wel makkelijk, ja.
1: Harry,
7: dat is niet altijd een voordeel, hoor.
1: Ik ben blij dat jij even belt, want jij geeft een teken van leven weer en dat is mooi. En jij maakt je zorgen om de dieren die buiten staan, hè, volgens mij.
7: Ja, dat moet ik ook nog geven, een teken van leven. Heel vreemd, daar kom ik al op terug trouwens, hè, hoe dat zit. Dat is iets ander onderwerp. Maar, nou, weet je, ik hoor heel vaak gekke dingen. En er was op het nieuws een paar dagen geleden dat die boeren kunnen worden bekeurd als hun vee, hun koeien, niet in de schaduw hebben staan. Dat is dus echt te veel om de zon.
1: Oh, doen. Ja.
7: En geen schaduwplek hebben en ook geen genoeg water hebben, dan gaan ze ook controleren. Ze controleren allemaal alles, hè. Dan gaan met drones gaan ze dat allemaal bekijken. En dan kunnen ze weer boetes geven.
1: Harry,
7: dus als je pech hebt.
1: Dat is toch, ja, dat is toch mooi dat er om het dierenwelzijn wordt gegeven?
7: Ja, het lijkt wel zo erg. Het is nog meer eens om dieren geven dan om mensen. Dat zijn mijn vriendin ook. Want er was een kat. Haar zoon heeft een kat. Die woont in Antwerpen. En is van 3 hoog.
2: Belgische kat.
7: Een boerskat. En is gevallen van 3 hoog af. Ja. En er waren gelijk aan omstanders. Die hebben zich daarom bekommerd. Dus ze geeft wel heel veel om dieren tegenwoordig. Ja. Even die zei al van, ze geeft dan meer om dieren dan om mensen. Want als je ziet hoe mensen behandeld worden en zo. Al dat is weer een apart onderwerp waar je over kunt praten. Maar ik vind het toch wel erg hoor. Dat die boeren gelijk.
1: Zou niet, ja, oké. Okay. Jij bent het daar niet mee eens.
7: Nee, wacht even. Zijn die boeren nou zo dom dat ze hun dieren laten verslechteren? Dat is toch ook een nadeel voor hen?
1: Nee, maar Harry, je weet, dit vind ik een beetje aanstellerij, Harry. Want je hebt natuurlijk ook, als je kijkt bijvoorbeeld voor kinderen. Tuurlijk, iedereen voedt zijn kind zo goed mogelijk op. Maar je leest toch altijd verhalen over dat een kind weer in een auto is achtergelaten met deze hitte. Dus om dat te proberen te voorkomen, denk ik, zijn er toch controles. Dat lijkt me toch logisch.
7: Ja, heel goed. En weet je wat heel goed, nog beter en goed lijkt?
2: Nou.
7: Dat ze de mensen beter opvoeden. Dat ze de mensen goed inprenten wat niet moet en wat wel kan. Dat is veel beter nog.
1: Harry.
7: Maar het is weer zo, ze kunnen je boetes uitdelen. Dat zijn ze goed in Nederland, hè? Boeteland. Hè? Het is onvoorstelbaar.
1: Heb jij ze allemaal al betaald dan?
7: Zijn ze allemaal, of ze allemaal betaald zijn die boetes?
1: Ja.
7: Wat zeg ik nou? Nou, ik heb nog 1 openstaan. Ik kan nog gevangen worden gezet, officieel.
1: Nou, we laten
7: haar. Ik heb gewoon ik laat gewoon 1 niet betaald. Ik wil kijken wat er gebeurt.
1: Oh, zo.
7: Heel vaak in gevangen gezet, hè?
1: Ja.
7: Weet je dat? Heel vaak. Hè?
1: Wel lekker cool nu, denk ik, in de cel.
7: Hoe lang gaat het duren? Ja.
1: Harry, bedankt voor het bellen. Wij gaan wel hem door, want we lopen tegen het eind.
7: Oké, prima.
1: Houd hoofd cool, hè?
7: Ja, doe ik zeker.
1: Oké, mooi, Harry.
2: Waar zou die nou zitten?
1: Ja, nog niet in de cel. Nee. Maar goed, ik weet het ook niet. Hij had het wel over een kat uit België, maar... John.
8: Mooi.
1: Kom dan maar in, kerel.
8: Ja, nou ja, ik zeg zeggen, geef het best met mij. Dat je dat wel eens weet. Ik zou je wel eens zeggen, ga niet zo best met mij. Want dat je het weet, maar ik heb de armen in mijn cel en ik heb verband op mijn hoofd.
1: Oh, ingewikkeld, ja.
8: Ja, nee, jongen, met het warme weer, dan ga je niet veel doen. Dus ik zat met Jannie een beetje buiten. Ik ben steeds een beetje gewoon dingen te praten. En dat moet je als man als zijnde natuurlijk nooit doen.
1: Nee.
8: Dus Jannie die stelt me op een gegeven moment een vraag. En die zegt van, moet je luisteren, heb jij wel eens een keer iets ergs gehoord? Terwijl dat je de intieme daad deed. Ik zeg, ja, inderdaad. Ik zeg, ik heb 1 keer gehoord dat jij onder de trap stond en riep van, schaat, ik ben thuis. Ik denk, ik zal het met netjes zeggen, want Sergej zit erbij.
2: Ja, ik hou dat goed in de gaten, want dit kon nog.
1: Net.
8: Dat dacht ik wel. Ja,
1: dit kon net. Jij weet de grenzen altijd goed op te zoeken, John.
8: Ja, maar dat moet ook, jongen.
1: Ja, dat is ook zo. Hest ook gelijk. Hey, is het een beetje te doen in Oldenhoven?
8: Ja, zeker. Lekker het zonnetje erbij. Ik heb net mijn schoonmoeder in een auto neergezet met de kachel vol op haar. Dus ga helemaal goed komen.
1: John, groetjes thuis, hè.
8: Eerst doe ik, jongens, en goed weekend, hè?
1: Oké, mooi.
8: Mooi.
1: Even benieuwd, moet ik nou de stamtovel, het muziekje weer klaarzetten? Of zal dit gewoon een normaal gesprek zijn? Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
9: Met Ten Haven.
1: Ten Haven, u klinkt niet alsof u een mop gaat vertellen.
9: Nee, zeker niet.
1: Oké, vertel.
9: Nee, ik merk dat er echt heel veel wordt geklaagd en gezeurd over airco's. Maar ik wil even onder aandacht brengen dat er ook nog kamerventilatoren verkrijgbaar zijn.
1: Gewoon die ronddraaiende dingen?
9: Klopt.
1: Die met dat touwtje aan het plafond?
9: Nee, geen touwtje, gewoon een kamerventilator, een grote kamerventilator, op een stander.
1: Oh ja,
9: met drie snelheden, ja. En die zijn ook nog geruisloos.
1: En ze kunnen ook zo draaien, hè?
9: Klopt helemaal.
2: Hij is een knopje uittrekt achter.
9: Ja.
2: Ja.
1: Is wel handig. Dus die heeft u ten haven?
9: Zeker, heb ik al meer dan 20 jaar.
1: Oh, dat is wel een goed merk dan.
9: Ja, zeker, ja. Absoluut. En daarom bel ik ook.
1: Ja, even als tip voor de mensen die... Want wat vindt u er dan van dat tegenwoordig alles maar geairco'd is?
9: Ja, als ze niet meer verkrijgbaar zijn, koop dan een goede kamerventilator.
1: Ja, ja, ja, en daar zit u dan lekker voor. Heeft u hem nu ook aan?
9: Ja.
1: Kunt u de telefoon er eens naast houden? Ik vind dat geluid altijd zo heerlijk.
9: Oh, ja,
1: dat
9: is even te ver die afstand.
1: Oh, dat geeft niet. In de rechtervleugel van het huis zal die staan,
9: klopt,
1: denk ik.
9: Klopt, helemaal.
1: Ten Haven, bedankt voor de tip.
9: Oké, okay. Graag gedaan.
1: Fijne dag.
9: Ja, hetzelfde gewenst.
1: Hoi. Ja, soms hoor je al vanaf het begin van, dit wordt geen mop, dit wordt een serieuze mededeling.
2: Dat was een serieuze tip.
1: En hier hebben we heel veel aan gehad.
2: Ja, bedankt.
1: Ik vond het weer leuk.
2: Ik ook, ging alle kanten op.
1: Ja,
2: dat vind ik leuk.
1: Net als die ventilator van Ten Haven.
2: Ja.
1: Bedankt allemaal. Dit was altijd wat anders. Een vrije ronde. We gaan lekker door met Tussen de Middag.
2: Heerlijk.
1: Tot 2 uur.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
13: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 1 uur.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
20: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl. Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
22: Mijn koffer?
21: Ja, we gaan op wereldreis.
22: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
21: Op Rockledice.
22: Van 24 tot en met 28 juni.
21: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
22: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag, we hebben ijsjes in de studio. We gaan het hebben over de hitte. We gaan gewoon nog een lekker uurtje tussen de middag maken. Blijf erbij.

0: The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.
1: Dit is de Koffie Corner.
0: Oh, ja.
1: Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
0: Een hele goede middag. Ja, we gooien hem er toch eventjes in, want ik moet er opeens aan denken. Stefan Bleker zit hier en we gaan het toch even kort over de FC hebben. Want eerste training vandaag, ja, op de dag van Code Oranje. Is dat verstandig om op zo'n dag te trainen, Stefan?
2: Ja, waarom niet?
0: Het is toch veel te heet?
2: Ja, maar ze begonnen om 9:00. Hebben ongeveer tot 10:30, 10:45 op het veld gestaan. Okay. Toen binnen nog even wat aan de gewichten gehangen. Maar ja, daar is airco.
0: Ja.
2: Dus nee, prima. Ik was voornamelijk benieuwd of ik kleine oogjes zou spotten. Omdat Nederlands elftal natuurlijk afgelopen nacht heeft gevoetbald.
0: Curaçao nog tot laat.
2: Die begon om 10:00, dus dan ben je om 12:00 wel klaar natuurlijk. Alleen Nederland, nou, dat was een uurtje of 3 natuurlijk pas afgelopen.
0: Ja.
2: En ik heb eigenlijk alleen bij Dick Le Quien, van Dick Le Quien gehoord dat hij die hele wedstrijd heeft gekeken. En die oogjes vielen mij wel mee.
0: Oké, ja, maar hij is wel vaker 's nachts wakker, denk ik.
2: Jawel.
0: Vroeger ook al wel.
2: Ja, heeft hij wel. Hij is ervaren, laten we dat zo zeggen.
0: Hey, wat viel er nog meer op? Hebben we nieuwe gezichten gezien?
2: Eentje. Als je hem helemaal plat slaat, zijn natuurlijk wel wat spelers weer teruggekeerd van een verhuurperiode. Rui Mendes zeg ik nu, maar die wil ik helemaal niet zeggen, want Rui Mendes die is juist weer vertrokken. Noam Emeran die stond weer op het veld. Dan hebben we Niels Eggens, die aan de Graafschap werd verhuurd. Maar eigenlijk maar één echt nieuw gezicht. En dat is Rijk Jansen, doelman die overgekomen is van NEC. De broer van Dies Jansen natuurlijk allemaal nog wel bekend. En daar bleef het eigenlijk een beetje bij. Nou is er nog wel iets meer gebeurd ook afgelopen zomer. Etienne Vaas heeft natuurlijk zijn contract verlengd. Dus ik ga ervan uit dat hij komend seizoen ook gewoon bij FC Groningen onder de lat staat. Vraag is dan, wie wordt tweede keeper? Wordt dat Lovro Stubbeljaar? Of wordt dat dus de nieuw aangetrokken Rijk Jansen? En dan heb je nog Tigo Land, die wederom voor een jaartje van PSV wordt gehuurd. Dus hij is ook een klein beetje nieuw, kan je misschien zeggen.
0: Hey, was Tom van Bergen erbij?
2: Ja.
0: Oh, en is dat over een paar weken nog zo?
2: Nou, als ik de geluiden bij FC Groningen mag geloven, wel. Want AZ heeft zich inderdaad bij FC Groningen gemeld. Alleen zijn ze op dit moment niet echt in onderhandeling, omdat beide partijen gewoon echt te ver uit elkaar liggen. En bij FC Groningen gaan ze ervan uit dat Van Bergen volgend seizoen ook gewoon, of komend seizoen ook nog gewoon, bij FC Groningen speelt. Maar ja, dat is natuurlijk altijd afwachten.
0: Ja.
2: Als er ineens wel miljoentjes bij komen, dan kan dat snel gaan. Zelf gaf hij heel eerlijk aan, en dat vind ik dan ook wel eens leuk om te horen, dat hij wel graag die stap zou willen maken.
0: Ja, is toch, ja, is het logisch?
2: Ja, waarom niet? AZ is toch een grotere club, spelen Europees. In zijn ontwikkeling is dat natuurlijk gewoon een stap.
0: En ook, want ik ben ook een sentimentele jongen. Ik weet, jij wat minder. Ja. En ik weet dat de supporters van de FC dat natuurlijk over het algemeen helemaal zijn. Er komt gewoon een einde aan die vriendengroep die we allemaal zo mooi hebben gevonden. Die twee geleden ongeveer.
2: En hij is al een beetje uiteengevallen, hè, met het vertrek van Valente. Ja. Maar ja, kijk, die jongens die zijn bij FC Groningen begonnen. Hebben mooie momenten meegemaakt bij FC Groningen. Nou, Van Bergen afgelopen seizoen speler van het jaar geworden. Maar ja, die jongens die voetballen natuurlijk ook gewoon. Het is hun werk, het is hun carrière. En ja, dan wil je op de duur ook stappen maken. Jij hebt dat altijd wat minder gehad. Maar voor voetballers is dat heel logisch.
0: Stefan Bleker, dank je wel.
2: Eén ding nog.
0: Heel kort.
2: Pelle Clement, 30-jarige middenvelder van Sparta. Die staat, als het goed is, morgen voor de eerste bij FC Groningen op het trainingsveld. En hij tekent voor 2 jaar.
0: Gefeliciteerd.
2: Jij ook.
0: Dankjewel, Stefan.
2: Dankjewel, Nino.
0: Dit was de Koffie Corner.

0: Ilse de Lange met Something Good. Maandag 6 juli, dat is heel snel al. Dan gaan we weer los met Rondje Zummer. 3 weken lang verkennen we onze mooie provincie vanaf het water. En nou ja, het is toch wel snel. En daarom zijn de voorbereidingen al in volle gang. En dat moet ook wel, weet ik uit ervaring. Want als je met een boot het water op moet, vorig jaar bijvoorbeeld, met ook kapiteins die nog nooit een roer in handen hebben gehad, dan moet je wel een beetje weten hoe dat werkt. En daarom hebben de teams vaarles gekregen, vandaag ook. Marion de Vries, de grote organisator van Rondje Zummer. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik heb geen ambulances richting Winsum horen rijden. Dus dat betekent dat het goed is afgelopen.
1: Nou, de boten zijn er geheel en we zijn ook net niet gesmolten op het water. Dus het ging eigenlijk allemaal heel goed.
0: Ja, want even die teams. Welke teams zijn het?
1: De eerste week hebben we Femke de Wallen en Marco Grimon. De tweede week hebben we Joyce Kranenborg en Maartje Ettema. En de derde week Leonie Albers en Daniel Telen.
0: Kijk eens aan. En dat jij mag ze de wei dus insturen, Marion. En we hebben de ervaringen van vorig jaar natuurlijk. Gaat het dit jaar nog weer, worden er aanpassingen gedaan? Zijn er andere dingen die we gaan doen?
1: Ja, de basis is hetzelfde, maar een aantal dingen gaan we veranderen. Vorig jaar was het programma van 12 tot 4. Dit jaar is het van 10 tot 2. En we hebben dit jaar als soort centraal thema van Rode Draad in het programma. Het programma heet ook Rondje Zummer, zet je zomer in beweging. We willen mensen eigenlijk letterlijk en figuurlijk in beweging brengen om te laten zien wat je eigenlijk allemaal in onze provincie, hoe mooi het is en wat je ook allemaal kunt doen qua wandelen, fietsen, zwemmen. Ja, hoe laagdrempelig het eigenlijk is en zo dichtbij en zo mooi en bijzonder om te doen.
0: En kwam die boot net ook een beetje in beweging, Marion?
1: Ja, dat ging hartstikke goed.
0: Even eerlijk, want ze horen jou nu toch niet. Wie heeft er nog wel wat te verbeteren?
1: Kijk, Marco die heeft het grote voordeel. Die is vorig jaar al mee geweest. Die heeft wat meer ervaring. En Femke was het allemaal nieuw, maar die deed het gewoon ook hartstikke goed.
0: Oh ja, dit interpreteer ik als Femke moet nog flink aan de bak.
1: Nou, ze moet nog even oefenen, maar dat heb ik alle vertrouwen in.
0: Ja, leuk. En heeft Maatje zich een beetje gedragen daar? Want dat liep vorig jaar ook uit de hand.
1: Ja, Maatje was er niet bij. We waren niet met alle teamleden. Want we zaten met een aantal mensen die ook nog andere verplichtingen hadden. Dus de vaarlessen zijn dit jaar wat opgesplitst. Ook de mensen van de afdeling techniek, die ook met hun eigen boot gaan varen, hebben 2 weken geleden bijvoorbeeld al vaarles gehad. Dus we hebben het nu een beetje opgesplitst, zodat ze ook allemaal een beetje meer 1-op-1 begeleiding kregen.
0: We hebben er heel veel zin in,
1: Marion. Hoe jij dat vorig jaar deed, dacht ik, nou, dat is toch wel beter.
0: Bedankt, Marion. Hey, even, je noemde net de naam van kapitein Marco. Als het goed is, heb ik hem nu aan de lijn. Marco, goedemiddag.
2: Hey, mooi. Ja, ik dacht wel een leuk gesprek dit.
0: Dit zijn toch... Wat zeg je?
2: Ik dacht wel een leuk gesprek dit.
0: Ja, want het ging over jou ook.
2: Ik heb het niet vergeten, joh. Maar ja, natuurlijk ga ik het niet vergeten. Dat is stom ook.
0: Nee, ik wil gewoon 1-op-1 tijd met jou hebben, Marco.
2: Ja, dat begrijp ik wel, ja.
0: Hoe was
2: het?
0: Zat het er helemaal nog in?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb gewoon het enorme geluk dat ik een tijdje bij mijn oom heb gewoond. En die woonde in Oudekerk aan de Amstel. Dat is ligt naast Amsterdam. En die had een sloepje. En ik moest en zou leren varen. Dus ik had gelukkig die ervaring al in de tas van vorig jaar. En ik merkte net ook dat het er nog wel in zit. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen, moet ik zeggen, om het varen, hoor.
0: Hey, en je mag het bal openen dus, begrijp ik. De eerste week met Femke. Wat wordt het gebied waar jij gaat varen?
2: Wij starten in Barenveld, dus op de Gronings-Drentse grens. En dan gaan we zo via Stadskanaal, Musselkanaal, Sellingen. En uiteindelijk eindigen wij in Bourtange in de eerste week. En dan is het ook nog eens zo dat natuurlijk die week daarna ze weer op gaan pakken vanaf ons. En wat die routes langs gaan, dat kun je allemaal vinden op www.rtvnoord.nl/rondjezummer.
0: Geweldig. Hoeveel zin heb je erin?
2: Ja, echt oprecht waanzinnig veel. Want dit zijn van die krent in de pap. Dat je eigenlijk elk jaar weet dat er een zomerproject komt. Altijd weer de hoop hebt van, ik hoop dat ze mij dit jaar daar weer voor vragen. Want dit zijn gewoon feestjes. Gewoon met Femke en de hele ploeg van techniek en iedereen die erbij komt kijken. Gewoon een week lang in zo'n bootje. Maar zien wat je tegenkomt onderweg. En gewoon leuke tv maken en radio en online. En noem het hele rattenplan maar op.
0: Stik jaloers ben ik. Marco Grimon hoorde je. Op 6 juli vertrekt hij dus samen met Femke en trappen zij Rondje Zummer af. En daarvoor hoorde je nog Marion de Vries, die ze dus allemaal de wei instuurt. Nu

0: Oh, dit past zo mooi bij dit weer. Demasiado Corazón van Mink de Vil. Ja, veel evenementen dus gaan niet door, hè, door de hitte, logisch. Want dan las je het gewoon af als het de bezoekers bijvoorbeeld in onveiligheid kan brengen door die hitte. Maar sommige dingen gaan ook wel door. Dus we hebben gelukkig ook een weekendtip van de cultuurredactie. Het grote Slochter Vrijstaat Festival in de Woudbloem. Leanne Nobel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dat wel verantwoord?
1: Nou, volgens mij is meer dan verantwoord, want ik heb het maar omgedraaid. Er is eigenlijk geen betere plek om te zijn in deze omstandigheden dan de Woudbloem en omgeving. We zijn hier op een prachtige locatie met een oude aardappelzetmeelfabriek en die ligt midden in natuurgebied het Roegwold en is omgeven door water. Ja, dus ja, wat willen mensen nog meer? En dan deze tropische omstandigheden. Heerlijk.
0: En wat kan men daar zien en doen vanavond en morgen?
1: Nou, ik zit op dit moment toe te kijken hoe Martinus de brouwerij, dat is dan niet uit de Slochter Vrijstaat, maar uit Stad. En die is nu Slochter Vrijstaat bier aan het uitladen op dit moment. Oh. In de laatste koelwagen die ik nog heb kunnen bemachtigen van de Plus in Spithof in Schilwol. En wat kun je hier meemaken? Vanavond kun je hier, we beginnen met een kleine opmaat. Nou, en die is al fantastisch. Dan kom je al helemaal in Slochter Vrijstaat sferen. Met het Slochter Vrijstaat toneel van Peerts. Je moet je dus voorstellen, alles wat we hier doen komt voort uit het boekje in de Slochter Vrijstaat van Auke Hulst. Dus het is eigenlijk één groot gedachte-experiment wat we hier doen. We brengen die Slochter Vrijstaat daadwerkelijk tot leven. In het boek is Slochteren, alles klopt zoals het hier is. Alleen, het is een vrijstaat geworden. En daar hangen wij alles op aan op wat hier gebeurt. Dus we hebben dat Slochter Vrijstaat toneel vanavond en morgenmiddag om 2:00. Je hoeft niet bang te zijn voor de hitte. De acteurs waren er een beetje bang voor. Maar ik had er alle vertrouwen in. Ik heb ook die Hollands Hoop voorstelling destijds op programma gedraaid. Toen hadden we 3 weken in dit soort omstandigheden. Dus wij zijn goed voorzien van verkoeling met Slochter Vrijstaat bier, maar ook allerhande andere drankjes. En dan morgen is de opening is publiek toegankelijk om 12:00. Dat wordt ook heel erg leuk. Dat speelt zich op het water af.
0: Oh, kijk.
1: En onze Vrijstaat-president komt dat openen. Erika van Lente is dat. De eerste vrouwelijke president van de Vrijstaat. En met de woudklank, de fanfare uit Slochteren. Dat wordt een hele leuke happening. Daar kan iedereen bij zijn. Dat is gewoon langs de kade hier in Woudbloem. Verdwalen kun je hier eigenlijk niet. En daarna zijn de praantochten al volgeboekt.
0: Ja?
1: Maar er zijn wel kano's te huur. En het is hier een prachtig kano-gebied.
0: Lekker zwemmen.
1: En dan hebben we, dan gaat het avondprogramma vanaf 16:30. Dan is Philip Dreugen hier. Oh. Een schrijver die heeft een boekje destijds geschreven, De Republiek Groningen. En dat hebben wij heruitgebracht. Toen in de eind jaren 70, begin jaren 80, daar gaat het boekje over, was er al een idee van wij maken van Groningen een republiek. Nou, en die schrijver moesten wij hier hebben natuurlijk.
0: Ja, nee,
1: hij
0: dat
1: gaat
0: snap
1: zijn
0: ik.
1: Gedachten laten gaan over de Slochter Vrijstaat. Dat is aan het eind van de middag.
0: Ja.
1: En dan de avond gaan we los met Auke Hulst uiteraard. Jutta Koolhof, haar artiestennaam is Hanneke Kappen. En dezelfde Philip Dreugen. Jan Mulder komt ook nog even op bezoek.
0: Oh.
1: En dan ben ik wel heel trots op de cabaretier die ik hierheen heb weten te lokken.
0: Ja.
1: En dat is David van Rosmalen. In de Vrijstaat nog niet zo bekend. Misschien daar bij jullie in de stad Groningen al wat meer. Hij heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen.
0: Oh. Nou, dat is een hele grote naam. Dus er worden ook nog gelachen.
1: Ja, en dat je dus ook... Erwin de Vries. Erwin de Vries sluit de avond af. Dus ja, die mocht ook niet ontbreken. Nou, dat is in de notendop wat hier gebeurt.
0: Hou het hoofd koel, hè, ook daar. Veel plezier.
1: Ja, ik zie op dit moment, het is werkelijk waar, een rode wouw overvliegen hier. Ik zeg het in de uitzending, Wilco van der Laan is aan het varen.
0: Okay.
1: Maar die ziet hem ook op dit moment. Nou,
0: Leanne,
1: kortom
0: inderdaad. Bedankt en veel plezier. Mooi.

0: Maar aan Spaljas, zometeen Edwin met Noord Nieuws.
1: Geen nood hoor. Het is wel een noodklok trouwens van de Martini. Maar je kunt er schuilen vandaag.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Half twee, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nivino. Code oranje in het noorden. In onze provincie worden vandaag temperaturen tot 37 graden verwacht. Volgens een sluiswachter van de provincie worden bruggen en sluizen in het Noord-Willemskanaal vanaf nu niet meer bediend vanwege mogelijke storingen. Tal van evenementen zijn ook afgelast. Zo ging gisteravond nog een streep door het Abdijfestival Aduard dat morgen zou worden gehouden. En door de wielerronde van Kloosterburen. Ook zijn de openingstijden van bijvoorbeeld de afvalbrengstations in Groningen aangepast. Die zijn vandaag en morgen alleen 's ochtends open geweest. Meerdere kerken in onze provincie openen de deuren voor een koele plek. Zo is de Oosterkerk in de Oosterparkwijk in Groningen tot 5 uur vanmiddag geopend. Geldt ook voor de Marktpleinkerk in Winschoten. De 100 kilometer lange ultraloop in Westerwolde gaat zondag vooralsnog gewoon door. Ongeveer 40 lopers doen mee. Medeorganisator en ultralopen Nico Zwart denkt niet dat er ondanks de hitte toch stiekem een prestigestrijd ontstaat.
9: Om eerlijk te zijn, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de meeste mensen gewoon leuk vinden om een mooie tocht te maken door, door het Groningse land. En ik denk dat de competitiedrang niet zo hoog in het vaandel staat. Ik denk dat mensen juist zeggen van ik doe wat rustiger aan, want de omstandigheden vragen daarom.
1: De opening van Dichters in de Prinsentuin is vanavond afgelast wegens de hitte. Het is te warm in het Grand Theater in Groningen. Het poëzie-evenement zelf gaat het weekend wel door tussen de rozen en struiken in de Prinsentuin. Stadsdichter van Groningen Jamie Hendricks kijkt er naar uit. Op het programma staan tientallen voordrachten en workshops.
10: Van alles. Hele serieuze, zware poëzie tot hele lichte, humoristische poëzie en alles ertussenin. En wat het leuke aan de Prinsentuin is dat het open is. Dus er komen ook heel veel mensen langs de tuin lopen die geen idee hebben wat Dichters in de Prinsentuin is. En die komen dan binnenwandelen en die worden helemaal verrast en betoverd. En ja, dat maakt het ook zo'n hele bijzondere plek.
1: Een andere bijzondere plek is het opluchtbad. De papiermolen in de stad Groningen. Want dat maakt zich op voor de drukste dag van het jaar, verwacht de beheerder daar. Speciale maatregelen om de bezoekers die niet in het water liggen extra verkoeling te bieden zijn er niet. Wel is er zonnebrandcrème voor bezoekers van het zwembad. Ook zorgt het bad ervoor dat het personeel niet vergeet trouwens extra water te drinken. Goed advies.
0: Nou, inderdaad. Hoeveel heb jij al gehad?
1: Dit is volgens mij al mijn 10e bekertje.
0: Moet je ook veel van plassen, hè?
1: Ja, valt mee, trouwens.
0: Oké. Okay. Betekent wel dat het allemaal werkt van binnen.
1: Ja, zeker.
0: Zo is het ook alweer.
1: Houd vast.
0: Dankjewel, we gaan naar Harma.
11: Vanmiddag is het zo'n overgang. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 31-32 graden op de Wadden tot 36-37 graden verdere provincie in. Vanom maar minuut of 8 ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht koud night verder over zo'n 20-21 graden. En maandag wordt een dag met flink wat zon. De wind is zwak tot matig, komt in noordelijke richtings. Met 29-32 graden op de Wadden zo'n 24 graden. En de loop van de oom vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien.
0: Dankjewel, Harma. Ja, hij is op een normale tijd is die heen gegaan vanochtend. Niet extra vroeg of zo. Dat betekent dat hij weer zijn productjes heeft gehaald en de nieuwtjes meeneemt.
12: Ja.
0: Dat kun je zo meteen horen. En we gaan eruit met een heerlijke, en ik weet zeker dat je hem al hebt gehoord, een keer kantineklassieker.
12: Ja, ik dacht eerst, het is helemaal niks. Maar toen ging ik hem eens luisteren.
0: Ik moet zeggen, ja, dus jij kraakte hem vorige week helemaal af.
12: Ja, maar toen had ik niet geluisterd en al wel mijn mening klaar. Maar, dat is een zwak punt voor mij.
0: Ik dacht dat jij hem kende. Dat je hem zo afkraakte.
12: Nee, gewoon, het sprak me niet aan. Ik denk, nee, dat is niks. Maar het is leuk.
0: Ja, nou, ja, zo leuk dat jij de hele uitzending, zit jij dat nummer ondertussen te luisteren. Dat heb ik nog nooit gezien bij een kantineklassieker. Dus ja, wat zegt dat?
12: Dat ik niet met mijn werk bezig ben.
0: Wel, juist wel.
12: Oh, ja.
0: Ja. En dat je moet luisteren naar de kantineklassieker straks. Ja. Want het is nogmaals een heerlijke. We gaan lekker door. Tot 2 uur is dit tussen de middag.
13: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
18: Nu mega-opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
20: De koffie staat klaar.
21: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
22: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
23: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
24: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.

0: Mars, The Lazy Song. Volgens mij kwam hij wel met een koeltas terug dit keer. Hè? Echt met cool elementen, denk ik.
1: Ja, ja, ja, hij gaat altijd goed voorbereid op pad, onze René Walhout.
0: Wat heeft hij meegenomen?
1: Ik heb even gekeken, maar even snel hoor, want anders smelt het.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Wat lamskoteletjes, een stukje ja, zo stinkkaas.
0: Ja.
1: Zeg maar. Maar ja, als je het lekker vindt, denk je van goh.
0: Laat kaas
1: dat lekker.
0: Nu buiten liggen en het is binnen 10 seconden elke kaas is stinkkaas hoor.
1: Dat is waar. Nou, een hele vis heeft hij nog gekocht.
0: Oh.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, ik weet niet hoe groot die vis is, maar hij past in het tasje. Een schaaltje salami. En wat het meeste opviel is dat ik heb echt flink zitten graven in die tas.
0: Ja.
1: Geen aardappels.
0: Oh.
1: Want die aardappelman, die was er niet.
0: Nee, dat had allemaal vanwege de hitte.
1: De hitte te maken.
0: Zullen we gewoon lekker gaan luisteren naar hoe die hier allemaal aan is gekomen?
1: Ja.
0: Onze René.
1: Ja.
0: Ik hoop dat hij nu lekker thuis aan een koud drankje zit. Maar vanochtend is hij dus op pad geweest. De markt.
2: Ja jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Hoi, vleeswoorden verkopen.
4: Goedemorgen René.
3: Is dat druk, ja?
4: Dat is heel druk, ja. Ja. Mensen zijn er vroeg bij vandaag.
3: Omdat het vanmiddag heet wordt natuurlijk.
4: Vanmiddag heet het, dus ja.
3: Nou, ik heb niet dat Tim weg is, maar ja, is het nog nice?
4: Ik ga dit weekend naar de TT toe.
3: O, het is TT, ja man.
4: Ja, ik ben er nog geweest.
3: Oh, serieus? Ja. Het is de eerste keer?
4: De eerste keer, ja. Ik ga hier voor bier drinken.
3: Oh, ja?
4: Ja, en anders niet.
3: Ja, dan ga je voor het feest?
4: Ik ga voor het feest, ja.
3: Ja, maar dat is Meurten op, hè?
4: Morgenavond ga ik in, ja. Voor ja. Mij wat nieuws, zeg maar.
3: Oh ja, wat moet dat wezen, hè?
4: Ja, ik heb gehoord dat het allemaal gezelligheid is. En lekker biertje drinken, muziek, van alles en nog wat.
3: Maar dan komt die nacht wel deur. Hou ik al komst toe, hè?
4: Dat weet ik nog niet, maar dat zie ik dan wel. Ja, dat zie ik dan wel.
3: Maar de Westerin, dat laat ze gewoon aan die voorbij gaan?
4: Ja, dat laat ik allemaal mee voorbij gaan. Daar heb ik ook niet zoveel mee. Maar die gezelligheid daarna, dat vind ik veel mooier.
3: Ja, ah, mooi man. Lekker door de TT.
4: Juist, komt goed.
3: Ik wil ook nog wat lekkers hebben, maar wat van die Italiaanse worst en mooi te roepen? Salami?
4: Italiaanse salami, ja, heb ik.
3: Ja, wat kost dat?
4: 150 gram, 3,75.
3: Maakt

0: is, broer.
1: Goedemorgen.
0: Is toen ook een beetje nice?
1: Nou, nice. Ik zou je zeggen, nou ja, voetbal nice. We hebben natuurlijk altijd wel nice. Maar ja, waar ik de hele week mee bezig ben geweest, is deze extreme temperatuur.
0: Oh ja, dat is voor een visboer natuurlijk nog wel mijn extra probleempje.
1: Ja, nou zeker, broer. We moeten het hoofd koel houden, maar de vis moet ook koel houden.
0: Er is dus extra ijs besteld en zo?
1: Heel veel extra ijs besteld. En wij gaan vandaag eerder weg, want het is gewoon te heet. En dat kun je niet, ja, daar hou je ook niet vol. Dus,
0: wat zegt er nou allemaal hartstikke mooi uit?
1: Ja, zeker. En dat ziet er om 1 uur ook nog een prachtig mooi uur. Dat gaat niet om. We hebben ijs genoeg bij ons. Alleen ja, je moet wel gewoon voorzichtig zijn en dan keuze maken. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, we houden vandaag vroeg mee op. Misschien morgen ook.
0: En wat ga je doen overdag? Ga je het een beetje rustig aan doen?
1: Dan ga ik gewoon lekker in het zoentje.
0: Oh ja?
1: De pootjes in het touwtje met water. Ja, zo ga ik het doen.
0: Nou, dat is wel fijn, denk ik.
1: Denk ik zeker. Ja, ja. Ga ik doen.
0: Zeg, ik wil barbecue aanzetten. En wat zat er eens op dan?
1: Nou, waar je nou bij staat, zijn die lekkere zeebazen.
0: Zo'n hele vis?
1: Ja, maar lekker. Eén beetje verse kruiden in de buik. Ik maak hem voor jou schoon.
0: Ja?
1: Citroentjes erin. Op de barbecue. Wat wil je nog meer?
0: Nou, dat is wel spannend, hè.
1: Dat gaan we gewoon doen, toch?
0: Ja, waar kost hij dan?
1: 15,99 kilo.
0: Nou, dan maar zo'n vis.
1: Een half kilootje.
2: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kaas.
0: Kees Boerin.
3: Goedemorgen.
0: Is toen nog een beetje nice?
3: Nou, ze hebben gewonnen, hè?
0: Ja, man.
3: Nederland.
0: Maar doe eens vast zijn zoon, of wel?
3: Nee, ik heb niet gekeken. Oh, nee, zeker niet.
0: Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
3: Nee,

0: Maar wij doen altijd een poeltje op het werk.
1: Oh ja? Doe ik dus ook met?
0: Nou, ik heb ook meegedaan.
1: En?
0: En ik heb de poel gewonnen.
1: Nee. Ja, ja. Echt gewonnen?
0: Jazeker, 1-3.
1: En was dat een dikke pot?
0: Ja, ik denk rond de 60, 70 euro. Dat, het is een dubbele pot. Want vorige week is de ding, die is er niet uitgegaan. Dus die komt dan bij deze op. Dus maar ik heb een dubbele pot.
1: Doe je al een hoes?
0: Ik ken hoes.
1: Maar dat is allemaal goud.
0: Ik had goud. Ja.
1: Oh, dan ben ik wel heel slim benijd als je denkt van de volgende potje tegen Marokko.
0: Nou, ik denk, ja, het moet nog, maar ik denk 2-2.
1: 2-2?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Daar ga ik voor.
1: Want is die night verlenging en zo?
0: Ja, dan moeten ze verlengen. Ja, ja. Maar eerst wat 2-2.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dan gaan ze winnen.
1: Nou, joh, dat is een hele geruststelling. Nou, dat zegt er hier ook weer gauw. Ja, het is wel een beetje, is al een beetje afdekt. Voor de hitte zeker.
0: Ja, er ligt helemaal niks op, jongen. Alles ligt lekker koud.
1: Ja, ja.
0: Lekker koude kaas.
1: Nou, wat voor lekker is voor mij?
0: Ja, lekker. Nou, zullen we een lekkere buitenlands kaasje doen deze keer?
1: Ben ik wel aan het touw, ja.
0: We doen een hele lekkere Lango di Rosso.
1: Wat zegt u nou?
0: Lango di Rosso.
1: Italiaans of zo?
0: Ja, heel mooi rood. Heel mooi smeuier en zacht. Kun je mooi smeren op je stokbroodje.
1: Dat is snel met een roes dus.
0: Ja, heel snel lopen.
1: En wat kost dat?
0: 23,29.
1: Nou, dan een stukje.
0: Dat doe.
2: Goeie waren en kwaliteit hier op de markt in Groningen. Hoi, slager.
3: Goedemorgen, heer.
1: Is het nou een beetje nice?
3: Nou ja, we zijn door, hè.
1: Oh, met Nederlands elftal?
3: Nederlands elftal, vannacht gevoetbald.
1: Is het oké?
3: Nou, wat dacht je zelf?
1: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee, dat lukt me niet. Ik ben even in de rust, ben ik even wakker geweest. Heb ik even op telefoon gekeken van wat de stand was.
1: Oh, nou, dat wel.
3: Het was 2-0. Ik denk, nu kijk rustig slaap.
1: En je bent gewoon in de rust wakker.
3: Ik ben even in de rust wakker en toen zag ik dat, wat de stand was. Ik denk, nou, nu kijk ik ook weer rustig doorslaap.
1: En nou, tegen Marokko, hè? Dat was toch wel in zoe worden.
3: Ja, maandag. Maandag op dinsdag. Weer in midden in de nacht. Dus het zal weer niet worden voor mij. Ah, maar het wordt een lastige wedstrijd. Maar dat zal die Marokkanen ook zeggen, denk ik.
1: Ja. En wat Maudou denkt natuurlijk dat wie gewoon wint.
3: Ik hoop echt dat we deur gaan. Want, ik weet niet wat dan gebeurt hier in Nederland.
1: Ja, die doen flank nou zeker.
3: Nee, algehele aflasting. Heel Nederland.
1: Veldrijd.
3: Ja, dat kan niet. Niet goed voor de duip.
1: Nee, dat snap ik.
3: Dus nee, hartstikke goed. Alles afgelast.
1: En dan blijft je wel al dag dan? Want,
3: Nou, ik denk dat we tot nu of 1-2 hier zijn. En dan doen we lekker de klep dicht. En dan gaan we ook de verkoeling op zoek.
1: Nou, zeg ik dat ook wel met vrouwen bloot.
3: Handeldood.
1: Nou, dit is mooi dat ik hier op die ben. Zit die leutje kabinoetje. Wat is dat dan eigenlijk?
3: Heerlijke lamskoteletjes.
1: Is dat lam?
3: Heerlijk.
1: Kost dat?
3: Die ben 23,95 kilo.
1: Maakt 5 van die lutjes.
3: Pak er een.

komt het wel overeen. Dansen op de vulkaan, de dijk. We gaan zo naar die kantine-klassieker waar Sergej helemaal wild van is. Maar nu is nog de Bauza met Magnetic.

0: De Barza met Magnetic. Nou, het is tijd, Sergej, hoor.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, dan veer ik helemaal op.
0: Doe jij het maar. Het is jouw ding.
1: Nou ja, wat we al zeiden. Eigenlijk dachten we vorige week van, nou, welk nummer zullen we nou doen voor de kantine klassieken? Nou, toen kwam je met een nummer aan. Ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord. Dus ik zei meteen al van, nee, dat gaan we niet doen. Vreselijk.
0: Ja, ik had toen helemaal niet door dat jij dat nog nooit had gehoord.
1: En toen kwam je er vandaag weer mee. En ik denk, nou, ga toch maar een stukje luisteren. En ik denk, wat is dat, een mooi nummertje.
0: Ja. Robert van Hemert en Donnie.
1: Ja.
0: Met Mo werd dat nou?
1: Ja, nou, hij heeft weer een hit te pakken. Want Robert van Hemert is inmiddels geen onbekende naam meer in het Nederlandstalige circuit. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?
0: Ja.
2: Ze smaakte zoet,
1: zout, zuur.
2: Ze smaakte naar de zomer.
0: Oh, ook zo lekker.
2: Ze smaakte goed.
0: Ja, deze is wel heel bekend.
1: Ja. Nou ja, en heel veel artiesten die nemen platen op met Donnie. En volgens mij heb je dan ook een soort hitgarantie meteen.
0: Donnie.
1: Ja.
0: Jeetje, dit is niet als grap bedoeld. Ik stotter er nu zelf, maar ik wilde zeggen de stotterende rapper. Want dat is hij.
1: Oh, is dat zo?
0: Hij stottert, jazeker.
1: Oh. Ja, als hij rapt niet natuurlijk, hè. En hij heeft met heel veel al samengewerkt. Frans, Duits, Vroeger, René Vroeger, Bon gepakt, ook geweldig.
0: Oh ja.
1: Dus volgens mij staan ze echt allemaal in de rij om een nummer met hem op te nemen. En natuurlijk ook nog een recente Marco Schuitmaker, hè?
0: Met Donnie.
2: Want hier mag alles,
1: ook zo'n topper dit.
0: Hoppa. Ben jij nu cynisch, Jack?
1: Nee.
0: Dit vind jij echt lekker,
1: ja, ik
0: hè?
1: Ik heb een heel kreet smaak.
0: Dan zitten we op één lijn.
1: Ik vind het leuk.
0: Maar het gaat dus om Robert van Hemert en Donnie met Mo werd dat nou?
1: Ja.
0: Knopen in je oren, zeggen. Als ik volgende keer weer met één kom.
1: Ja.
0: Luister dan eerst gewoon even voordat je hem afkraakt.
1: Voordat je mening vormt.
0: Ja.
1: Ja. Afgesproken. Fijn weekend.
0: Heel goed weekend. Karel komt eraan en die mag meeluisteren naar de kantineklassieker van deze vrijdag. Mo werd dat nou? Goud weekend.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
15: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
16: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
17: 63,
16: wij...
17: 63 man, het zijn er 63.
16: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
20: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
23: Met Karel Oosterhuis.
24: Eigenlijk is het niet alleen Bas Kijks, maar ook een deeltje van Toto. Want in het jaar dat Toto werd opgericht, kwam Bas met What Can I Say. En de Toto-link, die vertel ik je zometeen.
25: Bas!

Klaas Kerks op Radio Noord en What Can I Say. Vrijdagmiddag, goedemiddag, Bas Kerks. En ook een beetje Toto. Hoe zit het nou? David Page, de oprichter en toetsenist van Toto, die heeft het nummer samen met Bas Kerks geschreven. En vrienden van David, Jeff Porcaro, de legendarische Toto-drummer, en David Hungate, de Toto-bassist, die hebben getekend voor de drums en voor de bas. Hoe Toto wil je het hebben? Het klinkt zo strak. Als je het niet wist, dan zou je al een onderbuikgevoel kunnen hebben en zeggen van, ik hoor toch een beetje Toto. Ja, nu weet je hoe het komt. Een volle bak met feest, maar je hoeft niet van links en je hoeft ook niet naar rechts. Als je gewoon rustig blijft ademen, is het al goed. Cheerio, dit is Justin de Wild.

Gypsy Kings en Volare op Radio Noord. En als het liedje klaar is, dan mogen de mannen even de snaren gaan wisselen. Want die zijn helemaal afgespeeld. Heerlijk zoals zij rachen op de gitaar. Ik hou ervan. Damiano David, wordt wel gezegd, is geboren onder goede sterren. Oh, hoezo? Nou, hij is geboren op de dag dat Elvis Presley werd geboren. En David Bowie. Op dezelfde dag. 8 januari. Dat moeten wel goede sterren zijn. En hij is een muzikant. En hij maakt hele mooie liedjes. Dit is The First Time op Radio Noord.

Jannek de Groot op Radio Noord en de mama van Michel. Als de mama zich maar goed insmeert, dan is er niets aan de hand. Dan zou ik niet eens in de zon gaan liggen. Dan zou ik gewoon, schaduw misschien ook al te warm. Je luistert naar Radio Noord. Vrijdagmiddag, het weekend binnen handbereik. Appetee, ijsklontje erbij, dan is alles lekker cool. Kijk, als je in Nederland een bandje hebt en je wil een koortje, dan kun je Jody Pijper vragen, de Jody Singers, en dan heb je een lekker koortje. Maar als je Donna Summer heet en er is een beroemde producer die heel veel beroemdheden kent, dan kunnen ze Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick, Kenny Loggins, Christopher Cross, James Ingram en nog veel meer vragen voor een koortje. Al die toppers in het koor? Al die toppers in het koor. Bombastisch.

0: Donna Summer met heel veel helden om haar heen. Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, allemaal in het koor. En ik heb één held naast me staan. Edwin, het laatste nieuws zometeen. Wat heb je voor ons?
1: Nou, deze jongens... die liggen onder de loep.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: 14 dubbele punt, 29, hoogste tijd. Laatste nieuws, Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, de politie zoekt de aanrander van een jonge vrouw in Groningen. Het gebeurde in de vroege ochtend van 2 april op de Nieuwe Weg in Groningen. De vrouw liep rond 3 uur 's nachts vanuit de binnenstad in de richting van het Damsterdiep toen ze werd aangerand. Het slachtoffer wist zich na enkele seconden los te rukken en is weggerend. De politie zoekt een man met een donkere huidskleur, wat langer kroeshaar en was ongeveer 1,75 meter lang. Tijdens controles op 2 plekken in de stad Groningen heeft de politie afgelopen dinsdag in totaal 65 boetes uitgedeeld. Het gebeurde tijdens de controle van fatbikes en bromfietsen. Er werden onder meer 18 boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Ook werd iemand aangehouden die nog een celstraf van 90 dagen moest uitzitten. Een ander werd aangehouden voor belediging. FC Groningen spits Tom van Bergen staat in de belangstelling van AZ. Hij wil zelf ook wel, maar hij zou het ook niet erg vinden om nog een seizoen bij FC Groningen te blijven. Dat werd vanochtend duidelijk. Op Sportpark Corpus den Horen stond FC Groningen voor de eerste keer op het trainingsveld. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.
11: De eerste training is altijd weer even wennen. Dat zie je ook. Jongens hebben lang de bal niet geraakt. Maar iedereen staat er goed op. Fysiek goed op. En ja, we zijn los en dat is belangrijk.
1: Zei trainer Dick Lukien. Ja, terug naar Van Van Bergen, want volgens hem zijn AZ en FC Groningen in onderhandeling. Zijn wel stroeve onderhandelingen. Van Bergen ligt nog tot 2028 vast in Groningen en de club wil hem eigenlijk niet kwijt. Ja, van het warme trainingsveld naar de koelcel van horeca groothandel Hanos in Groningen. Daar is het op dit moment min 26 graden. Verschil van nou, ruim 60 graden met buiten. Voor medewerker Robert de Vries is dat helemaal geen probleem.
12: Op dit moment lekker. Normaal heb ik ook wel eens in de winterperiode zelf dat het nog wat kouder is. Dan wordt het hier ook wat kouder. Dan heb ik wel eens, wat ik denk, nog wel ben ik aan begonnen. Maar dat heeft iedereen bij je wel eens werkt. Heb je je dag niet, dat heb ook ik. Dus maar over het algemeen is het prima te doen.
1: Ja, en als je wilt weten hoe die erbij staat, kijk op ettevernoot.nl.
0: Het is toch fantastisch dat je dat werk doet en je heet De Vries.
1: Ja, en hij werkt dus met deze temperatuur gewoon in een winterjas.
0: Ja, dan zwaai je je man uit en dan zegt de vrouw misschien... vergeet je jas niet.
1: Ja, precies.
0: En andere mensen, het is 40 graden buiten, hoezo een jas? Oh, hij doet dat werk. Ja, nee, dan begrijpen we het. We gaan naar Arma met het weer.
13: Vanmiddag is het zon overgaan. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 31, 32 graden op de Wadden tot 6, 37 graden verdere provinciën. Vanaf een minuut of 8 ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht koud night verder over de zon 20 of 21 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind is zwak tot matig, komt niet nodig regens. Met 29 tot 32 graden op de Wadden zo'n 24 graden. En de loop van de oom van het zuidwesten regen en onweersbuien.
0: Hammer, dankjewel. Muziek van Sting zometeen. En even lekker rocken met Kid Rock All Summer Long. Komt eraan. En er is nog iets wat eraan komt. Een spel, blaadje over, met Guus Meeuwis. Je maakt kans op mooie, lekkere prijzen als je meespeelt.
14: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
15: Mijn koffer?
14: Ja, we gaan op wereldreis.
15: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
14: Op Rockledice.
15: Van 24 tot en met 28 juni.
14: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
15: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
16: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: Sting op Radio Noord. En If I Ever Lose My Faith in You. Vrijdagmiddag. Het weekend is zo dichtbij. Het weekend wordt zo warm. Maar eerst nog even deze warme dag. En plaatje over. Je maakt kans op mooie, lekkere prijzen als je meespeelt. Vandaag Guus Meeuwis, want Guus Meeuwis die komt naar Groningen. Dan speelt hij met zijn band in Martini Plaza. Op 24 oktober, dan is hij in Groningen. Vandaag een plaatje over Guus Meeuwis. Ik laat een klein stukje horen van een heel mooi nummer van Guus. Als je het antwoord weet op die lastige vraag die ik je ga stellen, dan bel je me gelijk op 050-388-288. De prijs, als vanouds, een doos met lekkere droge worsten. En wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Guus Meeuwis en zijn band komen naar Groningen. De Vraag. Vagant. Zo heet de band. Maar Vagant, is dat een kerkje? Is dat een automatiek of is dat een kroeg? Guus Meeuwis en Vagant, dat is de naam van de band. Maar Vagant, is dat een kerkje, een automatiek of een kroeg? Hoe komen ze aan die naam? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Antwoord goed, prijzen voor jou. De droge worsten en niet te vergeten wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. Guus Meeuwis komt naar Groningen. Hij speelt hier de boel helemaal plat in Martini Plaza op 24 oktober. En voor die doos met droge worst en wat lekkers uit de prijzenvitrine. Vagant, hoe komen ze aan die naam? Is dat een kerkje? Is dat een automatiek of een kroeg? Als je het weet, bel je nu 050-3188-288. Rock'n'roll, dit zijn de Stones in the Stars.

0: Lekker Rolling Stones en In The Stars. Plaatje over vandaag met Marien. Marien Tjulker, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, het staat in de sterren geschreven, Marien, dat je vandaag mee zou doen met Plaatje over. En dat je een gooi gaat doen naar die prijzen. Marien Tjulker, hou je het hoofd een beetje koel vandaag?
1: Ik doe mijn best.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Rustig blijven.
0: Dat is het enige echte juiste antwoord. Maar heb je dan een bak met water met een blode boven? Of heb je ijsklontjes gepakt?
1: Natte handdoek.
0: Nat handdoek. Altijd prijs. Ja. Altijd goed. Marien, Guus Meeuwis komt op 24 oktober naar Groningen. Dan gaat hij de zaal helemaal plat spelen. Zijn band is vernoemd. Zijn band heet Vagant. Maar is de band vernoemd naar een kerkje, een automatiek of een kroeg?
1: Een kroeg.
0: Een kroeg, zeg jij?
1: Ja,
0: hartstikke idee. Marien, gefeliciteerd. Dat is helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Lekker.
0: En dan doen we nog iets leuks bij, iets moois bij uit de RTV Noord prijzenvitrine. En ik zat te denken aan een snusterput. Hoe lijkt je dat?
1: Helemaal goed.
0: Mooi zo. Gaan we die inpakken en dan wachten we even met versturen dat het iets minder warm is. Want dan zijn we de postbode ook niet tot last.
1: Nee, vind ik helemaal goed.
0: Mooi zo. Marien, wat ga je doen dit weekend?
1: Geen idee. Gewoon, we zien het en we laten het op ons afkomen, denk ik.
0: Moet je nog boodschappen doen? Of is alles binnen?
1: Nee, alles binnen. Alles binnen.
0: Gelukkig. Zelf gehaald of laten bezorgen?
1: Nee, zelf gehaald.
0: Oké, goed zo.
1: Dat wel. Ja, zeker.
0: Marien, ik wens je een fijn weekend. Ik ga Guus Meeuwis draaien met Brabant. Die zat vandaag een plaatje over. En die prijzen, die heb je heerlijk gewonnen. Die komen zo snel mogelijk naar je toe. Heb een goed weekend.
1: Dankjewel.

0: Guus Meeuwis, hij komt naar Groningen 24 oktober. Dan is het zover. En als je erheen gaat, ik wens je alvast heel veel plezier. Had je een beetje voorpret met het liedje op de radio. Is de band klaar? Tik maar af, daar gaan we.
1: Drums, please!

0: DJ Jesse Jeff of the Fresh Prince en Summertime op Radio Noord. Nog meer zomer? Jazeker, we hebben de lekkerste zomerse liedjes voor je uit het archief gehaald. Hoor dan Louis Fonsi en Daddy Yankee Despacito nu.
1: Ai.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd. Tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op. En daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
5: Radio Noord.
16: De middag door.
5: Met Karel Oosterhuis.
18: Het begon als een oud countryliedje uit 1953. You're my first, my last, my in-between. Barry White, ja, die maakte er net even zijn eigen versie van, hoor.

Miles Smith en Nile Horan op Radio Norton Drive Safe. Lucas en Gea, attentie Lucas en Gea, als jullie luisteren. Hij komt er zometeen aan. Zet de radio vast maar wat harder. Want het gaat voor de laatste keer gebeuren vandaag dat ze gedraaid worden als zijnde Groningsgoud. Laat me gaan. Een lekker liedje zometeen te horen op Radio Noord. Zonne

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Gronings goud.

Lucas en Gea op Radio Noord en Laat Me Maar Gaan. Groningschout voor de laatste keer gedraaid als zijnde Groningschout. Want vanmiddag maken we bekend wie het label gaat krijgen, Groningschout. Spannend en benieuwd. Nu op Noord, Blondie, Dit Is Maria.

0: De man met gouden stem van de Rod Stewart, een Baby Jane. Want als hij uithaalt, dan kan hij gewoon verder praten, kan hij gewoon verder zingen. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Ik ben benieuwd wat erin zit.
1: Das Auto.
2: Met schmerzen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: 3:55. Tijd om te worden bijgepraat. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De Volkswagenfabriek in Emden gaat mogelijk dicht, meldt de NDR. Blijkt uit reorganisatieplannen die het concern bekend heeft gemaakt. Zo'n 100.000 banen worden geschrapt. In totaal 4 fabrieken gaan mogelijk dicht. De productie in die fabrieken wordt stopgezet als de modellen die daar worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen in Emden is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief veel Groningers. Volkswagen heeft al een tijd lastig door de Amerikaanse importheffingen en tegenvallende verkopen in China. De bruggen en sluizen van de gemeente Groningen worden niet meer bediend vanwege de hitte. Het geldt ook voor bruggen en sluizen in het Noord-Willemskanaal. Meerdere kerken in onze provincie hebben de deuren open voor een koele plek. Zo is de Oosterkerk in de Oosterparkwijk in Groningen nog tot 5:00 geopend. En ook de Marktpleinkerk in Winschoten is tot die tijd open. 50 tot 60 asielzoekers wachten vandaag in de extreme hitte buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek, meldt het Rode Kruis. Een onverantwoorde situatie, zegt de hulporganisatie. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is bezorgd dat de asielzoekers daar niet of nauwelijks verkoeling kunnen vinden. Zeker vluchtelingen die al een zware reis achter de rug hebben, zouden extra zorg en bescherming moeten krijgen, stelt de directeur. 11 asielzoekers brachten volgens hulporganisatie Migrate de nacht buiten door. Het Rode Kruis deelt vandaag petjes uit en heeft ventilatoren, 12 extra pallets met water en een paal met zonnebrandcrème neergezet. Vanuit organisaties klinkt de noodkreet de situatie op te lossen voor voldoende noodopvangplekken te zorgen en op korte termijn ook dagopvang in koele ruimtes te verzorgen. Ondertussen is er ook een negatief zwemadvies voor 5 plekken in onze provincie. In de Botjes zwembad bij Zuidbroek. Het Proostmeer bij Wagenborgen. Park Emslandermeer bij Vlachtwedde en Moekerschat bij Ter Apel. Is de waterkwaliteit zo slecht dat het maag- en darmklachten kan opleveren, meldt de provincie. Ook voor de Lettelbertenplas bij Lettelbert geldt een negatief zwemadvies. Daar zit blauwalg in het water. Wat ook kan leiden tot maag- en darmklachten, maar ook tot huidirritatie. En de gemeente Eemsdelta steekt bijna 11,5 miljoen euro in uitbreiding van de campus van de VO Eemsdelta in Appingedam. Er komt een urban sportspark met onder meer een skatebaan en ruimte voor muziekevenementen. Ook vereist naast de campus Eemsdelta een nieuw gebouw, de koppelplaats, waar workshops en exposities kunnen worden gegeven en flexwerkplekken komen. De gemeente Eemsdelta hoopt jongeren hiermee aan de regio te binden. Programmamanager Bert-Jan Bodewes vertelt wanneer die uitbreiding klaar moet zijn.
9: De wierde die wordt nu bouwrijp gemaakt. Dus
1: die plannen die worden nu echt in uitvoering gebracht. Naar de bouwvak gaat dat beginnen deze zomer. En dan waarschijnlijk 2027 is de koppelplaats klaar. En 2028 is dan ook het Urban Sportspark klaar. En daar komen dan pumptracks in, daar komen fitnessroutes in. Komen ook gewoon lekkere plekken waar je in de zon kunt zitten in. Komt ook een verbinding met het station bij.
8: De projecten worden onder meer bekostigd met geld uit het Nationaal Programma Groningen en Nijbegun. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Weet je trouwens wat de coolste plek in het pand is? Ik ben niet overal geweest in het gebouw, maar er zijn een paar plekken waar ik vanaf vandaag heb gewerkt. Maar er is één plek waarvan ik dacht van, oeh, het is hier volgens mij het koudst.
8: Ik denk, deze plek?
0: Nee.
8: Oh.
0: De wc boven.
8: Oh, de wc boven?
0: Ja.
8: Dan zou denken dat daar zelfs warmer is.
0: Nee, want het is helemaal afgeschermd. Oh. Met, er zit een heel klein raampje in.
8: Oh, je komt er ook niet vaak. Maar dan moet ik maar eens even gaan kijken.
0: Nou, wat let je?
8: Ah, goeie tip.
0: Bij deze. Nee, die moet ik niet hebben, ik moet deze hebben. We gaan naar Arma met het weer.
9: Vanmiddag is het zo'n overgang. Met een zwakke tot motige zuidoostenwind wordt 31, 32 graden op de Wadden tot 6, 37 graden verdere provincie in. Vanom een minuut of acht ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht koud night verder over de zo'n 20 of 21 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind is zwak tot motig, komt nu noordelijk regens. Met 29 tot 32 graden op de Wadden zo'n 24 graden. En de loop van de oom van het zuidwesten regen en onweersbuien.
0: Hammer, dankjewel. Wat was dat wat je net liet horen, het kort? Ja, dat was een liedje voor Rob de Nijs. Maar dat klopt niet met dit weer.

0: maar beter binnen blijven.
1: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
3: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
4: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
5: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
6: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

stel hoor, Charles en Eddie op Radio Noorden. Would I lie to you? Zeker niet de waarheid en niets anders dan de waarheid. Want zometeen, Kaoma en Lambada. Te warm om te dansen? Nee, dat valt wel mee. Als je de ogen dicht doet, je hoort de branding op de radio, dan is het ware een mini-vakantie. Dan krijg je de neiging om even wat mensen te hebben. Te zeggen van, goh, regent het al bij jullie? Hier is het warm. We vermaken ons prima. Dit is Alex Warren op Radio Noord. Een Fever Dream.

Destijds werd het weggezet als zijnde de verboden dans. Het was te sexy. Nou, verboden niet nu, maar wel te warm om zo te dansen. Lambada op Radio Noord. 5 Star onderweg, All Fall Down. En nu op Radio Noord, Morgan Wallen, Love Somebody. De airco.

0: Five Star All Fall Down. Het leek wel een beetje destijds op familie van de Jacksons, maar dat was niet waar. Maartje Jettema, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel Oosterhuis.
0: Hoe was het buiten?
1: Ah, lekker! Het is zo warm. Ik zie een appje binnenkomen van Pleum. Ik weet niet waar ze woont, maar daar staat dat het bij haar buiten 40 graden is.
0: Hou op!
1: Ja, dus dat... misschien staat die thermostaat in de zon. Dat kan.
0: Ja.
1: Nou, dan is misschien wel 50 graden. Maar ja, we hebben geen code rood hier, hè?
0: Nee.
1: Terwijl op zich... Waar ligt dan de grens? Want het is wel... Het is gewoon warm genoeg.
0: Goeie vraag voor Harma.
1: Ja, gaan we zo doen. Ah, die is niet van de codes.
0: Oh nee, maar we kunnen wel vragen, want ze weet het wel, ook al is ze er iets van. Ik heb zo'n thermometer sensor dingetje buiten hangen in het zonnetje. En die geeft nu aan 45 graden.
1: Ja, zie. En dan, want ik heb dus even een foto van Pleun erbij. Hè? En er staat dan inderdaad een aantal graden. Maar ook bijvoorbeeld de wind, 0,0. Gewoon geen wind. Dan wordt het wel snel warm op zich. Als je nergens kan afkoelen.
0: Nou, vanavond barbecuen. Je hoeft hem niet aan te doen. Het gaat helemaal
1: vanzelf. Ik wou zeggen, je moet ook niet gaan barbecuen. Zou ik ook echt... Nee joh, je gaat nu toch niet naast zo'n warm ding staan?
0: Nee, je gooit het vlees erop en dan neem je afstand.
1: Oh, dan wacht je gewoon.
0: Ja.
1: Gratis barbecue, geen briketten nodig.
0: Geen briketten nodig. Ja, of je doet een sushi-workshop nu in het zonnetje.
1: Lekker, goed voor de vis. Ja. Lekker. Gaat lekker geuren. Zoveel ideeën.
0: Hou op. Ideeën, zometeen tussen 4 en 6.
1: De ideeën zijn in ieder geval nieuwe muziek uit Groningen. En ook echt nieuwe muziek en ook echt wel een nieuwe artiest. Ze gaan je kennis mee maken.
0: Oh.
1: En een nieuwe topo en dezelfde lach.
0: Dat en meer zometeen tussen 4 en 6. Met Maartje en Nadesh. Mel en Kim nu op Noord. Showing out, get fresh at the weekend.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score.
2: Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
12: En ook heet nieuws, vers van de pers. Goedemiddag.
13: Mooi maatje. Ja, de bruggen en sluizen van de gemeente Groningen worden niet meer bediend vanwege de hitte. Geldt ook voor bruggen en sluizen in het Noord-Willemskanaal. Negatief zwemadvies voor 5 plekken in onze provincie. Botje Zwembaai, Proostmeer, Park Emslandermeer, Moekenschat bij Trapel en de Little Better Plas. Het heeft allemaal te maken met de waterkwaliteit die niet goed is. En lange rijen voor de ingang van zwembad De Papiermolen in Groningen. Iedereen die nu nog met de auto komt, wordt weggestuurd door handhaven.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Ga nu kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
17: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
18: Mijn koffer?
17: Ja, we gaan op wereldreis.
18: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
17: Op Rokkeldijs, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
18: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
12: Een zonovergoten vrijdag, dus lekker in de schaduw zitten of bij een airco. Wij zijn er gewoon en ik heb nieuwe muziek uit onze provincie. Eerst gaan we zwemmen met de Dire Straits. Bye.

0: heel, heel rustig aan. Heel klein twistje, daar kan misschien nog net buiten wat. Nadesh, hoe is het op de weg?
1: Het is rustig, maar let wel op. Ga je de weg op, neem een paraplu mee en water. Dat is waarschuwt de ANWB. Mocht je vastkomen te staan, dat je jezelf kan beschermen tegen de zon en dat je genoeg drinken bij je hebt.
0: Ik heb geen paraplu in mijn auto.
1: Dan moet je dat even doen.
0: Hoe moet ik dan straks naar huis?
1: Ja.
0: Dus nu heb ik dus
1: geen pech.
0: Dit slaat even in als een bom.
1: Ik heb 2.
0: Harve, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Is het toevallig na 6 uur dan een stuk koeler?
2: Nou,
0: om acht uur
2: is nog altijd boven de 30 graden. Ja, nee, het wordt niet koeler. Nee, het was natuurlijk vandaag de warmste 26 juni ooit in Nederland. Woensdrecht werd er al berekend. En landelijk ook. Want uitgaande van het KNMI draait daar het zwaai. Het werd om 12:30 bereikt. En dat is dus ook verbroken. Maar kijk ik dan naar wat op dit moment de recordtemperatuur is in Nederland. L in Horst, dat is Limburg. Dus de maximum 38,6. Temperatuur kan over een uur nog wat hoger uitkom. Maar ik denk dat de vatte groen wordt dat continu overproden is, nooit hold was. Houden ook, het is warm, het is snikheid. Maar ook in onze provincie 34 vaar tot 34 sum. En de hoogste temperatuur die hold is, en dat is meestal de leegste temperatuur in de provincie, is op Lauwers Oog. En dat het te maken dat we op dit moment een overlandige wind hebben. En dat betekent dat de wind nooit van zee komt, maar juist van overland. En op dit moment een gemiddelde gevalstemperatuur in de provincie van 38 graden. Nou ja, dat hoor je inderdaad nooit al te laag vol. Dus mooi rustig aan in de schade. Er staat ook nog wel een zuchtje wind, dus dat wil ook nog wel eens even. Maar de komende uur is die zon er ook gewoon in. Van om een minuut of 8 ligt de temperatuur nog altijd om de midden 31 tot 33 graden. Wonen we daar vannacht en nooit verder overkoud dan 20 of 21 graden. Maar flink wat zon. Er komt dus wat bewolking. De wind die draait naar noordelijke richtingen, maar houden ook blijft het heet. 29 tot 32 graden op de Wadden, 24 graden. Ja, en in de loop van de vanuit het zuidwesten een grote warme kans op regen en onweer met kans op hogel en zware windsteun.
0: Ziet toch wel even lekker.
2: Misschien is dat wel lekker, ja. Maar als het maar een beetje binnen de paken blijft.
0: Nou, inderdaad. Goed, we spreken elkaar zo, dankjewel.
2: Zo is het.
3: Yo.
2: Zo.
0: We hadden het net natuurlijk over Twist in Bad Pool. Papiermolen mag je niet meer heen. Er is heel veel blauwe algen overal weer. Ben jij meer van het natuurwater of meer van het zwembadwater?
1: Ik ben sowieso geen zwemmer. Daar maak ik me echt niet blij mee. Ik heb een hekel aan strand, een hekel aan zand, een hekel aan water.
0: Ja. Elke keer snij ik me iets aan waar Nadesh absoluut niks mee
1: te maken. Ja, maar dat weet je toch, we hebben het hier wel eens over gehad.
3: Ik hou van zeewater.
0: Ja, dat is lekker.
3: Zout, ja.
1: Dat is ook best goed voor je huid nog.
3: Voor de huid ook, ja, ik vind het heerlijk.
0: En de Noordzee?
3: Ja, Noordzee.
0: Is vaak te koud, toch?
3: Ja, dat mag nou nog zelfs een beetje opwarmen wel.
0: Ik heb er vorige week 2 keer in gezwommen. Dat is echt voor mij jaren geleden. En het was helemaal niet zo koud. Maar misschien ben ik zelf qua mindset veranderd. Maar ik dacht altijd, dat doe ik nooit. Is ik echt fris. Maar ben nu dus helemaal weer om. Zeewater en dan wel dat het niet heel erg golf dat je dat in je neus krijgt. Maar gewoon dat je net even zo lekker een beetje dobberen.
1: Het enige waar je me mee naartoe krijgt is van die waterparks. Zeg maar van die waterparken waarvan je van die glijbaan en zo.
0: Als er een activiteit is.
1: Nou, een soort pretpark in een zwembad. Heb ik vorig jaar wel gedaan. Dat was voor het eerst in, denk ik, 10 jaar dat ik gezwommen heb.
3: En een goed alternatief vind ik dan qua zoutwater het KPZ-bad in Loppersum.
0: Ja. Dat is lekker natuurlijk. Oké. Niet naar de papiermolen, niet daarheen. Wel naar het Heeresmeer. Dat hebben we deze week behandeld. Ga daar allemaal naartoe, hè, mensen. Lekker water.

0: Zeker toepasselijk op een dag als vandaag. Het regent zonnestralen van ACTA en de Munnik. Ja, nieuwe muziek op vrijdag. Nieuwe zonnige muziek zelfs. We hebben een hele toepasselijke plaat. Daar kom ik zo op. We gaan namelijk eerst kennis maken met een nieuwe Groningse artiest. We gaan naar Zuidhorn, want daar woont Annemarie Zuidema. Goedemiddag, Annemarie.
1: Goedemiddag.
0: Mooi, ja. Ik spreek jou voor het eerst.
1: Ja.
0: Ben je al lang aan de muzikale weg aan het timmeren?
1: Nou, wel achter gesloten deuren. Ik maak al heel lang zelf muziek. Ik schrijf ook al heel lang zelf liedjes. Alleen, ja, het uitbrengen is best wel spannend. Het zijn toch hele persoonlijke liedjes. Dus nu pas durf ik dat, eigenlijk.
0: En hoe komt dat? Wanneer heb jij dat? Waarom heb je dat bedacht?
1: Nou, ook wel omdat gewoon de juiste mensen me aansporen, hoor. Dat je dan toch in contact komt met mensen die daar ook ideeën over hebben en zeggen van, hey, heb je zin om dit te gaan maken, want dit is goed. En dat gaf mij wel het zelfvertrouwen van, ja, we gaan het gewoon doen.
0: Je had even een zetje nodig.
1: Zeker, ja. Ja,
0: en je zegt, ja, maak hele persoonlijke muziek. Geldt dat ook voor, ja, dit nummer?
1: Ja, dat geldt ook voor dit nummer, ja. Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren en dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. Ja, en als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
0: Wat mooi. Ja, want ik zei natuurlijk, het is een toepasselijke plaat. De titel is My Son, geschreven als zon in het Engels. Maar als je het uitspreekt, zou je natuurlijk ook kunnen denken aan zoon.
1: Ja, grappig is dat. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet bewust. Nadat ik het liedje had geschreven. En toen luisterde ik het terug. En toen dacht ik, oh, maar dat is mooi.
0: Heb jij onbewust erin verstopt?
1: Ja, dat was niet bewust, nee. Maar die dubbelzinnigheid vind ik juist eigenlijk wel een mooie toevoeging.
0: Ja, en deze plaat, hij is al nu een week uit, hè? Dus dat was de allereerste keer dat je iets ging publiceren?
1: Ja.
0: En hoe zijn de reacties?
1: Ja, heel mooi. Ja, kijk, ik vind het zelf een ontzettend mooi liedje. Ik ben ontzettend trots op. En dat het dan zo warm wordt ontvangen door iedereen. Ja, dat is een onwijze drive. Het geeft mij heel veel drive om nog veel meer muziek te gaan maken.
0: Ja, ligt er ook al nieuwe muziek weer klaar?
1: Ja, er is een EP klaar. Die wordt in het najaar uitgebracht. Het zijn in totaal 4 liedjes. Daar maakt My Son is daar een onderdeel van. Maar eigenlijk is er een heel album. Dus ik hoop volgend jaar gewoon weer te gaan opnemen.
0: Wat een vliegende start. Ik bedoel, we begonnen met, ja, ik durfde eigenlijk niet. Het ligt een EP, er ligt ook al een album.
1: Nou ja, kijk, dat album moet natuurlijk, ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik heb hier zo lang, het is gewoon een enorm proces geweest. En nu is het moment daar. Ja.
0: Nou, wij gaan jou supporten, wij gaan jou volgen. We gaan jou een vliegende start geven, Annemarie.
2: Gronings Goud.
0: Want het wordt deze week onze Gronings Goudplaat.
1: Oh, wat geweldig. Wat een eer. Nou, dat vind ik fantastisch.
0: En dat vinden wij ook fantastisch. Ja, ik ben ontzettend benieuwd wat er verder nog van jou gaat komen. Wij zijn in ieder geval fan. En deze week hoor je My Son de hele week extra vaak op Radio Noord.
1: Oh, wat geweldig. Nou, dank je wel.
0: Geniet er lekker van. Ga luisteren, ik ga hem draaien.
1: Ga ik doen.
0: En rustig aan, hè, met het weer.
1: Ja, jij ook.
0: Goed zo. Dit is onze nieuwe Gronings Goud. Het heet My Son van Annemarie Zuidema.

0: En oh zo vaak zeg ik, lekker, ga er even op uit, bezoek dit of dat. Maar dat advies kan ik vandaag toch echt niet geven. Als je de topo leuk vindt, dan moet je het maar even noteren voor een iets kouder moment.
1: Ik weet, volgens mij ligt er ook niet heel veel water in de buurt. Kijk, maandag gingen we natuurlijk naar de Heersmeer.
0: Ja, maar als er water is, ben je ook niet meteen koud. Jij zwemt niet. Dus dat heb als voorbeeld, hè?
1: Nou, sorry, ik wist niet dat je boos werd.
0: Ben je niet boos?
1: Oh, oké.
0: Maar je hebt toch niet, als er water is, dat het dan koud is?
1: Nee, maar dat kan toch verkoelend werken?
0: Bomen moet je hebben, schaduw.
1: Oké.
0: Wat is het topo?
1: Rode bolt.
0: Punt.
1: Nee. Nee, we zijn in Rode Bolt. Het is een klein gehuchtje in de gemeente Hogeland. En het ligt dan ten noordoosten van Onderdendam. En ten noorden van Rode Bolt stroomt dan de Rode Woldertocht.
0: Net als gisteren.
1: Net als gisteren. Leuk, hè? Nou, die watergang die komt dan uit in de Warfummermaar. En Rode Bolt wordt nou een beetje onder den Dam geschaald, zeg maar. Ze hebben ook maar 4 adressen. Ze hebben 1 postcode, 9959TB. En het is een soort weg eigenlijk. En dat is dan van huis nummer 7 tot en met 13. Oneven nummers. En er zijn ongeveer 10 inwoners.
0: Oké. 10 mensen die ons kunnen bellen en zeggen, goh, ik woon in Rode Wold en dat vind ik geweldig of dat vind ik helemaal niet leuk. Want nou, dat soort informatie zijn we naar op zoek. En misschien is er water, misschien zijn er bomen. Dat horen we ook nog eventjes graag. De lijnen zijn geopend voor Rode Wold. Je kan ons bereiken op 050 3188 288.

0: vaste landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Noordnieuws van 4:30. Je krijgt het van Edwin. Goedemiddag.
7: Mooi maatje. De landelijke partijraad van de SP stemt vanavond over het al dan niet schorsen van de SP-afdeling Pekela vanwege het samenwerken met de plaatselijke PVV. Een aantal leden heeft vanochtend een voorstel ingediend waarin geëist wordt dat de coalitie in Pekela met de PVV niet doorgaat. De pekelde PVV van broers Arthur en Roland van Doren won de verkiezingen, maar splitste daarna af van de landelijke PVV om zo in het college ook te komen. De indieners van het voorstel eisen dat de SP in Pekela de coalitie met de PVV en het CDA ontbindt. Gebeurt dat niet, dan zou een schorsing moeten volgen voor de SP in Pekela. De politie zoekt de aanrander van een jonge vrouw in Groningen. Dat gebeurde in de vroege ochtend van 2 april op de Nieuwe Weg in Groningen. De vrouw liep rond 3 uur 's nachts vanuit de binnenstad in de richting van het Damster Diep toen ze werd aangerand. Het slachtoffer wist zich los te rukken en is weggerend. De politie zoekt een man met een donkere huidskleur, wat lange kroeshaar. Dat is ongeveer 1,75 meter lang. Tijdens controles op 2 plekken in de stad Groningen heeft de politie afgelopen dinsdag in totaal 65 boetes uitgedeeld. Het gebeurde tijdens een controle van fatbikes en bromfietsen. Er werden onder meer 18 boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Ook werd iemand aangehouden die nog een celstraf van 90 dagen moest uitzitten. Een ander werd aangehouden voor belediging. FC Groningen spits Tom van Bergen staat in de belangstelling van AZ. Hij wil zelf ook wel, maar hij zou het ook niet erg vinden om nog een seizoen bij FC Groningen te blijven. Werd vanochtend duidelijk. Op Sportpark Corpus den Horen stond FC Groningen voor de eerste keer op het trainingsveld ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De
8: eerste training is altijd weer even wennen. Dat zie je ook. Jongens hebben lang de bal niet geraakt. Maar iedereen staat er goed op. Fysiek goed op. En ja, we zijn los en dat is belangrijk.
7: Zij trainen Dick Lukien. Volgens Van Bergen zijn AZ en FC Groningen in onderhandeling. Het gaat wel allemaal wat stroef. Van Bergen ligt nog tot 2028 vast in Groningen. De club wil hem eigenlijk niet kwijt. Ja, van het warme trainingsveld naar de koelcel van horeca groothandel Hanos in Groningen. Daar is het namelijk op dit moment min 26 graden. Verschil van ruim 60 graden met buiten. Voor medewerker Robert de Vries is dat helemaal geen probleem.
9: Op dit moment lekker. Normaal heb ik ook wel eens in de winterperiode zelf dat het nog wat kouder is. Dan wordt het hier ook wat kouder. Dan heb ik wel eens wat, ik denk nog wel binnen gaan begonnen. Maar dat heeft iedereen bij je wel eens werkt. Heb je je dag niet, dat heb ook ik. Dus maar over het algemeen is het prima te doen.
7: En je kunt Robert zien op rtvnoord.nl.
6: Als ik moet kiezen tussen plus 36 of min 26, dan weet ik het wel hoor.
7: Ik ga voor plus 36 toch.
6: Ja, toch wel hè. Ja. Valt het toch allemaal wel weer mee. Edwin, dankjewel. Tot zo. En dan een gloeiend heet weerbericht van Harma.
10: Vanmiddag is het zo'n overgaan. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 31 graden op de Wadden tot 36 graden verdere provincieën. Vanochtend maar een uur of acht ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden. En vannacht koud night verder over dan zo'n 20-25 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind is zwak tot motig komt uit noordelijke richtings. Met 29 tot 32 graden. Op de Wadden zo'n 24 graden. En de loop van de oom vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien.
11: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
12: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
13: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
15: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.

0: Heerlijk verkoelend nu, hè? Eén met de bomen van de 3J's. Nou, deze, waar zijn de 3J's eigenlijk? Treden die nog op? Nick en Simon zijn uit elkaar?
1: Nee, de 3J's treden nog wel op.
0: Ah.
1: Alleen, er is één J'tje veranderd door een ander J'tje ooit.
0: En die heette ook weer met een J?
1: Nee, die heet niet met een J.
0: Oké, nee, kan ook niet. Dat was net als met K3. Dat begon ook met 3K's, maar toen kwam Josje en sindsdien is het helemaal een... Klopt het niet meer.
1: Het is nou Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Koeler.
0: Oké. Ja. Zijn we even op de hoogte? Gaan we een spelletje spelen? Daar zijn we namelijk nu eigenlijk mee bezig. Het is wel heel warm, hè? Dus niet te hard met die hersenen kraken. Gewoon rustig luisteren. Keertje nadenken. Een beetje op weg helpen. Nou, deze moet wel met het weer.
1: Nou, je kan wel beter mindsport, breinsport nu doen dan fysieke sporten. Dus aan de andere kant, laat die hersencelletjes maar even wakker worden.
0: Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die staan niet op om naar de telefoon te gaan. Dus het is ook echt je kans om er door te komen. En dan krijg je er ook nog een hint bij.
1: Ja, dat heb jij net even lief aan mij gevraagd, hè?
0: Slim, hè? Van tevoren. Dus jullie kunnen mij allemaal bedanken, per post of per mail, dat ik Nadesh van tevoren rustig aan heb gemasseerd. Zullen we anders misschien straks op een hele lieve manier. En kijk eens, de uitslag is...
1: Ja!
0: Ja, we gaan erin. Laat ik eerst een lach horen. En de hint luidt...
1: Het is een BN'er.
0: Goed, dus alle Groningers kan je doorstrepen. We hebben niet te maken met een Groninger. We hebben te maken met een BN'er. Het is niet Job Knoester. Het is niet Ronald Koeman. Koeman. En het is ook niet André Hazes junior. De lach is zo. En je mag ons nu bellen. 050 3188 288. I see you

0: Roxette op Radio Noord met How Do You Do. En dat zeg ik ook tegen Piet uit Loppersum. Mooi Piet.
1: Ja, mooi.
0: How do you do?
1: Goed, jongen. Ja. Mooi.
0: Hoe zit je erbij?
1: Met jou dan.
0: Ja, goed.
1: Nou, lekker in de kamer.
0: En heeft de kamer airco?
1: De kamer heeft airco.
0: Oh.
1: Het is lekker 43 graden.
0: Oh, wat lekker. Dus jij bent de deur ook helemaal niet uit geweest.
1: Nog niet.
0: Nee, nou je hebt groot gelijk. Ik heb vanochtend ook gewoon thuis zitten en dan met alles dicht was het nog wel te doen. Maar ja, op een gegeven moment wordt het toch steeds warmer. En het gaat dus ook niet afkoelen, hoorden we net van Harma. Nee. Je hebt om 9 uur nog 30 graden. Ja, wat moet je dan, hè? Zonder airco.
1: Ja, precies.
0: Wachten.
1: Bij de airco. Bij de airco.
0: Maar goed, jij zit er lekker koeltjes bij. Dus jij hebt lekker kunnen luisteren naar de lach.
1: Ja, maar.
0: En dan kom je even een gokje doen.
1: Nou ja, ja, tuurlijk. Het is en dan blijft een gokje. Maar het bijdocht dacht ze dan Paul de Leeuw.
0: Paul de Leeuw, een naam die nog niet genoemd is. Een lach van een BN'er. Dus in dat opzicht kan het allemaal goed zijn. Maar het is niet goed. Sorry Piet.
1: Niet goed.
0: Nee, het is niet goed. Het betekent wel dat je een beetje helpt. Want dan zetten we weer een naam bij de lijst op namen die het niet zijn.
1: Precies.
0: Goed zo.
1: Nou, mooi man.
0: Mooi weekend, hè? Lekker binnen blijven zitten. Ja. Dankjewel.
1: Oké,
0: okay, joe. Goed zo. Doe. Mooi Piet. Maandag spelen we hem weer, dan kun je gewoon weer meedoen. En dat is helemaal geen noodgeval. Emergency.

0: Pink met Trust van de Voorheer nog de muzikale Dr. Beat van de Miami Sound Machine. En nu gaan we eventjes rustig terug naar ons toe. Wat is er?
1: Nou, het nadeel van dat lekkere warme weer,
0: ja,
1: zijn neefjes.
0: Ja.
1: En nu kom ik er dus achter dat ik gestoken ben door een heel klein neefje. En
0: nu? Hier?
1: Nou nee, ik denk al thuis, 's nachts. Maar dat heb ik nu geactiveerd.
0: Ja, ik wil dus niet opscheppen, maar ik heb er echt alleen al op mijn been, ik heb er 11 geteld.
1: 11?
0: Het is niet normaal.
1: Jeetje.
0: En Stefan heeft ze nooit.
1: Nee, maar dat schijnt dus dat jij dan anders ruikt. Ja, jij ruikt lekkerder.
0: Ja, kijk, deze zijn alweer kapot gekrapt.
1: Oh ja.
0: Als je eenmaal begint, ja.
1: Ja, maar het is ook, ik ben er nu over begonnen, dus iedereen die een muggenbult thuis heeft, zit natuurlijk weer te krabben.
2: Sorry.
0: Maar voor dank.
1: Weet je waar ook neefjes zijn?
0: Nou, ongetwijfeld in Rode Wold.
1: Heel goed.
0: Ja,
1: Rode Wold. Je hebt goed opgelet. Krijg alweer een 10. Het is een klein gehuchtje in de gemeente Hoge Land. En het ligt dan ten noordoosten van Onderdendam. En wat leuk is aan Rode Wold, nou ja, leuk. Martijn Sveenland en Nieke Balkema, die wonen in Rode Wold. En die hebben daar ook een melkveebedrijf met 120 koeien. En op 30 hectare van hun land hebben ze dan een speciaal leefgebied gemaakt voor weidevogels. Met allemaal kruidenrijke grassen, water, natuurvriendelijke oevers. En daardoor broeden er heel veel vogels, zoals kievieten, grutto's en tureluks. En dat heet dan de weidevogelboerderij het Rode Wold. Dus dan zie je weer dat de agrarische sector en de natuur toch samengaan. Dat hebben ze helemaal apart ingericht in hun land. Nou, samen met Boeren Natuur Groningen West werken ze dan aan het beschermen van die weidevogels. En ze hebben dan een veldwerker, Anne-Jan Staal. En die volgt dan die nesten in dat hoge gras met drones en wildcamera's. Dat is toch enig?
0: Leuke baan.
1: Ja, en in mei en juni kunnen dan bezoekers ook nog op excursie als ze zouden willen.
0: Ga je dat doen?
1: Dat weet ik niet. Het is nu juni, maar ik vind het wel warm op het
0: dan
1: land.
0: Dan weet ik het wel.
1: Oh.
0: Oh, voorbij ook. Jij was klaar?
1: Ik was klaar.
0: Zometeen is het 5 uur. Dat betekent dat NOS-journaal eraan komt. En daarna gaan we vooruitblikken op het weekend. Komt er nou storm, komt er nou niet? En Ronald is, jou hoor, code oranje of niet, gewoon de straat op geweest.
3: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Het nieuws van Groningen krijg je van Edwin. Goedemiddag.
12: Mooi maatje. De landelijke partijraad van de SP stemt vanavond over het al dan niet schorsen van de SP-afdeling Pekela vanwege het samenwerken met de plaatselijke PVV. De Volkswagenfabriek in Emden gaat mogelijk dicht. De productie in de fabrieken wordt stopgezet als de modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Er werken relatief veel Groningers in Emden. En FC Groningen spits Tom van Bergen staat in de belangstelling van AZ. Hij wil zelf ook wel, maar hij zou het ook niet erg vinden om nog een seizoen bij FC Groningen te blijven.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt.
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst.
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
19: Nu mega opruiming bij
20: Meertens Meubelen.
19: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
21: de koffie staat klaar.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
24: Met Maartje Ettema.
11: Ben je op weg naar huis en op weg naar een tropisch weekend? De vraag is, krijgen we nog last van onweer en storm? Je hoort het zo van Harma en heel veel zomerse hits.

0: muziek van een tijdje geleden. Nog altijd lekker om te horen. CCR, Bad Moon Rising. Blik op de weg, Nadesh.
1: Het is nog rustig op de weg. Ik denk dat iedereen lekker ergens aan een plas ligt. Ga je wel de weg op, let erop. Neem een paraplu en water mee in de auto. Mocht je stil komen te staan, dan kan je zorgen voor je eigen schaduw en wat te drinken.
0: Heb jij water nu in je auto?
2: Nee.
0: Oké, want anders kookt dat natuurlijk straks. Dan, dan kun je dat wel mee hebben. Nee, maar dat wordt echt...
1: Nee, als je het gewoon in je kofferbak legt, niet. Als zeg maar, je hebt de hoedenplank in de kofferbak, dan kan je het daar rustig laten liggen. Want
0: het
1: daar
0: advies wordt uitgebreid, wensen.
1: Je moet het ook nog... Let op, neem een koelbox mee, doe daarin bevroren flessen. Ja. Nee.
0: Goed, we gaan het als spinster over. Heeft dat ook weer met de hitte te maken?
1: Zeker, of je er al zat van bent.
0: Dat is wat Vince doet.
1: Nee, of het meevalt of tegenvalt.
0: Heel wat anders.
1: Nee.
0: Nou, zeg het maar. Valt het mee of valt het tegen?
1: Nou, weet je wat het is? Het verbaast je, maar ik heb een hekel aan klagende mensen. Als in, ik ben zelf de allergrootste klager. Dit slaat echt nergens op. Maar dan ben ik vooral weer met hitte.
0: Ik ga echt zorgen dat ik voortaan zo'n soundbite heb, weet je wel?
1: Nee, maar mensen die klagen over de hitte, dat vind ik vervelend. Ik ga nu even klagen over mensen die klagen. Omdat je daar nog warmer van krijgt. Als jij nog 100 keer gaat zeggen, oh, ik heb het zo warm, oh, ik heb het zo heet. Die maak je zelf warmer, in je hoofd wordt het warmer, de mensen om je heen krijgen het warmer. Hou gewoon op!
3: Ja, ik snap ook dat je het kwijt wil.
0: Ja, want het schijnt ook, het is voor je mentale gesteldheid altijd goed, hè, klagen. Dan ben je er vanaf.
1: Ja, maar niet met de hitte, want dan word je alleen maar warmer. Denk dan, ik ben een koude sneeuwvlok.
0: Oké, dus je kan inderdaad met je mindset kun je een beetje afkoelen. Maar om je mindset dus weer tevreden te houden, is het dus goed om alles kwijt te kunnen. Dus dat werkt toch twee kanten op.
1: Ja, dat is goed, maar niet tegen mij.
0: Goed, we gaan het allemaal uitzoeken dit komende uur.

0: is een mooie steen, de Open Light. En nu is het ook een mooie titel van een hit van Taylor Swift. Nou, morgen moeten we even over hebben, Harma.
1: Ja.
0: We beginnen toch even bij het belangrijkste. Stel, je bent iemand die gaat kamperen morgenavond.
1: Ja.
0: Is dat dan een goed idee?
1: Ja, nou, was wat het is. Er zit wel mijn regen en onweer aan te komen.
0: Ja.
1: En het liet ook flink wat energie op te leven. Met heel veel onweer. Weerlicht heb ik het in, vooral heel veel ontlading. Wind kan wel een behoorlijk uithol geven. En hoogstein die kan ook behoorlijk fors worden. Maar voor hetzelfde geld, want dat is altijd van plek tot plek verschillend. Ja, dan valt het met op door in de steen en een andere keer de volle loading. Maar dat is toch iets om rekening met te houden. Ook al hebben we het over dat er totaal nog geen wijd van. Maar ja, men wordt ook weer net als vandoor gewoon tropisch in zoverre provincie. Hè. En alleen nog op de Wadden zit je in wat dat betreft beter. Nou ja, vandoor was het op de Wadden ook 32 graden. Hè. En we hebben allemaal in de hele provincie een nieuw dagrecord. Nog nooit zo warm geweest als op de 26e juni. Want de oude records die stonden op 29,7, 31,5 en 29,3. Nou, de nieuwe records die ben voor Lauwersoog 34 graden, 34,1 op Eelde en 34,5 op Nijbeerte. En Roodschouw kwam tot 34 graden, zo'n beetje met 11 uur de zon. Op dit moment licht bewolkt. Een zwakke tot matige oostenoostenwind en in Sibbon met wat binnenbebaarde kom en 37 graden. En de barometer met stand doet zo'n 14 millibar. Nou, de komende uur in brand de zon nog gauw deur. Om een uur of 8, nou, de temperatuur nog altijd wel om in de bieden 31 tot 33 graden. En vannacht koud ook al niet verder over. En zo'n 20 of 21 graden. Misschien nog wel wat hoger, dus dan hebben we het over een tropennacht. Maar flink wat zon. Er komt in de loop van de dag wat bewolkende wind zit in de noordelijke regens. En dat zegt al niks in dit geval. Maar we liggen gewoon onder. Ja, we zitten gewoon in een hittebubbel. En het wordt gewoon 29 tot 32 graden. En op de Wadden zo'n 24 graden. Nou, dat is prima te weten. In de loop van de om, vanuit het zuidwesten, regen en onweersbuien. Er kan best pittige buien worden, vergezeld van hogel en zware windsteun. Maar ja, dan is het inderdaad maar net. Waar krijg je dan de volle loog? En waar gaat het eigenlijk gewoon grotendeels verbieden? Dat is altijd zo. Dat is heel moeilijk aan te geven met onweer. Maar er komt zeker wel wat aan. Maar doormidden is de hitte nog niet weg. Maar op zondag wordt het ook gewoon weer zomaar zwaar. 24 tot 29 graden. En ja, een poolbui nog. Maar ik denk dat in een morgen nog is. En in een middag liet het oren schiet droog te blijven. Misschien dat het in de onstabiliteit nog weer iets doet. En maandag in ieder geval droog. En dinsdag van woensdag ook. Ja, de temperatuur in gemiddeld 23, 24 graden.
0: Dan wordt het alweer een stuk aangenamer, hè?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dan gaan we er gewoon vanuit dat het helemaal goed komt dit weekend.
1: Zo is.
0: Goed zo, Harma. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Bye. Doei.

0: Zomers muziek op de vrijdag. Omi en cheerleader. Ja, en je weekend. Ja, het gaat bijna van start. Maar niet voordat je hebt gekeken naar Noord. Vandaag natuurlijk straks weer om 6 uur. Marcel, mooi.
1: Mooi, Maatje.
0: Ja, en wat gaan we dan straks allemaal nog zien? Ja,
1: we gaan het hebben over de hitte. Kan niet anders. Goh. Natuurlijk. Hè. Hier, heerlijk. In een geairconditioned studio. Is prima te doen. Buiten is het bloedheet. En de een heeft er last van, de ander niet. Vanavond mooie beelden daarover. FC Groningen trainde vandaag voor het eerst op het nieuwe seizoen. Goeiedag uitgekozen, wel 2 uurtjes vroeger. Zodat het nog zo cool mogelijk was. We gaan ook naar Bennebol. Bennebol, daar woont Ronald Vingerhoed. Ronald Vingerhoed is 83 jaar. Heeft in het verleden de TT van Assen gereden. En dan gaan we terug naar die echt hele mooie oude motoren. Naar de basis, zeg maar. Want komend weekend is de TT natuurlijk. Hè. Hebben ze ook goede temperaturen bij. En we gaan vooruitblikken op rondje Zummer. Het eerste setje dat aan de beurt is. Presentatieduo. Dat zijn Femke en Marco. En die zijn er helemaal klaar voor. Vanavond kun je zien waarom, hoe en wat. Dus ook deze, zoals Maatje zei, niet missen. Noord vandaag, altijd verkoelend.
0: Goed zo, Marcel, vast een fijn weekend.
1: Jo.
0: Hoi.

0: Nederland.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: We zijn druk bezig met de laatste topo van deze week. We zijn bij Rode Wold aanbeland.
3: Klopt helemaal, je hebt dat goed onthouden.
2: Nou, ik let de hele tijd goed op hoor.
3: Goed voor
2: het
3: jou.
2: Het is alsof jou dat vandaag helemaal verbaast.
3: Nou ja, soms.
2: Soms.
3: Het is een klein gehucht, dit gemeente het Hoge Land. En het ligt dan ten noorden van onder den Dam. En daar stroomt dan ook de Rode Woldtocht langs. En die watergang die komt dan nou weer uit in de Warffumermaar. En vroeger was Rode Wold ook een boerderij. Dat lag daar ook in de buurt. En die hoorde dan bij het klooster Jesse vlakbij Haren. Dat klooster dat had ook rechten over de kerk van Menkeweer. Ligt daar dus ook in de buurt. En bij Rode Wold staat ook nog de windmolen De Zilveren Meeuw.
2: Ja, mooi, denk
3: mooi,
2: ik.
3: Mooi, toch?
2: Ja.
3: Ja.
2: Einde. Sorry, ik had echt idee. Ik had echt idee, toch? Edwin kijkt ook van ja, was nog bezig. Maar oké, tot hier even. Rode Wold 050-3188-288. Als je nog meer informatie hebt, als je denkt, hey, het is wel eens nog niet klaar. Ik help haar even op weg. Bel of app even lekker naar de studio.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: We gaan naar Noordnieuws met Edwin in het veld. Goedemiddag.
6: Mooi maatje. De landelijke partijraad van de SP stemt morgen over het al dan niet schorsen van de SP-afdeling Pekela vanwege het samenwerken met de plaatselijke PVV. Een aantal leden heeft vanochtend een voorstel ingediend waarin geëist wordt dat de coalitie in Pekela met de PVV niet doorgaat. De Pekelde PVV van broers Arthur en Roland van Doren won de verkiezingen, maar splitste daarna af van de landelijke PVV om zo in het college te komen. De indieners van het voorstel eisen dat de SP in Pekela de coalitie met de PVV en het CDA ontbindt. Gebeurt dat niet, dan zou een schorsing moeten volgen voor de SP in Pekela. De Volkswagenfabriek in Emden gaat mogelijk dicht. Dat blijkt uit de reorganisatieplannen die het concern bekend heeft gemaakt. Zo'n 100.000 banen worden geschrapt en in totaal 4 fabrieken gaan mogelijk dicht. De productie in die fabrieken wordt stopgezet als de modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen in Emden is met zo'n 8.000 werknemers de grootste werkgever in de regio. Er werken relatief veel Groningers. Volkswagen heeft het al een tijd lastig door de Amerikaanse importheffingen en tegenvallende verkopen in China. De 50 tot 60 asielzoekers die vandaag in de extreme hitte buiten wachten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen voorlopig terecht in een kantoorruimte, meldt het Rode Kruis. De ruimte op het terrein van het centrum is tot en met zondag beschikbaar tot 8:30 s'avonds. Daarna moeten asielzoekers weer naar buiten als het COA voor hen nog geen opvangplek heeft en ze kunnen met bussen naar de nachtopvang in Zwolle. Daar sliepen afgelopen nacht 65 asielzoekers. Ze werden 's ochtends vroeg weer teruggebracht naar Ter Apel, moesten op het voorterrein hun beurt afwachten. Het Rode Kruis noemt dat onverantwoord gezien de hitte. De hulporganisatie zette bouwventilatoren neer en deelde petjes en water uit. En een negatief zwemadvies voor 5 plekken in onze provincie. In de Botjes zwembaai bij Zuidbroek, het Proostmeer bij Wagenborgen, Park Emslandermeer bij Vlachtwedde en Moekenschat bij Ter Apel is de waterkwaliteit zo slecht dat het maag- en darmklachten kan opleveren, meldt de provincie. Ook voor de Lettelbettenplas bij Lettelbet geldt een negatief zwemadvies. Daar zit blauwalg in het water, wat ook kan leiden tot maag- en darmklachten, maar ook huidirritatie. Meer daarover ook in ons hitteblog op hetvnoord.nl.
5: Edwin, dankjewel. Naar Harma luisteren zo. En dat is niet de laatste keer dat ze voorbij komt. Voor 6 uur horen we Harma nog een keer. Hoe dat zit, leg ik zo uit. En muziek van Cheryl Cole.
7: Vandaag was het zon overgoten en tropisch. Het is nog nooit zo warm geweest op 26 juni. En ook vanavond om 8 uur ligt de temperatuur nog boven de 30 graden. En vannacht koudt uiteindelijk nooit veel verder over dan zo'n 20 of 21 graden. Morgen is er flink wat zon. Er komt in de loop van de dag meer bewolken. Er wordt niet 20 tot 32 graden. Op de wadden zo'n 24, 26 graden. En dan in de loop van de avond vanuit het zuidwesten een grote warningkans op regen en onweer. Mogelijk vergezeld van hagel en zware windsteun.
8: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Wat vindt u?
1: Met Ronald Niemeyer.
2: Valt het mee of valt het tegen?
3: Ik vind het meevallen.
2: U vindt meevallen?
3: Ja, zeker. Zeker, ik kan er heel goed tegen. Heel goed.
2: Dan bent u er bijna voor gemaakt voor dit weer.
3: Ja, zeker.
2: Ja, en vindt u het ook lekker, dit weer?
3: Ja, heerlijk.
4: Ja, het is wel heel warm.
2: Het is wel warm, hè?
4: Ja. Ja. Ja, ik vind het wel lekker. Liever als koud.
5: Dit is gewoon te warm, ja.
2: Ja. Weet je hoe warm het is? Heb je gekeken op de thermometer thuis?
6: 35 graden.
5: Ja, 35
2: graden?
5: Ja.
7: Valt mee, toch?
2: Je vindt mee van?
7: Ja. Ja. Zo naar het zwembad toe, hem afkoelen.
2: Ja.
7: Maar dat komt wel goed, ja.
2: Oké, okay, we zijn wel dik boven de 30. En de hele week gaat het al over deze dag.
7: Ja.
2: Zeg je dat zeker aan?
7: Nee, mooi dagje vrij.
8: Als het binnen blijft, valt het mee.
2: En als je buiten komt?
8: Nou, vind ik eigenlijk ook best wel lekker, maar niet te lang.
2: Nee. Nee, want u voelt hem wel dus.
8: Ja, meneer, warme wind, hè?
2: Ja.
8: Hier staat meestal een fris windje, maar vandaag niet.
2: Nee, 35 graden tikken ze hier aan. Ja. Kunt u er tegen, tegen de warmte?
8: Ik kan er wel tegen, hoor. Kan je op kleden.
2: Ja.
8: Lekker luchtig.
9: Ik vind het wel mee van.
2: En wat valt mee?
9: Alles.
2: Ja?
9: Ja, kan altijd erger, toch?
2: Ja, code rood. Dit is nog maar code oranje.
9: Daarom. We doen het rustig aan. Ik ben vanmorgen nog aan het werk geweest, maar... Nu gaan we lekker even zwemmen.
2: Het is 34 graden, heb ik net gehoord.
9: Het water of...
2: Nee.
9: Oh.
2: De lucht.
10: Wij komen uit Rotterdam. En dat was gisteren ook 35 graden. Dus ik begreep dat hier gisteren 23 graden was.
2: Ja.
10: Dus het lijkt hier wel mee te vallen.
2: Jullie komen nu uit Rotterdam?
10: Ja.
2: Ja. En hoe warm was het daar dan?
10: Ja, tering heet.
2: Ja. Ja. Tering heet.
10: Rotterdams.
2: Ja. Dus dat
10: was... Het hier wel nog redelijk, dus dat is wel lekker.
2: Ja. Dus ga je speciaal naar Leens toe om Rotterdam te ontvluchten?
10: Nee, voor een bruiloft.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dat verklaart een hoop. Ja? Oké.
11: Okay. Oh, valt mee.
2: U vindt mee van?
11: Ja. Ik heb geen probleem met warmte.
2: Nee.
11: Ik ben ook zelf Portugees. Ik ben al gewend naar de warmte.
2: Dan zit uw lichaam anders in elkaar dan mijn lichaam, zeg maar.
11: Ja. Maar alleen hier is het een beetje benauwd. Maar nog steeds, ik heb geen probleem met
2: de warmte. De warmte is anders inderdaad,
11: ja,
2: hè?
11: Ja, ja, ja.
2: Want hoe is de warmte dan in Portugal met deze temperatuur?
11: Oh, nog steeds met z'n aan het werken. Ja.
2: Ja. En neem je er geen last van?
11: Nee.
2: Van ook niet flauw?
11: Ja, veel mensen wel, maar misleven, wie moet werken?
2: Ja. Het is een Portugees weertje dus.
11: Ja, een Portugees weertje. Ja.

0: Nog even dat weekendgevoel aanwakkeren met wat snoeiende gitaren. Eric Clapton, Forever Man. Nou, dan gaan we nog eens even een kijkje werpen. Of een blikje werpen. Of een kijkje. Kijken.
1: Kijk je. Een blikwerp is toch gewoon goed. Kijk je nemen.
0: Ja. De hitte stijgt me nu echt naar het hoofd. Het is maar goed dat we er bijna zijn. We hebben het bijna gehaald. Maar toch nog heel eventjes daar terug naar Rode Wolf.
1: Ja, Rode Wolf, het is inderdaad een gehuchtje in gemeente Hogeland. Er kwamen wel wat appjes over binnen. Maar weet je waar eigenlijk nog veel meer appjes over binnenkwamen?
0: Nou.
1: We hadden het net natuurlijk over de neefjes. De muggen zijn dan toch in het goed Nederlands. Of de vliegen.
0: Nou, dat vind ik grappig. Dat is al punt 1. Stefan heeft ook altijd over neefjes. Wij gebruikten dat vroeger ook wel. Maar ik noem het wel gewoon muggen.
1: Nee, bij mij zijn neefjes zijn muggen en muggen zijn vliegen. Dus het hele woord vliegen gebruik ik niet.
0: Nee, ja, Stefan ook niet.
1: Ah, je kan zo boos op me worden, liever.
0: Nee, maar ik ben niet boos.
1: Het is wel gelukkig.
0: Het is dat korte lontje, hè?
1: Ja.
0: Dat is warm.
1: Ik heb wel tips voor jou.
0: Nou, doe eens.
1: Als je er last van hebt van die neefjes. Harry, die kwam met een tip voor als je al geprikt bent. Dus als die muggen weer actief zijn en je bloed gaan drinken, is zout een goed middel om de jeuk als gevolg van de prik te verminderen. De plek waar je bent geprikt moet je dan bestrooien met wat zout en daar goed in wrijven. Even kan de plek dan ook nog nat worden gemaakt, zodat het zout beter op zijn plaats blijft zitten. Niet eerst openkrabben, zou ik ook niet doen. Want dan heeft de zout een ongename bijwerking.
0: Oké, zout.
1: Zout tegen de jeuk. Greetje die denkt een stap vooruit. Die denkt van, we moeten zorgen dat die vliegjes af, de muggen, neefjes, ons niet bereiken. Dus die steekt soms dan 's nachts een vaccinelichtje aan in een pot. En dan vliegen ze daarop af en dan verbranden ze. En dan stuurt ze een super smiley met daarachterna, wel effectief.
0: Prima, ja.
1: En Michel of Michiel, dat weet ik niet, die zegt, lieve dames, last van neefjes, probeer eens iets met lavendel naast het best.
0: Houden ze ook niet van, hè?
1: Nee, van sterke geurtjes.
0: Citronella hadden wij vroeger ook allemaal. Maar ja, als het echt veel zijn, dan helpt niks.
1: Nee, maar goed.
0: Wel bedankt voor alle tips. En ja, ik doe ook wel vaak toch gewoon ook nog date en zo sprayen. Maar ik weet niet. Ze weten me toch te vinden.
1: Ja, je hebt toch van die jungle date nou, hè? Die je echt in de jungles kan gebruiken.
0: Dat ga ik halen.
1: Extra sterk.
0: Dat klinkt ook tropisch. Lekker jungle date.
1: Is dat zo, man?
0: Ons dagmenu. We gaan nu toch echt even naar het nieuws uit een ander jaar. Een heel mooi jaar. Er komt een prachtige plaat voorbij. Heb ik het zo over. Eerst 26 juni. Als we dit volgend jaar weer doen, zou je dus kunnen noemen 26 juni 2026. Oh, mooie trouwdatum ook. De warmste 26 juni ooit gemeten hier in onze provincie.
1: Ja, maar dat gaat nou niet op.
0: En nee, maar dat is het nieuws van vandaag.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Ik heb voor vandaag ook iets minder leuk nieuws. We gaan namelijk terug naar het jaar 2014. Ja, en dat is wel de dag van de Johannes Z-zaak. De 40-jarige Johannes Z uit Westerlee, die stond toen terecht voor het ontvoering en verkrachting van twee meisjes van 4 en 6 jaar. Ja, dat is het nieuws waar echt niemand heel lang bij stil wil blijven staan. Ook geen leuk nieuws, woningbrand. De brandweer die rukte uit voor een klein brandje in de slaapkamer aan de Hortensialaan in de stad.
0: Klein brandje, moet je nu ook niet hebben. Hè?
1: Laten we dat ook niet doen. Laten we afspreken, dit nieuws laten we lekker ver achter ons.
0: 2014, maar de muziek uit 2014?
1: Ja, dat is wel een knal.
0: Die mag wel. Mogen wij verklappen wie Don en Rini zijn?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, of degene dat wil.
0: Goed, dan houden we het bij de artiesten Don en Rini. Ze zijn gewoon te googlen. Het is een hit, ja, plaatselijk hitje. Radio Noord heeft het volgens mij niet meteen omarmd, maar later toch nog wel. Het is een ode aan de bekendste vrouw van Groningen.
1: Dat is waar. En weet je wat het leuke is? Ik heb dit plaat natuurlijk wat later ontdekt, want toen ik 14 was, was ik met hele andere dingen bezig. En vaak doen wij thuis, wij noemen dat YouTuben. Dan gaan we bij mijn ouders thuis allemaal liedjes in een afspeellijst zetten. En dan zet ik deze er altijd toch nog even voor de grap bij. Maar mijn vader vindt dat fantastisch.
0: Het is ook echt gewoon een grappig nummer. Het is een iconisch nummer. We hebben Harma de hele week ongelooflijk hard nodig gehad met al die weersvoorspellingen. We hebben haar altijd nodig, maar we hebben haar meer gehoord dan ooit. En dus eindigen we met een ode en een hit uit 2014. Don en Rini, Oh Harma. Niet ervan. Mooie avond. Goed weekend.
2: Want als de muren ontsloon, dezelfde vorst begon.

0: Vanavond kom ik vanuit de stad Groningen. Hier is het nog droog, maar een groot deel van Nederland had vandaag regen, en nog eens regen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
14: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
15: Radio Noord.
16: Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Maandag 6 juli, dat is heel snel al. Dan gaan we weer los met Rondje Zummer. 3 weken lang verkennen we onze mooie provincie vanaf het water. En nou ja, het is toch wel snel. En daarom zijn de voorbereidingen al in volle gang. En dat moet ook wel, weet ik uit ervaring. Want als je met een boot het water op moet, vorig jaar bijvoorbeeld, met ook kapiteins die nog nooit een roer in handen hebben gehad, dan moet je wel een beetje weten hoe dat werkt. En daarom hebben de teams vaarles gekregen, vandaag ook. Marion de Vries, de grote organisator van Rondje Zummer. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ik heb geen ambulances richting Winsum horen rijden. Dus dat betekent dat het goed is afgelopen?
3: Nou, de boten zijn er geheel en we zijn ook net niet gesmolten op het water. Dus het ging eigenlijk allemaal heel goed.
2: Ja, want even die teams. Welke teams zijn het?
3: De eerste week hebben we Femke de Wallen en Marco Grimon. De tweede week hebben we Joyce Kranenborg en Maartje Ettema. En de derde week Leonie Albers en Daniel Telen.
2: Kijk eens aan. En dat jij mag ze de wei dus insturen, Marion. En we hebben de ervaringen van vorig jaar natuurlijk. Gaat het dit jaar nog weer, worden er aanpassingen gedaan? Zijn er andere dingen die we gaan doen?
3: Ja, de basis is hetzelfde, maar een aantal dingen gaan we veranderen. Vorig jaar was het programma van 12 tot 4. Dit jaar is het van 10 tot 2. En we hebben dit jaar als soort centraal thema van Rode Draad in het programma. Het programma heet ook Rondje Zummer, zet je zomer in beweging. We willen mensen eigenlijk letterlijk en figuurlijk in beweging brengen om te laten zien wat je eigenlijk allemaal in onze provincie, hoe mooi het is en wat je ook allemaal kunt doen qua wandelen, fietsen, zwemmen. Ja, hoe laagdrempelig het eigenlijk is en zo dichtbij en zo mooi en bijzonder om te doen.
2: En kwam die boot net ook een beetje in beweging, Marion?
3: Ja, dat ging hartstikke goed.
2: Even eerlijk, want zo horen jou nu toch niet. Wie heeft er nog wel wat te verbeteren?
3: Nou ja, kijk, Marco die heeft het grote voordeel. Die is vorig jaar al mee geweest. Die heeft wat meer ervaring. En Femke was het allemaal nieuw, maar die deed het gewoon ook hartstikke goed.
2: Oh ja, dit interpreteer ik als Femke moet nog flink aan de bak.
3: Nou, ze moet nog even oefenen, maar dat heb ik alles vertrouwen in.
2: Ja, leuk. En heeft Maatje zich een beetje gedragen daar? Want dat liep vorig jaar ook uit de hand.
3: Ja, Maatje was er niet bij. We waren niet met alle teamleden. Want we zaten met een aantal mensen die ook nog andere verplichtingen hadden. Dus de vaarlessen zijn dit jaar wat opgesplitst. Ook de mensen van de afdeling techniek, die ook met hun eigen boot gaan varen, hebben 2 weken geleden bijvoorbeeld al vaarles gehad. Dus we hebben het nu een beetje opgesplitst, zodat ze ook allemaal een beetje meer 1-op-1 begeleiding kregen.
2: We hebben er heel veel zin in, Marion.
3: Toen we zagen hoe jij dat vorig jaar deed, dacht ik, nou, dat is toch wel beter.
2: Bedankt, Marion. Hey, even, je noemde net de naam van kapitein Marco. Als het goed is, heb ik hem nu aan de lijn. Marco, goedemiddag.
4: Hey, mooi. Ja, ik dacht wel een leuk gesprek dit.
2: Dit zijn toch... wat zeg je?
4: Ik dacht wel een leuk gesprek dit.
2: Ja, want het ging over jou ook.
4: Ik heb het vergeten, joh. Maar ja, natuurlijk heb ik het niet vergeten. Dat is stom ook.
2: Nee, ik wil gewoon 1-op-1 tijd met jou hebben, Marco.
4: Ja, dat begrijp ik wel, ja.
2: Hoe was
4: ja,
2: het? Zat het er helemaal nog in?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik heb gewoon het enorme geluk dat ik een tijdje bij mijn oom heb gewoond. En die woonde in Oudekerk aan de Amstel. Dat is ligt naast Amsterdam. En die had een sloepje. En ik moest en zou leren varen. Dus ik had gelukkig die ervaring al in de tas van vorig jaar. En ik merkte net ook dat het er nog wel in zit. Dus ik maak me niet zo heel veel zorgen, moet ik zeggen, om het varen, hoor.
2: Hey, en je mag het bal openen dus, begrijp ik. De eerste week met Femke. Wat wordt het gebied waar jij gaat varen?
4: Wij starten in Bareveld, dus op de Gronings-Drentse grens. En dan gaan we zo via Stadskanaal, Musselkanaal, Sellingen. En uiteindelijk eindigen wij in Bourtange in de eerste week. En dan is het ook nog eens zo dat natuurlijk die week daarna ze weer op gaan pakken vanaf ons. En wat die routes langs gaan, dat kun je allemaal vinden op www.rtvnoord.nl/rondjezummer.
2: Geweldig. Hoeveel zin heb je erin?
4: Ja, echt oprecht waanzinnig veel. Want dit zijn van die krent in de pad. Dat je eigenlijk elk jaar weet dat er een zomerproject komt. Altijd weer de hoop hebt van, oh, ik hoop dat ze mij dit jaar daar weer voor vragen. Want dit zijn gewoon feestjes. Gewoon met Femke en de hele ploeg van techniek en iedereen die erbij komt kijken. Gewoon een week lang in zo'n bootje. Maar zien wat je tegenkomt onderweg. En gewoon leuke tv maken en radio en online. En noem het hele rattenplan maar op.
2: Stik jaloers ben ik. Marco Grimon hoorde je. Op 6 juli vertrekt hij dus samen met Femke en trappen zij Rondje Zummer af. En daarvoor hoorde je nog Marion de Vries, die ze dus allemaal de wei instuurt.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Het is al wel eens benoemd, denk ik, vandaag. Het is heet. Code oranje dus ook in de provincie. En we proberen ons zo goed mogelijk elkaar er doorheen te slepen. Kijk ook eventjes, zeker als ze ietsje ouder zijn, even bij de buurvrouw of buurman of het er allemaal goed gaat. En dan hoop ik dat we het allemaal gewoon normaal kunnen redden vandaag. En wie het sowieso wel gaat redden, dat hoop je dan maar, is iemand die toch wel een bijzondere baan heeft. Want hij zit op dit moment niet buiten in de hitte, maar hij zit in een koelcel. En dat betekent meer dan 60 graden verschil als hij even naar buiten loopt om even een luchtje te scheppen, sigaretje te roken, zoals hij zelf zegt. Het is iemand die werkt bij een groothandel en daar dus zijn werkzaamheden in de koelcel verricht. Hij heet Robert De Vries. Nou, wat wil je nog meer? Zullen we gewoon eens gaan luisteren hoe het hem vergaat? Onze collega Dimitri is bij hem langs geweest eerder vandaag.
3: Ja, ik ben er al aan gewend. Ik doe dit al heel wat jaartjes. Dus ja, ik weet niet beter eigenlijk de laatste jaren.
4: Ja, want we staan in het Fries gedeelte. Wat doe jij hier voor werk?
3: Alles wat binnenkomt op zijn plaats zetten. En zorgen dat alles goed aangevuld is, zodat de jongens 's avonds hun lijsten kunnen pikken.
4: Want nou ja, buiten liep ik nog in korte mouwen en in korte broek. Ik sta nu met een winterjas. Ja, jij staat helemaal bij alsof je in de Noordpool nu zit.
3: Ja, nee. Eventjes, zoals dat zou het wel eventjes kunnen. Maar als je echt, zoals wij de hele dag, dan moet je wel even een beetje beter beschermen de kleding aan. Dit is geen overbodige luxe.
4: Nee, hoe is het om te werken in zo'n kou terwijl het buiten zo warm is?
3: Op dit moment lekker. Normaal heb ik ook wel eens in de winterperiode zelf dat het nog wat kouder is. Dan wordt het hier ook wat kouder. Dan heb ik wel eens wat, ik denk dat we binnen gaan begonnen. Maar dat heeft iedereen bij je wel eens werkt. Heb je dag niet, dat heb ook ik. Dus maar over het algemeen is het prima te doen.
4: Ja, in die 15 jaar dat jij al voor Hanels werkt, heb je ooit zo'n temperatuurverschil meegemaakt?
3: Nou, dit is wel heel extreem. We hebben wel eens eerder wat meegemaakt, maar deze is toch wel weer een paar graden erbovenop. Dus ja, maar we komen er wel doorheen.
4: Ja. En dan straks als je vrij bent, is het dan acclimatiseren en kun je dan weer naar buiten? Of moet dat echt wel even duren?
3: Ja, wel even rustig aan. Eventjes, meestal ga ik dan 10 minuten van tevoren even, opvast even eruit. Een beetje rondlopen. Dan wel de jas uit en dan iedere keer een beetje meer uit. Dan moet het goed komen.
2: Aldus Robert De Vries, 26 graden onder nul.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: En vanwege die hoge temperaturen worden heel veel evenementen afgelast. Heel wat voorbij horen komen hier ook op Radio Noord. Maar dat gaat niet gelden voor die 100 kilometer lange ultraloop in Westerwolde zondag. Die gaat vooralsnog gewoon door. Ongeveer 40 lopers doen mee en een van hen is medeorganisator Nico Zwart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, een ultraloop. Kun je eens vertellen wat dat precies is?
3: Nou, dat is eigenlijk een hardloopwedstrijd over een afstand van langer dan een marathon. Dus meestal begint dat rond 50 kilometer. Maar het kan dus ook 100 zijn of 100 mijl, 160 kilometer.
2: Ja, in dit
3: geval... Een lange wedstrijd.
2: Ja, in dit geval dus 100 kilometer over het Westerwoldepad. Maakt het eigenlijk ook uit hoe lang je erover doet om een parcours af te leggen?
3: Nee, in dit geval hebben we een vrij ruime limiet van 16 uur. Ter vergelijking in Winschoten geldt voor de 100 kilometer 12 uur. Dus dit is best wel ruim. We willen op die manier ook de deelnemers de gelegenheid geven om vooral rustig aan te doen. Want het zal wel warm worden zondag.
2: Ja, want daarover gesproken. Wat zou er nog voor kunnen zorgen dat het wel wordt afgelast? Want jullie hebben het weerbericht natuurlijk ook gehoord.
3: Ja, zeker. We houden het weerbericht nauwlettend in de gaten. Nou, qua warmte verwachten we eigenlijk niet zoveel problemen. Daar hebben we ook wel wat maatregelen voor getroffen. Maar goed, warm weer kan natuurlijk ook zorgen voor onweer. En dat is wel iets wat we wel in de gaten blijven houden natuurlijk. Je wil niet dat deelnemers in het onweer terechtkomen. Dus dat zou eventueel een reden kunnen zijn om de wedstrijd te staken bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Maar goed, daar gaan we voorlopig niet van uit. Dat is gewoon even afwachten.
2: Ik wou ook zeggen, dat is nog even koffiedik kijken. Ik zat hier even te googlen. Dat Westerwoldepad is 98 kilometer lang. Jullie hebben nog 2 kilometer opgeteld ergens.
3: Ja, 98 vonden we eigenlijk een beetje... Hè, 100 is net een mooie getal. En we starten iets buiten Wedde. Dan kunnen we ook nog even een mooi lusje langs de burcht van Wedde doen. Dat is ook al een mooi gebouw, hè? De borg, zeg maar. Dus op die manier hebben we nog even een extra fraaie lus van 2 kilometer toegevoegd. Zodat we op een mooi aantal van 100 kilometer uitkomen.
2: Ja, en jij doet zelf ook mee. Zoiets kun je natuurlijk niet ongetraind doen. Hoe lang ben je er al mee bezig?
3: Ben ik hier al wel een tijdje mee bezig om te trainen. Maar ik doe dit soort afstanden vaker. Dus ik heb een bepaald trainingsniveau waardoor ik deze tocht wel kan volbrengen, denk ik.
2: Ja, heb je ook een bepaald doel voor ogen?
3: Genieten. Genieten van het landschap en dat vooral. Ik heb geen tijd in gedachten. Ik ga gewoon kijken wat de omstandigheden brengen, zeg maar. En daar pas ik mijn tempo aan.
2: Ja, dus, speelt dat ook nog mee, die lange voorbereidingstijd, om het evenement gewoon door te laten gaan, bij voorbaat?
3: Kijk, de meeste deelnemers die hier meedoen, dat zijn gewoon ervaren lopers. En die plannen dit maanden van tevoren inderdaad. En geeft ook wel vertrouwen in die zin dat het zijn geen beginners. Ze weten hoe ze met de omstandigheden om kunnen gaan. En de limiet is ruim. Dus in die zin hebben we er gewoon vertrouwen in dat deelnemers goed voorbereid aan de start staan.
2: Ja, want hoe laat en waar gaan jullie precies starten?
3: Wij starten om 6 uur 's ochtends in Wedde bij Poffert en zo. Dat is een horecagelegenheid waar ze onder andere Poffert maken. Dus hoe Gronings weet hebben. En dan gaan we dus eerst een ronde van een stukje van 2 kilometer door Wedde. En dan gaan we echt het Westerwolderpad op. En wat ik zei, de limiet is 16 uur. Dus we verwachten eigenlijk de laatste deelnemers iets voor 10 uur 's avonds weer binnen.
2: Heel goed. Heel veel plezier en succes aankomende zondag.
3: Ja, dankjewel.
2: Nico,
3: we gaan er een mooie dag van maken.
2: Nico Zwart van de Ultraloop Westerwolde. Dankjewel voor de toelichting.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze krijgt deze prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert. De Stevin-prijs is samen met de Spinoza-premie de hoogste wetenschappelijke onderscheiding en is speciaal bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving wat aan heeft. Verslaggever Eva Hulsje zocht Iris Sommer op en feliciteerde haar al met de prijs.
3: Ja, super. Dankjewel. Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten. En dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt voor de mensen waar we het voor doen. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
4: Precies, want deze prijs is voor onderzoek met impact op de samenleving. Bijvoorbeeld naar het horen van stemmen, hè, dat sommige mensen hebben, stemmen die er helemaal niet zijn. U hebt aangetoond welke hersengebieden actief zijn als dat gebeurt. En vervolgens, wat heeft dat onderzoek dan voor effect gehad?
3: Ja, het laat zien dat de hersenen daar een belangrijke rol bij spelen. Hè. We hebben twee hersenhelften, een rechter en een linker. Bij veruit de meeste mensen is de linker hersenhelft superbelangrijk voor taal. Die doet heel veel in taal. Dus veel mensen, als je bijvoorbeeld een beroerte krijgt, als dat de linker hersenhelft betreft, heb je grote kans op afasie, ernstige taalstoornissen. Is dat de rechter hersenhelft, dan is dat meestal niet zo. Maar die rechter hersenhelft, die heeft wel gebieden die ook wat aan taal doen. Niet zo goed als de linker, maar die kunnen wel wat. En wat we zagen tijdens het horen van stemmen, is dat juist die pseudotaalgebieden in die rechter hersenhelft, dat die actief waren. En wanneer je mensen die zelf stemmen horen dat kan uitleggen, dan geeft dat ook best wel rust. Dan weet je waar dat vandaan komt en dat je er ook niet bang voor hoeft te zijn.
4: U bent ook heel aanwezig naar buiten toe. Bijvoorbeeld met interviews in programma's, maar natuurlijk ook door het schrijven van boeken om wetenschap begrijpen.

0: begrijpelijk uit te leggen. Waarom is dat belangrijk? Want ook daarvoor wordt u met deze prijs geroemd.
1: Ja, nou, ik ben breinonderzoeker. Dat onderwerp leent zich daar ontzettend voor, want iedereen heeft een brein. Dus wat wij hier vinden is eigenlijk voor iedereen van belang. Ik kijk primair naar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Maar heel veel dingen die wij vinden, bijvoorbeeld de invloed van de darmbacteriën en van het dieet, die zijn voor iedereen relevant. Dus dat vind ik heel fijn om te delen. In het algemeen, ja, god, wij halen veel subsidies weg bij NWO en ZonMW en Europese Commissie. En dat is natuurlijk, ja, ergens toch belastinggeld. Dus ik vind dat we ook de plicht hebben om te rapporteren over wat wij doen aan burgers in het algemeen, in Europa en in Nederland.
0: Waar bent u nou het meest trots op?
1: Ik ben trots op een aantal dingen. Vooral op mijn team. Ik heb een fantastisch team hier. Echt heel erg multidisciplinair. En met z'n allen zoeken we echt de grenzen op en duwen die verder. En dat is ontzettend dankbaar werk. Dus dat team vind ik echt, ja, geweldig. En ja, bij die Stevin-premie is ook een geldelijk bedrag. Dat ga ik ook inzetten om de jonge mensen in mijn groep wat meer toekomstzekerheid te bieden.
2: Ja, dat was een bijdrage van verslaggever Eva Hulsjer. En ze sprak natuurlijk met hoogleraar Iris Sommer.

0: Primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: We spelen weer Klauk.
13: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
14: Veel score, maar
15: waarom?
13: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
16: op TV Noord.
17: Radio Noord.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 7 uur.
18: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
19: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
18: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
20: Radio Noord.
21: De avond van Noord.
22: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
4: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
3: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
5: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
3: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Veel score. Maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
4: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
3: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
5: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
3: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Aaienbaan.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.